0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels... tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-democraten en de sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht, om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Ogen dicht, kun je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond, doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald en gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje Questro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt erin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt erin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2023. Hopelijk allemaal een lekker weekend achter de rug. Zelf was ik in Duitsland het afgelopen week einde.
1: Wat goed.
0: Ja, een weekendje Bremen. Ben je daar ooit geweest?
1: Nou, ik ben er nog nooit geweest, moet ik zeggen. Maar zo enthousiast als jij hier binnenkwam over Bremen, we moeten erheen, denk ik.
2: Vertel, vertel.
0: Nou ja, het is een echte... Ja, ik kijk ook even naar jou, Caroline. Ja. Want je hebt natuurlijk een Duitse achtergrond. Althans,
2: nee,
0: jou,
2: niet.
0: Nou ja, maar goed. Ja. Jouw man is Duits, hè. Dus, en jij komt vaak in Duitsland. Het is een echte industriestad, hè. Ben je er geweest?
2: Ik rijd er elk jaar langs.
0: Ja.
2: Op weg naar vakantie.
0: En dan spuug je erop en dan rijd je door.
2: Dan sta ik in de file en dan rijd ik door. Dus vertel, hoe is die stad?
0: Nou ja, goed. En ja, wat ik zeg, een echte industriestad. We hebben een reis gemaakt over de Wezer. Dat is de rivier die daar langs of doorheen loopt. We hebben veel braadworsten gegeten natuurlijk. Ik heb een schnitzel gegeten. Als je daar een bier bestelt, dan is het ook echt heel groot. Het is de Duitse Grundlichkeit, waarmee je ook behandeld wordt. Hè. Echt heel netjes. Dus
2: Je hebt lekker gegeten, neem ik aan.
0: Ik heb lekker gegeten.
2: Dat dacht ik.
0: Ja. Ik ben natuurlijk op jouw verzoek ook naar de plaatselijke drogisterij geweest.
2: Ja.
0: Ik heb daar even wat rondgeneusd om te kijken of de shampoo en de body lotion inderdaad maar een derde van de prijs is zoals we dat kennen van Nederland.
2: En dat was zo.
0: Dat was zo. Ja. Maar ik dacht, ik ben toch niet gek? Ik ga toch niet met een koffer vol met shampoo weer terug naar Nederland?
2: Nee. Je hebt niet voor het hele jaar ingeslagen?
0: Nee, zo zit ik dan niet in elkaar. Okay. Nee. Daarin ben jij dan wel weer echt de Nederlandse, die heel zuinig is.
2: Ja, zeker.
1: Ja, maar wacht even, volgens mij...
2: Maar mijn Duitser thuis ook, hoor. Die denkt, ik ga voor het hele jaar scheermesjes inslaan. Oh, ja. Dat scheelt namelijk ook heel veel.
1: Dat is top, ja. Maar je zit hier wel te verkondigen dat je dat niet meegenomen. Ik zie hier gewoon boodschappen hier buiten de studio staan, hè.
0: Nee.
1: Er staan tassen vol hier, Bert, met allemaal shampoo.
0: Nee.
1: Waarom doe je dat niet? Waarom neem je niet mee?
0: Ja, mijn koffer is al flink gevuld.
2: Alle make-up.
0: Karin gaat met mij vaak op reis met alleen een rugzak. En dan ga ik daar met een complete koffer altijd op pad. Bij ons is alles net een beetje andersom.
2: Ja.
1: Wat goed.
0: Dus jij was in de Jordaan, in Amsterdam.
1: Ja, ik was heerlijk in de Jordaan in Amsterdam. Ik had een draaiklus in het hartje van de Jordaan. En dat is voor mij echt thuiskomen. Mijn vader en mijn oma en mijn opa komen er allemaal vandaan. En ik heb daar iets nieuws geleerd. Tijdens het draaien, als je het liedje bij ons in de Jordaan, dit liedje draait. Dan gaan al die Jordaanese mensen gaan in een soort dakje vormen met elkaar, waar ze onderdoor lopen. En dan sluit je aan de andere kant van de rij, zodat het één lange rij is waar al die mensen onder elkaar doorlopen. Dat blijkt een Joods dingetje te zijn. En dat doen ze alleen maar op dit nummer. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, moet ik nu Follow the Leader gaan draaien? Moet ik Frans Bauer instarten voor de Polonaise? Dus ik keek iemand aan en ze zegt, nee, niet doen. Als je dat nu afzet, dan ben je klaar. Dan word je de deur uitgejaagd.
0: Ja, precies. Dan word je de gracht ingeflikkerd.
1: Ja, zeker.
0: Maar jij was een tijdje geleden bij de musicalvoorstellingen.
1: Bij ons
0: in de Jordaan. Was dat ook de aanleiding voor jou om hier echt in te duiken in het Jordaan van nu?
1: Ja, ik vond het echt superleuk. En daar ben ik dus ook diegene tegengekomen die mij geboekt heeft voor deze avond. Okay. Dus de cirkel is weer helemaal rond, ja.
0: Okay. Nou, ondertussen vierde jij je verjaardag, Meike. Je was vorige maand al jarig, maar ja. Nou, dat is dan in het hart van de zomer. En dan komt er natuurlijk niemand. Hoe was het feest?
3: Nou, het was helemaal gezellig. Zaterdagavond had ik lekker met mijn vrienden en zondag gewoon met de familie.
0: En is dat dan zo'n feest dat je met elkaar in een kring zit rondom een salontafel en drie bakjes pinda's op tafel?
3: Nee.
1: Gelukkig.
3: Ik was lekker spelletjes aan het spelen met mijn neefjes en nichtjes. En de Formule 1 stond ook aan natuurlijk, want dat was ook afgelopen weekend. Dus mijn oom die wil altijd Formule 1 kijken. En nou goed.
1: Zo, ben je verwend met cadeautjes?
3: Zeker. Ik heb hele leuke cadeaus gehad. Ik heb een mooie tas gehad. Ik heb een leuk t-shirt gehad.
1: Oh,
3: ik ben wel echt van de cadeautjes krijgen.
0: Ja,
3: zeg maar.
0: Nou, dat is ook zo. Wij hebben natuurlijk ook voor jou gezorgd. En Stefan gaat na de uitzending jou een mooi cadeau overhandigen.
1: Absoluut. Ja, zeker.
0: Trek wit weg hier. Wat zit er verder in nieuws vandaag, Caroline?
2: Nou, dat er parlementsverkiezingen zijn in Zweden. Daar is het vrij spannend. En volgens de voorlopige uitslag staat de linkse oppositie net iets boven de rechtse coalitie van premier Kristersson. Ja, en je raakt wel eens wat kwijt, zoals een trouwring. En Anneke heeft bijna een jaar lang geen ring om haar vinger gehad. En nou is er iets op Facebook gevonden waar RTV Drenthe van dacht, hey, moeten we niet eens langs?
0: Wij gaan ook op zoek naar iets. Of iemand, of vooral een lied natuurlijk. Een lied dat nu nog in diepe slaap is. Maar we halen één plaat hier op NPO Radio 5. Uit bed, uit ons alfabet. Op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter, Meike?
3: Met de D van Duitsland.
0: Ach, kijk aan. Hoeft uiteraard geen Duitsstalige plaat te zijn.
3: Nee.
1: Mag wel.
0: Ja, heel veel Duitsstalige platen gehoord afgelopen weekend.
1: Ja.
0: Och, heerlijk was dat. Goed, maar geef door via de NPO Luister. Liedjes beginnen met de letter D van Duitsland.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Dag Tineke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is een mooie titel, hè, deze plaat natuurlijk voor Ramses. Zing, vecht, help, bid, lach, werk en bewonder. Als, nou één, als je nou één woord, het zijn allemaal werkwoorden natuurlijk, eruit moet spitten, hè. Welk woord is dan het meest op jou van toepassing?
1: Bewonder, denk ik.
0: Ja, en wie bewonder jij zoal?
1: Ja, een heleboel mensen.
2: Bert Haandrinkman.
0: Nou, nee, maar in je eigen omgeving. In je eigen omgeving.
1: Mijn man wel, die zoveel geduld met mij heeft.
0: Ja, want dat is wel nodig, begrijp ik.
1: Nou, zo af en toe wel.
0: Ja, op welk moment bijvoorbeeld?
1: Ik kan nog wel een beetje drammerig zijn, dus... Dan weet je het wel, hè. Dan wordt hij af en toe eens even op de rem trappen.
0: Ja. Nou, ik hoop niet dat je nu al te drammerig bent. Tineke Violen.
1: Ja.
0: Wat een mooie achternaam heb je trouwens. Ik pak er gelijk even wat violen bij.
1: Ja. Ja. Ik ben ook gek op viooltjes.
0: Dat snap ik. De plant, het bloemetje of het instrument?
1: Nee, het bloemetje.
0: Het bloemetje, juist.
1: Ja.
0: Hoe was je weekend?
1: Ja, lekker rustig.
0: Ah.
1: Ik heb vakantie, dus een beetje lekker aanrommelen. Zaterdag was het hier korenslag in Berg op Zoom, dus was ook heel gezellig.
0: Heb je meegezongen?
1: Nee. Ik ben niet zo, gewoon lekker in mezelf. Ik ben niet zo'n koormens, maar ik kan er wel heel van genieten.
0: En welk nummer kwam bijvoorbeeld voorbij waar je ultiem van genoot?
1: Ja, Simon & Garfunkel.
0: Ach ja, altijd mooi.
1: Sound of Silence, ja, die blijft prachtig.
0: Hello Darkness, My Old Friend.
1: Ja, geweldig.
0: Ach, dat is zo
1: daar
0: mooi.
1: Daar geniet ik van.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. En waarom zing je zelf niet, joh?
1: Nee, joh, ik kan niet zingen.
0: Nee. En vandaag, hoe gaat je dag eruit zien?
1: Ja, een beetje poetsen, zei ik al. En lekker verder de week rustig aan.
0: Ja, maar je hebt vakantie, dan ga je poetsen.
1: Ik heb lekker vakantie. Ja, je moet toch een beetje je huishouden bijhouden.
0: Snap. Want wat doe je in het dagelijks leven dan, als je geen vakantie hebt?
1: Ik werk in de zorg.
0: Oké.
1: Dus druk genoeg.
0: Dat is ook, wat dat betreft slaat het woord werk ook wel op jou. He, als ik jou zo beluister. Heb je vakantie, ga je nog poetsen?
1: Ja, maar ja, je moet toch een beetje alles bijhouden.
0: Dat is waar. Nou, dan gaan we nu even een lied uit bed halen. Want die liedjes hier, die moeten ook gewoon aan de slag. Vandaag doen we dat met letter D van Duitsland. Waar ik dus afgelopen weekend bivakkeerde. Ga je zelf vaak naar Duitsland of niet?
1: Nou, ik ben er wel veel geweest, ja.
0: Ja. Goed, de Dust in the Wind van Kansas kwam binnen via René Doe van Peter Maffay. Scoort natuurlijk heel hoog, onder meer via Harm. Doe iets van de Frank Boeijengroep, dankjewel John Diekema. De Dercommissar van Falco komt binnen via Chris. Dodenrit, Dr. Anders P. Rimmert. Dance Little Lady Dance van Tina Charles. Wim Walravens, Drive van R.E.M. Dankjewel Nico. Marquis voor Deurdonderen van Normaal. Dancing Barefoot van U2 komt binnen via Maurice. Dead End Street van The Kinks. Anneke. Dreadlock Holiday. 10cc. Honey Kruijer. Dercommissar komt nog eens binnen via Judith. Door de Wind. Miss Montreal zie ik hier nog binnenkomen. Don't Stop Believing van Journey via Maruska. Dancing Queen van ABBA. Hans Daniel van Elton John via Henk. Doremi van Sandy. Via Wim, de Vondeling van Ameland, van Boudewijn de Groot. Ja, het zijn allemaal hele mooie inzendingen. Maar waar heb jij voor gekozen?
1: Don't You Forget About Me van de Simple Minds.

afgelopen vrijdag ging de voorverkoop van dat concert van start. Het ging heel hard, dus er kwam een extra concert bij. Dus als je erbij wilt zijn, er zijn nog wat kaarten over, geloof ik. En dit liedje werd uit bed gehaald door Tienke Violen.

0: is 6:30. Kijk, daar is Carolijn met het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Het is spannend in Zweden bij de parlementsverkiezingen. Volgens de voorlopige uitslag staat de linkse oppositie net iets boven de rechtse coalitie van premier Kristersson. Die wist de immigratie in Zweden flink te beperken, maar dat was bij deze verkiezingen bijna geen thema meer. Als er inderdaad een linkse meerderheid komt, dan krijgt Zweden een nieuwe regering. De definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend, omdat onder meer stemmen uit het buitenland nog moeten worden geteld. De energierekening wordt volgend jaar waarschijnlijk nog ietsje hoger, en dat komt door de hogere kosten die netbeheerders maken. Die kosten worden doorberekend aan de klant. Volgens Netbeheer Nederland moet er volgend jaar veel gebeuren.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: De politie heeft in Rotterdam een vrouw van 45 opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die was besteld via het dark web. Of zij zelf ook die moord had besteld is nog niet duidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. Maar de moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die moord te plegen via de dark web, dat bleken oplichters te zijn. En Anneke had al een jaar geen trouwring meer om haar vinger. Ze verloor hem toen ze in het ziekenhuis lag en de verpleging kon hem niet meer vinden. Totdat op Facebook bleek dat er in een wasserette in Emmen een trouwring was gevonden die wel erg op die van Anneke leek. Reinoud van de Wasserette die ging met die ring en een verslaggever van RTV Drenthe naar Anneke.
3: Ja, dat is het.
4: Ik ben dolgelukkig dat ik hem weer heb.
5: Ja, want wat betekent die ring voor u?
4: Nou, alles. Ja, dat is mijn huwelijk geweest. En zeg ik er niet meer eens. Nou heeft hij in wezen nog meer waarde.
6: Want denk, als ik hem nou via de post opstuur en hij komt niet meer terecht, ja, dat is een afgang voor iedereen. Ik ben blij dat ik hem terug heb kunnen geven.
0: Ach, wat leuk. In de wasmachine. Was waarschijnlijk een trouwring met een robijn.
1: Nee, hij zat hij was in het ziekenhuis blijkbaar in een washandje terechtgekomen. En dat washandje was dus door het verplegend personeel meegegeven natuurlijk. Met de wasserette. En daar is hij dus weer teruggevonden.
0: Ja. Je weet waar ik altijd onwillekeurig aan terug moet denken. Aan de trouwring van mijn moeder. Die is haar trouwring kwijtgeraakt toen ze de staart aan het was van de koeien.
7: De staart van de koeien?
0: De staart van de koeien.
7: Oké, okay, ja, ja.
0: Alle koeien hebben staarten, vergeet dat niet.
7: Ja, ik hoor
0: 11 november
7: het.
0: Is onderweg.
7: Ja.
0: Maar toen gleed die ring dus af door het zeepsop. En die viel in de grup. De grup, dat is de mestgoot, hè, daarachter waar alle stront in ligt van koeien.
1: Ja.
0: Dus toen zijn we met z'n allen die grup ingegaan. We allemaal door die stront heen zitten voelen en roeten. Om die ring te vinden. Dat lukte niet.
1: Nee.
0: Dus uiteindelijk is die stront natuurlijk in de giertank gekomen. Die giertank is het land opgegaan. Die heeft ons land bemest. Dat was nog in de tijd dat stikstofgezeur niet bestond. En dus ergens ligt die ring nu. Op een weide.
1: En je hebt
0: of
1: ook
0: in een
1: wel
0: akker.
1: Toch eens een keer met metaaldetectors.
0: Maar nooit meer teruggevonden. Dus ik verwacht ook eigenlijk dat misschien die ring is opgegeten door een koe. En dat die misschien ooit nog bij een slager weer teruggevonden
1: zat. Hem beter in de tuin kunnen verliezen, zoals ik.
0: Ja.
1: Dan ben je hem na een paar weken heb je hem weer terug.
0: Ja.
1: Maar er zat bij mij nog een ring bij en die heb ik nooit meer teruggevonden.
0: Het weer
1: misschien dat RTV Drenthe nog een keer langskomt met een ring.
0: Weet,
1: je weet het niet.
0: Ja.
1: Vooral in het zuiden en noordoosten komt nog mist voor. Die lost geleidelijk op. En verder vandaag af en toe zon. Er kan ook nog wat lichte regen vallen. En het wordt een graad of 22.
0: Als hij wat teruggevonden, kan hij ook wel even naar de wasserette die ring, denk ik.
7: Ja, zeker.

Wangchung en de Dance Hall Days. Vroeg vergeten hit. Om 7:10. En die plaat van Wangchung kwam natuurlijk uit de jaren 80. En over een paar weken gaat hij hier van start. De Evergreen Week van de jaren 80. Daar verheug ik me op. En uit hetzelfde decennium deze vroeg vergeten hit. Van de Beautiful Sound.

0: Nou, als dat voor één artiest geldt, dan geldt dat wel voor Celine Dion. Erg ziek geweest, is nog altijd ziek, maar afgelopen weekend is ze begonnen aan een reeks van grote concerten in Parijs. Jouw tante zou daar ook naartoe gaan,
1: ja,
0: Stefan?
1: Ze had kaart.

0: concerten in Parijs. Jouw tante zou daar ook naartoe gaan, ja, Stefan?
1: Ja, die had kaartjes. Die had goudgeld neergelegd voor €300 aan kaartjes voor daarbij te zijn. En die zouden we eigenlijk dan vandaag spreken. Maar ik belde gisterochtend om 8:30 mijn tante op. En die is vriendin van mijn tante op. En ze zegt, oh kind, ik was je vergeten te bellen. Maar ik ben zo ziek. Ik ben niet geweest. Ik ga bijna dood van de ziekte. Dan dacht ik, oh nou, rustig aan. Dus die heeft €300 weggegooid. Maar die ligt dus echt ziek op bed. Maar ja, het was wel iconisch trouwens, dat moment.
0: We hebben wat beelden opgesnord. Zo klonk dat afgelopen weekend dus in Parijs. Céline Dion, haar comeback. Don't wanna be, oh.

0: Ja, ze kan het nog wel altijd, hè?
1: Ja.
0: Ze kan het nog wel altijd. Toch lees ik wel verschillende verhalen van mensen die erbij waren.
1: Ja, niet iedereen is er even over te spreken, zeg maar. Over hoe haar stem klinkt en hoe ze het doet. Maar ik vind over het algemeen eigenlijk... Ja, het is gewoon iconisch.
0: Ja.
1: Daar wil je toch gewoon bij zijn?
0: En het was voor haar zelf ook ontroerend. Ze sprak het publiek op een gegeven moment, ja, toch zeer emotioneel toe.
2: Thank you so very much for your support. Your patience. And if I may say so.
3: Ach, kleine snik. Kleine snik.
2: I am... Everything I am.
3: Oh, prachtig.
2: Because you loved me.
0: Ach ja. Is dat iets waar jij heen zou willen gaan?
4: Ik heb in de rij gestaan voor die tickets om te bemachtigen. Ja, ja, ja. Ik had hier heel graag bij willen zijn.
0: Je had toch even naar je tante toe moeten gaan. Om te zeggen, blijf jij maar lekker in bed. Ja,
4: ja, maar ik wist niet dat, ja precies. Maar ik wist niet dat ze ziek was. Nee. Dus ze had me ook niet gebeld of geappt. Nee, Celine Dion deed echt een enorme... Alle hits kwamen ook voorbij inderdaad. Van deze liedjes van allemaal live. Maar ook deze Power of Love kwam voorbij. Is een toon soort lager?
0: Ik moest onwillekeurig ook een beetje denken toch aan Michael Jackson, die ook zijn comeback zou gaan maken in de O2 Arena in Londen. We weten allemaal hoe dat afliep aan de vooravond van de start. Zij moet er nogal wat doen. En als je dan kijkt naar haar gesteldheid, want ze ziet er toch wel breekbaar uit, vind ik. Dan
4: gaat
0: ze dit halen, deze Celine Dion?
4: Ik hoop het wel, toch? Dat we niet ineens een bericht krijgen dat we de overlijdensakte kunnen opmaken.
0: Ja. Nou ja, zeg.
4: Nee, dat hoop ik toch niet.
1: Nee, natuurlijk niet.
4: Zo, dan ging de sfeer ineens.
0: Nou, daar past maar één plaat bij en dat is deze. Als een soort domino-effect van de Hollies. I'm alive. I can't.

Céline Dion begonnen dus aan die grote lange reeks van concerten. Nog tot 17 oktober en dan volgend jaar in het voorjaar ook nog 10. Ik geef het je te doen, zeg. Tom Jones nu, It's Not Unusual.

0: bij Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
15: Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: Het is nu 7 uur, het NOS Journaal. Dag Carolijn.
20: Goedemorgen Bert. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn uitgelopen op een nek-aan-nek race tussen het centrum-linkse blok en het rechtse blok van premier Kristersson. Met bijna alle stemmen geteld ligt links onder leiding van de Sociaaldemocraten net voor correspondent Rolien Creton.
21: Wat ook belangrijk is, denk ik, is dat de Sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
20: Mochten de centrumlinkse partijen inderdaad gaan winnen, dan wordt Magdalena Andersson van de Sociaaldemocraten de nieuwe premier van Zweden. De stemmen uit het buitenland moeten nog geteld worden. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Nou, dat de energierekening zou stijgen, hoorden we vorige week al. Maar nu is duidelijk dat ook de netbeheerders meer geld kwijt zijn aan het onderhoud van kabels en leidingen, verwacht toezichthouder ACM. En daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken, en ook willen ze minder afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland, zegt alarmcentrale Eurocross. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. En de finale van de US Open is gewonnen door de Duitse Alexander Zverev. Hij won in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton. Nou, dat Zverev die tennisfinale won, dat had hij zelf helemaal niet in de gaten, was te horen bij Eurosport.
0: Daar is de winst.
4: 6-3, 7-6, 5-7,
0: 6-3. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen? Zo ongelooflijk gefocust is hij waarschijnlijk geweest, punt voor punt, en had niet in de gaten dat hij hier gewoon gewonnen heeft. Wat wonderlijk dit, zeg.
20: Ja, het is de 2e Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, nu in een groot deel van het land nog mist. Een later bewolking, afgewisseld door zon en kans op wat lichte regen. Het wordt 20 tot 23 graden en er staat weinig wind.
22: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

niet alleen voor hem, maar ook 9 andere iconen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Onder andere Herman van Veen, Peter Koelewijn, Frank Boeien en ook Belinda Muldijk. Zij krijgen vandaag allemaal een plek in de zogeheten Dutch Songwriters Wall of Fame in beeld en geluid. En die ereplek krijgen ze voor alle liedjes die ze hebben geschreven. En verder is er ook nog een postume onderscheiding voor Ramses Shaffy. Hem draaiden we eerder vanochtend al met Zing, Vecht, Heul, Bid, Lachwerk en Bewonder. Ja, mooie titel. Mooi dat dit er ook komt. The Dutch Songwriters Wall of Fame. Ik vind dan zelf een beetje jammer dat er is gekozen voor een Engelse titel. Hè? Dat had toch gewoon Nederlands moeten zijn, volgens mij. Hoe het ook zij, een dure dag voor winkeldieven. Let even op als je winkeldief bent. De boete voor winkeldiefstal gaat namelijk omhoog van 181 naar €242. Ja, die zelfscan blijft handig, maar als je een paar keer iets vergeet, dan wordt het ineens wel een heel duur pak melk natuurlijk. Hè? En zometeen, op deze maandagochtend, gaan we op zoek naar het Noorderlicht. Hoe?

Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Om 13 minuten over 7. Ja, voor het Noorderlicht hoef je vanochtend niet helemaal naar Lapland. IOS heeft het gewoon meegenomen en vastgelegd op plaat. En dat klinkt zo.

0: Sterrenlicht, titel van de nieuwe plaat van EOS. En ze maakt het samen met Nienke Leone. De voorman van EOS, Joost Marsman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: En van harte gefeliciteerd met deze prachtige nieuwe single.
1: Dankjewel, we zijn er heel blij mee.
0: En deze prachtige samenwerking. Want Nienke Leone, hoe kwam zij op jullie pad?
1: Nou, ik schrijf ook nog wel eens liedjes voor anderen. En ik kwam haar tegen tijdens een sessie ergens. Toen we aan het schrijven waren. En daarna dacht ik, eens even kijken wat zij zelf gemaakt heeft. En luisterde ik haar eigen liedjes. Toen dacht ik, nou, dat is echt heel erg goed. Toen ben ik een keer stiekem naar een concert van haar gegaan. En toen heb ik gekeken. Daarna dacht ik, ja, we moeten haar gewoon bellen om te vragen of zij mee wil helpen om dit liedje af te maken.
0: Het was alsof je het licht zag. Misschien wel het noorderlicht, Joost.
1: Ja, misschien ben ik.
0: Ja, want heb jij ooit echt het noorderlicht gezien?
1: Nee, ik heb het nooit. Ja, nou, één keer heel misschien aan de horizon. Maar had ik ook al een wijntje op, dus ik weet niet of dat echt het noorden is.
0: Precies, ja. Maar in dit lied heeft het natuurlijk een bijzondere betekenis. Want welk verhaal vertelt deze single?
1: Ja, dat, ik denk dat iedereen zijn eigen verhaal er een beetje in kan lezen. Want iedereen kent het wel dat je eigenlijk te veel vooruit leeft of te veel in het verleden leeft. En eigenlijk de mooiste momenten vinden er hier en nu plaats. En die kan je niet grijpen, niet vastleggen, niet plannen. Die moet je gewoon herkennen en daar moet je van genieten.
0: Ja, en dat doen jullie volop natuurlijk. Want EOS nog altijd bij elkaar. En aan de vooravond van een heel nieuwe tournee. Op zaterdag 3 oktober gaan jullie van start in waar dit avontuur ooit begon. In de Groningse Oosterpoort. Wat is het toch wat jou nog altijd drijft na al die jaren om in deze band te zingen, Joost?
1: Nou, het is een club vrienden geworden door de jaren heen. Doordat we weer begonnen zijn met spelen, eigenlijk ook af en toe wel eens onder druk komt te staan. Dus dat maakt het soms spannend. Maar het spelen met deze mannen is gewoon, ja, je bent gewoon zo'n machine met z'n allen geworden door de jaren heen. Dus dat maakt het heel erg fijn en leuk om met elkaar op het podium te staan. Plus het feit dat er nog steeds mensen naar onze concerten toe komen, wat natuurlijk helemaal geweldig is.
0: Ja, dus dat bewijs wel. Als ik op jullie site kijk, Oosterpoort, laatste tickets. Daarna wacht nog Patronaat in Haarlem. We gaan het helemaal even doornemen. De Bieblot in Dordrecht, Metropool Hengelo, Hedon in Zwolle, 013 in Tilburg, Tivoli Vredenburg in Utrecht, zelfs helemaal uitverkocht. En dan ook nog door een Roosje in Nijmegen. Dat is toch echt genieten. Hoe beleef je dat?
1: Ja, ik kijk er ontzettend naar uit. Dat wordt gewoon, zoals elke tour tot nu toe, weer is gewoon één groot feest. Dus dat is echt een soort van, voelt echt als een soort van warm bad elke avond in thuiskomen. En dat Nienke Leone onze support wil gaan doen is natuurlijk helemaal te gek.
0: Ja.
1: Dus dat maakt het voor ons helemaal af.
0: Ja. Ja, en dan wacht er ook een nieuw album dat aanstaande is. Althans, eind dit jaar gaat dat verschijnen met de titel 8. Niet geheel toevallig, want dat is jullie 8e album, hè?
1: Ja, precies. Het is ons 8e album. We hebben er 8 maanden aan gewerkt. En er staan 8 nieuwe, helemaal nieuwe liedjes op.
0: Ja. Klinkt die ook als een 8-baan?
1: Nou, dat denk ik niet, nee. Want dat is wel een, laat ik het zo zeggen, een volwassen plaat geworden. Okay. Dus op ons. En ik denk dat je ook nog wel verrast gaat zijn over een aantal liedjes en de stijl die we een beetje ingaan. Dat ligt wel in de lijn van Noorderlicht. Dus het gaat een beetje die kant op.
0: Oké. Okay. En er staan ook 8 liedjes op?
1: Ja, er staan 8 liedjes op.
0: Dat vind ik ook wel weer grappig. Ja.
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: Doen we die liedjes dan ook allemaal 8 minuten per stuk? Of?
1: Nee,
2: dat wordt een lange album. Dat wordt een lang speelplaat dan.
1: Dat wordt echt een lang speelplaat.
0: Een 8-dubbel album.
2: Dubbel 8.
0: Ja, nou, het mooie van het cijfer 8 vind ik natuurlijk wel dat het iets eindeloos heeft. Hè? Ik bedoel,
1: ja, dat zit er ook in, dat klopt. Dat hadden we ook wel een soort van als extra laag nog erin bedacht. Van omdat we zo lang bezig zijn dat het ook soms wel eindeloos lijkt.
0: Ja, ja. Nou, ik kijk uit naar het album 8. Daar moeten we nog even op wachten. Maar deze single is de voorloper daarvan. En dat belooft veel moois en veel goeds. EOS samen met Nienke Leone. Dus Joost, dankjewel.
1: Dankjewel, Bert.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Cliff Richard en Power to All Our Friends. En die friends hier bij Omroep Max hebben even hard nodig. Want je hebt namelijk nog precies 24 uur om te stemmen voor de Gouden Televisiering. Dat is nog altijd de belangrijkste publieksprijs. Voor het beste televisieprogramma. En wat zouden we trots zijn als een programma van Omroep Max genomineerd wordt. En misschien wel die prijs pakt. Maar in elk geval bij die laatste... Ja, hoeveel zijn het er?
1: Laatste drie.
0: Dus ik zou toch nog een hartstochtelijke oproep willen doen om te gaan stemmen voor die Gouden Televisiering. Dat kan nog tot morgenochtend 8 uur. Dan zul je denken, oh, nou wacht ik nog wel even. Maar als je zo denkt, vergeet je.
1: Dan gaat het doen. Niet doen.
0: Dus pak even je computer of je laptop of je telefoon erbij. En ga naar tvgids.nl. En dan zijn er nogal wat programma's waar je op kunt stemmen. Heel toevallig pakken we even de Omroep Max programma's
2: terug. Ja, natuurlijk. Carrie op vrijdag. We zijn er bijna. Rust en vreugd. De Grannies van Amsterdam. En een vergetelijk mooie reis.
0: Kijk, en in omgekeerde volgorde is dat een vergetelijk mooie reis. De Grannies van Amsterdam. Rust en vreugd. We zijn er bijna. En natuurlijk Carrie op vrijdag. Waar hoop jij op?
1: Ik hoop op de Grannies van Amsterdam. Ja, daar hoop ik echt van.
0: Ja, dat vind ik ook wel echt bij jou passen.
1: Ja, ik wil ook die naaktkalender nog hebben van die Grannies. Wil ik hebben. Ja. Ja, voor op de wc is leuk.
0: Oké. En waar hoop jij op?
2: Een vergetelijk mooie reis. Ik vind leuk.
0: Paul de Leeuw.
2: Ja.
1: En jij, Bert?
0: Ik zou dan toch... Ja, ik vind Carrie wel leuk.
1: Niet het Scootjesjournaal?

0: ABC voorbij komen, die nog altijd optreden dus. En die stem van zanger Martin Fry, die is nog altijd ongeëvenaard. En dit nummer zingt hij nog moeiteloos. Prachtig, The Night You Murdered Love. Het is exact 7:30. Het nieuws nu. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. De boete voor winkeldieven gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. En dat is de eerste verhoging in 14 jaar tijd, meldt de organisatie die de schadevergoedingen int. De boete moet dieven afschrikken en komt bovenop een aangifte bij de politie. En het bedrag is ook een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van die diefstal.
0: Nou, ik hoop dat ze mee eens zijn en dat ze niet in staking gaan of zo. Dat ze denken, nee, hier zijn we niet mee eens met deze boete.
1: Dieven,
0: ja,
1: bedoel je?
0: Ja, precies. Ja. Zou het helpen, vraag ik mij al, zo'n verhoging van de boete?
1: Nou, ik weet het niet. Nee. Maar het is voor een winkelier dan wel weer prettig.
2: Zijn jullie wel eens dingen vergeten af te rekenen bij de zelfscan?
0: Nee, dat is tot nu toe altijd...
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Één keer kwam het voor, toen zei die dame van... U bent de chips vergeten.
2: Oh.
0: Toen zei ik, dan loop ik even terug.
3: Ja, ik controleer het altijd. Ik ben veel te bang dat ik iets pondigs stel.
2: Hele kaart. Dat is wel waar, je controleert het wat makkelijker, ja.
1: De verkiezingen in Zweden hebben nog geen winnaar opgeleverd. De centrum-linkse oppositie staat weliswaar voor, met bijna alle stemmen geteld, maar de voorsprong is erg klein. Mogelijk wordt woensdag pas duidelijk wie er gaat winnen. Dan zijn ook alle buitenlandse stemmen geteld. In Turkije zijn gisteren invallen gedaan bij meerdere LHBTI-organisaties. Zeker 26 mensen zijn opgepakt. Volgens correspondent Gülse Ersetin stelt de Turkse minister van Justitie dat die organisaties prostitutie faciliteren. Maar daar is veel kritiek op.
4: Denk aan kritiek vanuit advocaten, vanuit activisten. Een Turkse mensenrechtenorganisatie heeft al gezegd dat er sprake is van discriminatie door de staat en dat dit angstpolitiek is.
1: Ja, onder president Erdogan staan LHBTI'ers steeds verder onder druk in Turkije. En veel autoliefhebbers waren dit weekend te vinden op landgoed Mariënwaard in Beest, waar dit weekend een van de grootste auto-evenementen van Nederland plaatsvond. Omroep Gelderland zag dat liefhebbers er hun ogen uitkeken. Je zag er oude tweetaktauto's, maar ook glimmende sportwagens, Bentleys, Maseratis en Ferraris. De organisator noemt het de Big Five.
5: Ja, dat lijkt wel als je in Afrika zit, maar dat zijn eigenlijk de 288, de F40, de F50, de LaFerrari, de Enzo. Dat is eigenlijk een super unieke Ferraris waar er weinig van zijn. En daar is een nieuwe bij gekomen, dat is de F80. En die maakt eigenlijk nu dat we een Big Six hebben.
6: Zou je er wel eentje willen?
7: Ik zeg geen nee. Dat vind ik een mooie auto, ja.
6: Wat is hier zo mooi aan?
7: Nou ja, het onbereikbare, denk ik.
8: Het is een beetje een snoepwinkel, dit. Ja. Waar zie je ooit in Nederland zoveel van dit soort auto's bij elkaar?
1: Ja, er was voor ieder wat wil, zoals ook tentoonstellingen over 120 jaar Lancia en 50 jaar Volkswagen GTI.
0: Is dat iets waar jij opgewonden van raakt? Mooie grote
1: Ik kan
0: auto's.
1: Een mooie auto wel waarderen, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, ik hou ze niet eens uit elkaar. Ik weet...
1: Nee, ik ook niet, maar het is wel mooi om te zien, toch?
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Het weer dan?
1: Ja, in een groot deel van het land toch nog wel wat mist. Die lost langzaam op en dan is er bewolking, een zon en ook kans op wat lichte regen. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: Ona Doornburg hoort daarbij. Wordt 71. Marianne Klerks uit Made, 87. Bob Marijt, 42. Regina Jansma uit Leeuwarden, 65. Anneke Berrevoets uit Zierikzee, 78. Inge Glaviemann, 56. Dini Herben uit Oosterhout, 79. Gerry Bollen uit Tollebeek, 66. Wilna Martens uit Rotterdam, 70. Riet van E uit Barendrecht, 81. Gerrit Brunink uit Hardenberg, 76. Willem van der Stok, 63. Erna Draaier uit Breda, 64. Dirk uit Hoofddorp, 69. En collega Bert Kadenbach van Bert op 5, ook jarig vandaag. Hij wordt 61. Gefeliciteerd.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit is Cor Valstar, geloof ik, hè?
1: Ja, dit is inderdaad Cor Valstar. Ja, goedemorgen.
0: Bonjour. Cor Valstar.
1: Ja, merci.
0: Ja, wat dat betreft had eigenlijk Bert Kadenbach, de jarige Bert Kadenbach, hier moeten staan. Want hij is heel goed in Frans. Sterker nog, hij is afgestudeerd in de Franse taal en letterkunde. Oh. En ik bel nu met Frankrijk, hè?
1: Ja, je belt niet met Frankrijk. Ja, inderdaad, ja.
0: Waar woon je dan?
1: Met La Grande Motte. Dat ligt het ligt tegen Montpellier en aan de kust.
0: En woon je daar alleen of werk je er ook?
1: Nee, we wonen er, ja. We zijn gestopt met werk eigenlijk.
0: Ah, dus, dat is goed gedaan dan.
1: Ja. Voor de rest natuurlijk wel veel klussen, zelf de onderhoudsdingetjes en... we zijn altijd bezig, laat ik het zo zeggen. Het is niet zo dat we de hele dag hier aan het strand zitten, in het zonnetje zitten en aan niks doen zijn. Dus,
0: hebben een soort ik-vertrekhuis, begrijp ik, met allemaal pech die daarbij hoort, lekkende dakgoten en je kent het allemaal wel.
1: Dat hebben we wel gehad, maar dat traject hebben we afgesloten in ieder geval. Dus in het verleden hebben we dat wel gedaan. Gewoon een huis gekocht, helemaal opgeknapt en inderdaad wat een ruïne was. Maar dat is, daar hebben we nou geen zin meer in, laat ik het zo zeggen. Nee. Dat was in de jonge jaren was dat wat makkelijker te doen als nu. Dus nu is het meer genieten, lekker fietsen. Fietsen, een beetje gewone kleine klusjes eigenlijk zo. Dus lekker genieten van het weer en van de mensen, van het eten, drinken. Dus,
0: De ultieme levensgenieter hebben we hier aan de telefoon gewoon. Oh, ik geniet alleen ook al van jouw achternaam thuis, Valstar. Is dat ook echt
1: Valstar. Ja, inderdaad. Ja, het is trouwens nog een bier voor de arme mensen in Parijs. Dus, echt. Ja, het zijn niet de flessen. Het schijnt niet te drinken te zijn. Dus,
0: Klinkt een beetje als... Ik dacht dat het een aardappelras of zo, of een appelras.
1: Nee, het is een biermerk. Maar niet bij mij bekend. Het is een biermerk hier in ieder geval. Dus mocht je in Parijs zijn, dan vind je het wel in de schappen. Maar hier verder vind je het gelukkig nergens.
0: En wat mis je nou het meest vanuit Nederland, als je daar lekker in Frankrijk vertoeft?
1: Oh, wat ik mis uit Nederland. Af en toe natuurlijk toch gewoon samen zijn met je familie, met je vrienden. Voor de rest... Wat mis ik? De hagelslag nemen ze altijd mee, dus dat komt wel af en toe. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, mis ik niet zo.
0: Nee, je mist niks, dat is duidelijk. Nou,
1: Nee. Ik mis de regen ook niet, dus... Nee.
0: Je maakt ons allemaal jaloers, Cor. Wat een heerlijk leven leid je daar.
1: Dat was niet de bedoeling, hoor.
0: Zeg, we gaan een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 eraf. Misschien wel een Franstalige plaat, wie zal het zeggen?
1: Maar wie weet, ik ben heel benieuwd. Nou, inderdaad.
2: Ik heb er een harde slinger aan gegeven, we komen uit op 867.
0: Queen en we are the champion.
1: Ja, we are the champion. Ja, hij is natuurlijk wel een goede plaat, een hele goede plaat zelf. Maar ik had me voorgenomen om toch nog een draai te laten geven.
2: Wil je linksom of rechtsom een draai?
1: Doe maar rechtsom.
2: Rechtsom, helpa, daar gaat hij hoor. 470.
1: Ja.
0: George Baker Selection.
1: Ja, die nemen we wel. Die is toch wel weer... dat blijft toch wel een mooie gouden ouwe in ieder geval. Ja, helemaal super. Ja. Ik weet natuurlijk niet wat de volgende geweest was, maar we nemen deze.
0: Dat vind ik ook een mooie keuze. George Baker Selection. Denk je aan een beker in Frankrijk en zo'n bakker.
1: Ja.
0: Dan denk je aan een stokbroodje. Hè?
1: Doen we zeker. Ja. En denk aan jullie en aan Max. En veel plezier jullie ook vandaag op mijn verjaardag.
0: Ja, dat gaan we doen. We drinken daar wel even een glaasje Valstar op.

0: Curtis Mayfield en Move On Up.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is 7:07.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Maandagochtend, nou dan weet je natuurlijk wie hier zometeen voor de deur staat. Inderdaad, in hoogste eigen persoon, even te Napel. Nou ja, waar gaan we het over hebben? Over het afgelopen sportweekeinde. Over de 7-klapper van Feyenoord. Toch de meest eclatante overwinning van het afgelopen weekend bij Feyenoord. Of door Feyenoord bij PEC. Enfin, dat en meer. Tot zo.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
3: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
4: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede...
5: Leden van de Staten-Generaal.
4: De balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
5: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
4: En de eerste reacties. Prinsjesdag, op NPO Radio 1.
6: Leve de koning!
4: Wie luistert, weet meer.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
6: Leve de koning!
4: Wie luistert, weet meer.
9: Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Het is 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
11: Goedemorgen, Bert. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Dat die prijzen stijgen was al bekend. Maar volgens de toezichthouder gaan ook de tarieven bij de netbeheerders flink omhoog voor het onderhoud van kabels en leidingen. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 per jaar meer... bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen... met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland zijn in slechte staat. In Franeker moet een school al lessen verplaatsen... omdat het in een van de gebouwen daar schimmel is gevonden. En er zijn veel meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
12: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen... een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
11: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig... om alle schoolgebouwen op te knappen. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië... worden nog zeker 30 mensen vermist... nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode, 15 van de 47 opvarenden... konden uit het water worden gehaald. Waardoor de veerboot zonk is niet duidelijk... maar de boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind... en ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. En PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. Gisteravond werd het 4-1 tegen Sparta... De grote man was Sven Meijnans, die een hattrick maakte. Aan het begin van het seizoen stond hij nog niet eens in de basis.
13: Een paar weken geleden was het nog anders. Toen zat ik 90 minuten op de bank tegen Groningen thuis. En weet je, ik heb echt bewust tegen mezelf gezegd... dat het stapje voor stapje gaat op dit moment. En daar ben ik elke week en elke dag keihard voor aan het werken. En in het veld, maar ook buiten het voetbal om. Dus ik ben blij dat het vandaag eruit komt. Ja.
11: PSV staat nu eerste door een beter doelsaldo dan nummer 2, AZ. Het weer bewolkt met af en toe zon en de mist in vooral het zuiden en oosten neemt langzaam af. Vanmiddag weer meer bewolking met kans op wat lichte regen en het wordt een graad of 22.
9: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

thema's die erbij horen. Nou, morgen Prinsjesdag dus, vandaag Jongeren Prinsjesdag. En vandaag ook de laatste dag om te stemmen voor de gouden televisiering. Dat kan nog tot morgenochtend 8 uur. En ja, ik wijs je daar nu al te graag op natuurlijk. Bij Omroep Max maken onder meer kans rust en vreugd. We zijn er bijna, de grannies van Amsterdam. Onvergetelijke reis en Carrie ten Apel is ook genomineerd. Ja, vinden we natuurlijk leuk als je op een van die programma's stemt. En iemand die dat zeker zal doen op het laatste programma is natuurlijk even ten Apel, hè? Vader van Carrie. En hem spreken we zo meteen over het afgelopen sportweekend.

0: Nederlandse muziekgeschiedenis. Die worden opgenomen in de zogeheten Dutch Songwriters Hall of Fame. Hebben we nog wel een aantal van die mensen voorbij horen komen. Ramses Shaffy bijvoorbeeld, Boudewijn de Groot en Herman van Veen hoort daar ook beslist bij. Dit was zijn Zo Vrolijk. Maandagochtend. Evert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Heb je een lekker weekend achter de rug?
1: Ja, ik ben gisteren weer eens naar het voetballen geweest. Naar Heerenveen Telstar. 0-0. Dat was de eerste 0-0 in de competitie.
0: Ja, dat klinkt meteen alsof het ook een beetje een saaie wedstrijd was. Maar was dat ook...
1: Weet je, ik ga er ook voor de gezelligheid heen. Ik ontmoet daar heel veel mensen die ik ken en zo. Riemen van der Velde en zijn vrouw en Foppe de Haan en zijn vrouw. En allerlei andere leuke mensen. De scheidsrechter Koesje Boeijhoek. En daar gaat het mij ook om. En dat het dan 0-0 is. Nou ja, dat is dan maar zo.
0: Ja, wel jammer. Want ik weet dat Heerenveen toch wel een speciaal plekje in jouw hart heeft.
1: Ja. Absoluut, ja, een hele gezellige club altijd. Je bent daar zo welkom. En dat Friese volkslied dat vooraf wordt gespeeld en gezongen, dat doet mij wat gewoon. Dat vind ik gewoon mooi.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want dat Friese volkslied...
1: Met Frieske bloed.
0: Ja, wie zong dat deze keer? Want was dat toevallig waar... was dat de band Mr. & Mrs. toevallig?
1: Nee, het was een meisje met een zanger erbij, met een gitaar. Ja. Meestal is het de Blauwe is de Dakkapel. Maar de namen ben ik vergeten, weet ik niet meer. Maar het was indrukwekkend mooi.
0: Maar dat was Mr. & Mrs. Zo heet dat duo, zeg
1: maar.
0: Oh,
1: het was een duo. Ja, okay.
0: Ik had dat ook ergens gelezen. Nou, grappig zeg. En mooi natuurlijk, hè. Eens even kijken. Ja, laten we even naar die eclatante overwinning van Feyenoord gaan in Zwolle.
1: Jongen, ja. Ja, op de terugweg heb ik langs de lijn natuurlijk opgezet. De eerste helft heb ik naar de radio geluisterd, ouderwets. En dat ging heel snel. 0-1, 0-2, 0-3. En toen heb ik later de samenvatting gezien. Ik denk, dit is niet normaal gewoon. wat deed Pek Zwolle? Die deden niks.
0: Hoe is het mogelijk, hè?
1: Ja, maar Feyenoord speelde wel heel goed. Maar Pek liet alles maar toe gewoon. En op een gegeven moment het publiek schaam je. Wat me ook opviel was trouwens het uitvak. Daar hing een spandoek van niet collectief straffen. Ja, dat krijg je nu weer, hè?
0: Ja,
1: niet collectief straffen, ja.
2: Over dat vuurwerkgedoe, toch, was dat?
1: Ja. Maar 7 doelpunten, dan hadden er nog meer kunnen zijn.
0: Over dat niet collectief straffen. Ja, hoe kijk jij er dan tegenaan, Evert?
1: Nou ja, ik snap dat wel. Ik snap dat wel. Ik bedoel, als ik Pek was of Cambuur was of Heerenveen was, ik wilde gesodemieter ook niet. Ik zag nu bij Heerenveen gewoon de uitfans van Telstar. Ja, die waren gewoon keurig netjes. Die moedigden hun team aan. Geen gedoe, geen vuurwerk. En als nu er vuurwerk op het veld komt, wordt de wedstrijd onmiddellijk gestaakt. Ja. Nou, dan krijg je dat weer.
0: Ja.
1: En dan moet je weer op dinsdag met de bus, die CO2-uitstoot, moet je dan weer zonder publiek zo'n wedstrijd uitspelen. Man, wat een gedoe gewoon. Daar word ik niet blij van.
2: Ja, maar het is toch gewoon op het moment dat er vuurwerk wordt geknald, even eerlijk, ik vind oprecht, het is gewoon prima. Hup, iedereen naar huis, wegwezen. Dan moet je maar leren wegwezen, dat het gewoon inderdaad niet kan. Ja, vuurwerk op dat ding.
0: Ja. Nou ja, dus
1: en maar een tijdje dit collectief straffen dan. Dat is dan maar zo.
0: Misschien dat die raddraaiers dan bijdraaien. Ja, wat verder opviel was natuurlijk dat de drie grote clubs allemaal grote overwinningen hadden.
1: Ja.
0: Weekend even. Ajax won met 5-1 van Fortuna Sittard en PSV. Gisteravond 4-1 tegen Sparta.
1: Ja, ik heb zitten schakelen gisteravond tussen PSV Sparta en het tennis.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Sparta kwam op voorsprong. Maar het mooie was dat Sven Meinans, die nieuwe jongen die van AZ komt, 3 doelpunten maakte bij PSV. En de ene was nog mooier dan de andere. Ja, en dat tennis was ook wel wat met Zverev tegen die Amerikaanse jongen Ben Shelton. Ja.
0: Want je bent groot tennisliefhebber. Ja, die Alexander Zverev, 2e keer geloof ik, hè, dat hij die Jozef...
1: Ja. Het bijzondere aan Zverev is, toen hij 4 jaar was, kreeg hij de diagnose diabetes.
0: Ja.
1: Diabetes type 1. En de doktoren denken dat wordt nooit wat. Maar zijn moeder die heeft hem altijd aangemoedigd. En die foto die nu in het AD staat, die is werkelijk prachtig. Alleen dat staartje wat hij heeft, dat vind ik niks. Maar ja, goed. Ik ben een oude Westen man. En ik heb geen haar meer om een staartje te maken.
0: Nee. Maar het geeft maar weer aan dat je dromen altijd moet nastreven.
1: En dat je
0: niets op niemand of elke gebeurtenis dan ook moet laten tegenhouden. Dat is een
1: zo is het, Bert.
3: Zeg, ja. Over dromen gesproken. Het is ook wel een klein beetje mijn droom dat jouw dochter Carrie straks met die televisiering er vandoor gaat. Dus ik pak hem er toch nog even bij. Ja, ik weet dat jij dat zelf moeilijk vindt om op te roepen. Dus doe ik dat even voor.
1: Ja.
3: Want stemmen kan nog tot 8 uur morgenochtend via tvgids.nl. Maar ik zou je toch het podium nog even willen geven om een oproep te doen voor Carrie.
1: Ja, ik heb altijd het idee dat mensen van de grachtengordel er altijd winnen. Ja, nou, en dat een meisje uit Ermelo geen kans heeft, maar het zou wel heel mooi zijn. Ja. Ja, maar dan moet ik wel 2 van die rode zakdoeken gebruiken, als dat zo zou zijn. Ja. Dus lieve mensen, stem op Carrie, want ze verdient het gewoon.
2: Absoluut.
3: tvgids.nl, dat is het adres. Ja. Oké, even te oppassen op de kinderen vandaag, denk ik. Hè.
1: Ja, om 3 uur, Alex, 3:15 Alex van school. Komt goed.
3: Wens je een mooie dag.
1: Dank je, hoi.
3: Dit is YouTube.

0: Spanish Temptation.
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: De herfstmaand september krijgt extra kleur dankzij het mooiste liedje van dit moment. Gezongen door Douwe Bob, hier is opnieuw No to

0: op note to self. Zometeen het spelletje vroeger of later. De prijzenkist is als vanouds gevuld.
1: Die is stampend vol, kan ik je vertellen. Je krijgt sowieso de deurhanger als je al meespeelt, dus dat is al lekker. Je hebt natuurlijk een sleutelhanger te goed, Androp Max sokken en waar het allemaal om te doen is, die boodschappentas.
2: En als je nou denkt, dit moet ik hebben, kan je nu opgeven via de NPO Luister-app en stuur dan het codewoord RING. Natuurlijk vanwege de radio.
1: Televisiering.
2: Sorry, we zijn op de radio.

0: en de non-stop dance om 8:30. Een update van het nieuws komt van Carolijn.
1: In Polen zijn grote zorgen over de dreiging van Rusland. De vrees is dat Rusland de aanval op Oekraïne gaat opvoeren en dat ook buurland Polen getroffen kan worden. Gisteren werd aangekondigd dat de staat van paraatheid in Polen verhoogd is, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Nou, dan gaat het om de extra inzet van de krijgsmacht en veiligheidsdiensten in het grensgebied. Voor de duidelijkheid, er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar, Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En mogelijk ook in Polen. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
1: Gisteren viel Rusland Oekraïne met honderden drones aan en daarbij werd een trein geraakt die vlak bij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en is naar het ziekenhuis gebracht. En na die aanrijding was de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem en ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. En als je de trouwfoto's bekijkt, lijkt het alsof je dubbel ziet, maar dat is niet zo. In Vlaanderen zijn 2 tweelingbroers getrouwd met 2 tweelingzussen. De 2 broers vluchtten 10 jaar geleden uit Syrië en de zussen komen daar ook vandaan. En dit weekend trouwden ze tijdens dezelfde ceremonie in identieke trouwjurken en pakken. Voor iedereen verwarrend, ook voor VTM Nieuws.
3: Jullie moeten mij even helpen.
4: Dankjewel.
3: Wie is wie?
4: Ik ben hem en hij is mij. Ik ben Amjad. En hij is Ayham.
5: Ja? Mevrouw Verkluy, ik was ambtenaar van de burgerlijke stand. Beiden en allen in het huwelijk geteren. Proficiat.
6: Te mooi om het apart te doen, dus hebben ze samen getrouwd.
3: Weet u eigenlijk wie was?
6: Om heel eerlijk te zijn, nee.
1: En dat was de burgemeester, hè, die het tweelinghuwelijk voltrok. De 2 bruidsparen vergissen zichzelf ook wel eens of ze elkaar een knuffeltje willen geven, bijvoorbeeld. Maar toch gaan ze met z'n allen in 1 huis wonen.
0: Nou ja, zeg. Daar liggen dan 2 keer 2 ringen voor 2 tweelingen. Zo komt, daar komt het in feite op neer.
1: Ja.
0: Dan kun je er ook nog rustig in kwijtraken een keer. Daar hou je nog genoeg
1: precies.
0: Over, hè?
1: Kan gewoon. De mist is bijna overal opgelost. Verder af en toe zon. Vanmiddag wel wat meer bewolking en ook kans op lichte regen. Maar het is zacht, een graad of 2.
7: NPO.

0: Willy, goedemorgen.
1: Hey, Diebert, hi.
0: Hoe was je weekend?
1: Gaat veel te snel voorbij.
0: Ja, dat is vaak het geval bij het weekend. Maar juist doordat het zo snel voorbij gaat, hecht je ook extra waarde natuurlijk aan dat weekend. Hè? En beleef je elk moment intens.
1: Ja, nou, niet speciaal, want ik ben gepensioneerd, ik ben 67. Ik zit niet achter de geranium, dat helemaal niet wat ik doe. Reisassistentie verzorgen, dus maar, dingetjes in huis doen, reisassistenties, naar de muziek luisteren natuurlijk, ja.
0: Dus eigenlijk heb jij altijd weekend?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Nou, nu je met pensioen. Ja. En reisassistenties, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Mensen die in een rolstoel zitten of scootmobiel, die kunnen niet alle treinen zelfstandig inrijden. Dan moeten de brug, zoals we dat noemen, gebruiken. En dan kunnen ze in de trein rijden of eruit rijden.
0: Nou, dat is een heel nobel vak, toch, Willy?
1: Ja,
0: ze zullen
1: je
0: dankbaar zijn, denk ik, hè?
1: Ja, ik krijg ook altijd hele leuke bedankjes van de reizigers, absoluut. Ja.
0: Nou, hartstikke mooi, zeg. Hopelijk kunnen we jou ook belonen in dit spelletje vroeger of later. We gaan van hier naar her, maar we beginnen in 1998, het jaar waarin de Rolling Stones naar ons land komen, treden op in Den Haag. En daar doet ook het NOS-journaal verslag van.
2: Vandaag zijn ze terug in de residentie met de grootste rockshow die ooit in ons land te zien is geweest. Voor het omvangrijkste publiek dat ooit op één band afkwam.
3: Ik ben ermee geboren en opgegroeid.
4: Straks met die mooie suede schoenen van u op dat veld te worden ramp.
5: Gewoon weg als het zover is.
6: Als ze in de buurt zijn, is het voor mij ondenkbaar dat ik s'avonds thuis zit en dat de Stones hier staan te spelen of ergens anders.
0: Vanuit 98 reizen we verder.

0: vroeger of later dan 98?
1: Vroeger.
0: Dat is goed, 1972. The Wizard is a brand new day. Vroeger of later een hit dan 72?
1: Later.
0: Dat is goed, 79. Zin om op te staan, vroeger of later, niet dan 79.
1: Was jaren 60, dus vroeger.
0: Ja, dat is goed, 1965.

0: mij pak je deze ook. Tears for Fears.
1: Ja, dat vind ik toch een moeilijke, want die zitten zo midden jaren 80, maar ik gok iets later.
0: Vroeger of later? Goed gegokt. Goed gegokt. Want dit maakte Tears for Fears in 89, Sowing the Seeds of Love. Ja, nou, de hele prijzenpot is voor jou, joh.
2: Ongelooflijk. Je krijgt sowieso de deurhanger, de sleutelhanger, de sokken en waar het allemaal om te doen is. En daar moet je natuurlijk weer mee pronken in de supermarkt, de boodschappentas.
1: Dat ga ik zeker doen.
2: Gelukkig maar. Willen we een foto van?
1: Yo.
0: En blijf bij 5, hè, Willy?
1: Ja, dat ga ik doen.

0: gaat het onder meer over Eef de Napel, die ik natuurlijk eerder dit uur sprak. En we hadden het onder meer over het collectief straffen bij mensen die vuurwerk op het voetbalveld gooien. Even vindt dat een prima oplossing.
1: Ja, Ronnie die schrijft, de mensen die het supporterscollectief wil straffen zijn de mensen die geen seizoenskaart hebben. Ik en mijn zoon hebben al jarenlang een seizoenskaart bij Feyenoord. In ons vak is al jaren nooit wat gebeurd. Moeten dan wij gestraft worden? Zo'n kortzichtige reactie.
0: Nou ja, goed, ik snap dat wel een beetje van Ronnie. Want de kwaden zorgen ervoor dat de goeie ook helemaal natuurlijk benadeeld worden.
1: Ja, alleen, kijk, weet je, alle maatregelen hebben tot nu toe gefaald om dat vuurwerk af te komen. Dus dan moet er maar wat meer sociale controle komen. Dan maar goed. Hè. En dan is er ook nog Dries die reageerde.
0: Dat hele betaalde voetbal moet maar eens op de schop, zo laat hij weten. Veel te veel geld voor al die mannen die maar achter zo'n balletje aantrappen. Ja, ja, ja, maar voetbal verbindt ook, hè.
1: Zeker,
0: onthoud dat goed.
1: Absoluut, ja.
2: Carla heeft een mooi weekend achter de rug, zo vertelt ze via de NPO Luister-app.
0: Oh, wacht even, hier hebben we haar.
3: Hallo, Bert. Ik heb vorige week de Vierdaagse gelopen. Het was een heel leuk evenement, heel leuke ervaring. Ik ben in Groningen en in Drenthe geweest en ik heb 145 kilometer in de benen. En nu ben ik weer terug en nu kan ik lekker naar Radio 5 luisteren.
0: Ik hoor wel dat ze echt oververmoeid is.
1: Ja, dat hoor je wel een beetje.
0: Ja, maar heel knap gedaan, Carla.
1: Goed gedaan.
0: Dat verdient eigenlijk een prijs. Net zoals dat bijvoorbeeld een Omroep Max programma de televisiering kan winnen. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Stemmen kan nog tot morgenochtend 8 uur. We hebben al die programma's al vaak genoemd vanochtend. Onder meer Carrie op vrijdag. We zijn er bijna. Rust en Vreugd. De Grannies van Amsterdam en een vergetelijke mooie reis. Vergeet vooral niet te stemmen via tvgids.nl.
1: Ja, onder andere Hanny, Caroline, Joost en Tiny en Bettini hebben al gestemd. Bedankt voor jullie stem. Stemmen kan dus op tvgids.nl. Tvgids.nl. Ga erheen.
0: Maar stemmen we bovenal af natuurlijk op deze mooie zender. Blijf dat doen. Zometeen Hans Schiffers in de arbeidsvitamine. En wij zijn er morgenochtend weer even na 6:00.

0: samen Max.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
0: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 21:15 bij AVROTROS op NPO 2.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
18: Goedemorgen Hans. De energierekening valt volgend jaar nog duurder uit. Veel netbeheerders zijn meer geld kwijt aan bijvoorbeeld de bouw van transformatorhuisjes of grote hoogspanningsstations. En die kosten worden doorberekend aan de klant. Dat is een bittere pil, erkent Netbeheer Nederland.
19: Deze stijging is forser dan andere jaren. Dat is natuurlijk een hele vervelende boodschap. En laat ik daar ook duidelijk over zijn. Dat doet hartstikke pijn in de portemonnee. We voorzien deze stijging nu en we voorzien ook dat de komende jaren het stabieler blijft.
18: De verkiezingen in Zweden hebben nog geen winnaar opgeleverd. De centrumlinkse oppositie staat weliswaar voor met bijna alle stemmen geteld, maar de voorsprong is erg klein. Mogelijk wordt woensdag pas duidelijk wie wint. Dan zijn ook alle buitenlandse stemmen geteld. Er zijn opnieuw problemen op de zuidelijke ringweg rond Groningen. Aan de westkant gaan er bomen dood, er is een lekkage langs stroomkabels en de scheurtjes in het asfalt zijn groter geworden. De aannemer weet de oorzaak daarvan.
20: We hebben niet alleen een nieuw weggetje aangelegd. Nee, we zijn de ondergrond ingegaan, heel veel gegraven, omdat alles op een ander niveau kwam te liggen. En daardoor zie je dus dat die omgeving van die zuidelijke ringweg, die beweegt nog steeds. Die ondergrond is nog steeds niet tot rust gekomen.
18: Het wegdek wordt gerepareerd, vooral 's nachts. En dat gaat opnieuw een hoop geld kosten. De aannemer wil bij RTV Noord niet zeggen hoeveel. Het was dit weekend Open Monumentendag en daarom waren veel iconische plekken open voor iedereen. Zoals ook het oude, ooit roze kasteel van het Land van Ooit. Ja, dat bestaat niet meer. Tegenwoordig is het kasteel een hotel. Maar er zijn nog wel details te vinden uit het Land van Ooit in Vught, zoals de beelden van die soldaten buiten.
21: Ik ken het natuurlijk van vroeger uit als het roze kasteel.
22: Daar zijn wij met de kinderen best wel eens geweest.
23: Ik wilde nog heel graag heel even bij de beelden gaan kijken, omdat dat het enige is wat ik me nog van het Land van Ooit herinner van toen ik klein was.
21: Toch de soldaten die nog buiten staan, die er gelukkig nog wel zijn.
22: Een heel mooi gerestaureerd kasteel en daar mogen wij in de gemeente hartstikke trots op zijn.
18: En dan nog het weer. Bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
24: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Jones begon. Met een in opdracht van zijn manager Gordon Mills geschreven tekst door Paul Anka, waarin hij zijn robuuste, krachtige bariton voluit kon etaleren. She's a lady. Je zou zeggen, een tandje minder macho mag ook wel. Maar dat tast bij de tijdgeest. Ik ruik herfst allemaal om me heen. Maar goed, we kijken lekker naar een zonnetje hier uit het raam. En we gaan arbeidsvitamine draaien. De aanvragen die komen van vissersvrouwenkoor De Schellevissen in Almelo, in Twente, Overijssel. Festivals, braderieën, jubilea en andere evenementen die met het maritieme leven te maken hebben. Deze gezellige groep vrouwen treedt daarop onder leiding van André Klooster, hun dirigent, die al bijna 20 jaar een stokje zwaait als dirigent. En op hun lijst liedjes die voor elk van hen een eigen betekenis heeft. En er zijn er ook aanvragen van Leo Klaassen vanochtend uit Borne, ook Twente. Hij luistert dagelijks. Hij kan echt genieten als hij een plaat hoort die hij lange tijd niet hoorde op de radio. Dus nu heeft hij zelf een lijstje samengesteld.

Wat een heerlijk plaatje van Billy Preston. Hij werd eerst gezien als vijfde Beatle, nadat hij meespeelde op het dak van Apple in Londen bij het verrassingsoptreden van de Beatles in 1969. En hij zat dus ook bij Apple Records, maakte vandaar de plaatjes. En hij ging op een tournee met George Harrison. Will It Go Round in Circles? Daarvoor de Beach Boys met God Only Knows. En The Heat Is On was van Glenn Frey. Gonnie van het koor De Schellevissen, een van de aanvragers vandaag, die zong met de meiden al.

Field & Cook. Zo leuk om Patricia Paarden bovenuit te horen zingen in deze gospel. En ik hoorde eigenlijk voor het eerst nu ook iets wat op een kerkorgel lijkt meespelen. Dat is niet zo heel gek natuurlijk, want het is eigenlijk een soort gospel van Greenfield & Cook. Peter van Sweet 16 hoorde je. En No Matter What van Boyzone in de arbeidsvitamine.

feitelijk niks meer dan een wondertje dat Carole King zo uit haar schulp kan kruipen met deze autobioplaats in het begin van de jaren 70. Ze was een jaar of 29 en met Tapestry bewees ze ineens helemaal op eigen benen te gaan staan. It's Too Late, daarvoor Elton John met een minder bekende. En hier zijn de Beatles met iets onzinnigs.

Ilse de Lange vanuit Almelo trok ze naar Nashville om dit op te nemen. En ook weer even naar Zweden om het lekker op te poetsen, zodat het een adequate top 40 hit werd. Dit is Our World van Blue Mink. Met Madeleine Bell.

Stefan, hier was ze nog niet helemaal losgezongen van de Miami Sound Machine. Want het kwam uit onder de naam Miami Sound Machine. En ze schreven toch met Emilio samen, haar man. Leuk hoor, die hoor je niet veel, zegt Remco nog even. Words get in the way. Altijd een fan geweest, schrijft hij van Gloria Stefan en de Miami Sound Machine. Dit is Billy Joel in Arbeidsvitamine met Moving Out.

0: arbeidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De arbeidsvitaminen, 's morgens van 9 tot 12.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: True Lease met Renke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
10: Wat dacht je van Japan?
11: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
10: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
11: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
20: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
21: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
22: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
2: Goedemorgen, Hans. Rusland escaleert steeds verder richting Europa en de verontwaardiging is groot na de droneaanval van gisteren op een trein bij de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar het had heel anders kunnen aflopen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
3: Opvallend was dat er een trein met EU-adviseurs en de Britse oud-premier Johnson in de buurt was, net was vertrokken. En de spoorwegen van Oekraïne zeggen dat zij mogelijk het doelwit waren. Nou ja, dat weten we natuurlijk niet, kunnen we niet hard vaststellen. Er zijn vaker aanvallen doelbewust op treinen door Rusland, maar zoiets zo dicht bij de grens langs deze route, ja, dat hebben we nog niet eerder gezien.
2: Een jaar geleden vloog een Russische drone Polen binnen. Ook was er sabotage aan het spoor. En dat telt volgens de Poolse premier Tusk allemaal op. En het kan volgens hem alleen nog maar erger worden. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat die schadevergoedingen namens winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. En ook moet het bedrag dieven afschrikken. Het Belgische provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigerde om zonder hoofddoek les te geven. Ze werkte sinds 2 jaar in een provinciale school met hoofddoek, maar sinds dit voorjaar mogen docenten en leerlingen in Oost-Vlaanderen geen religieuze uitingen meer dragen in de klas. Volgens de VRT had de lerares eerder al aangegeven dat ze niet zonder hoofddoek les wilde geven en hoopte ze er met het provinciebestuur nog uit te komen. De vakbond vecht haar ontslag aan. En in Overijssel schieten de Thaise massagesalons als paddenstoelen uit de grond. In de afgelopen 10 jaar is het aantal salons verdrievoudigd. Ook Nana heeft in Enschede een goed lopende massagesalon.
4: Iedereen weet dat massage goed helpen voor lichaam en voor spier, zeg maar. Voor sommige mensen jaren problemen. In mijn salon komt heel veel duo-massage, man en vrouw.
2: Volgens RTV Oost zijn Thaise massages hier mogelijk populairder geworden, doordat Thailand steeds meer in trek is als vakantieland. Het weer, een mix van zon en wolken en vooral in het zuiden kans op wat lichte regen. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Gilbert O'Sullivan. Hij lijkt twee pianos tegelijk te bespelen. En de naam Marjorie Proops duikt op. Dat was de dame waarbij je in Engeland met liefdesvragen terecht kon. Dus een beetje zoals Vraag het maar aan Mona bijvoorbeeld. Of Lieve Lita. En of hij uiteindelijk de dekens toch over zich heen trok deze maandagochtend. Ik denk van wel. Underneath the blanket go. Arbeidsvitamine op maandag met aanvragen van Leo Klaassen uit het Twentse Borne. Hij luistert elke dag en dat inspireerde hem om zelf ook een lijstje in te sturen met liedjes die lange tijd niet op de radio gedraaid zijn. En daar tegenover het eveneens Twentse vissersvrouwenkoor De Schellevissen uit Almelo, die onder leiding van dirigent André Klooster al 20 jaar samen zingen en lachen en vooral veel plezier beleven samen. Ze treden ook op tijdens evenementen die met het maritieme leven te maken hebben, maar ook in woonzorgcentra en festivals en jubilea en braderieën.

0: De aanvraag komt van vissersvrouwen. Ik hoorde schellenvissen vandaag onder meer. En Mia, die haalt uit Tougher Than Rest van Bruce Springsteen de betekenis dat je sterker en weerbaarder uit je tegenslagen bent gekomen. Zo omschrijft ze dat. En wat dat betreft hoort hij dus hier in deze aflevering thuis van Arbeidsvitamine. Jesus is Just Alright, van Doobie Brothers. En I Can Hear Your Heartbeat van Chris Rea. Kan voorbij.
1: De Arbeidsvitamine puzzel.
0: Die puzzel die spelen we vandaag met John Lennon. De bedoeling is dat je 1, 2, 3, 4 herkent dadelijk. En dat is nooit de juiste volgorde. Je moet iets anders gaan bedenken. Het is vandaag een wijze waarneming van John Lennon. Die zegt, je kunt je haarkammer er heel leuk uitzien. Maar je kunt het niet verbergen wanneer je van binnen gebroken bent. Dus you can cut your hair and look quite cute. You can hide your face behind a smile. One thing you can't hide is when you're crippled inside.
2: 1.
3: You can comb your hair and look like you.
2: 2.
3: You can hide your face behind a smile.
2: 3.
3: It's when you cripple inside.
2: 4.
3: One thing you can't hide.
0: Nou, ik geloof niet dat ik jullie te moeilijk heb gemaakt, maar ik wil er niet vooruit lopen. Dus laat maar weten wat je denkt dat de juiste volgorde moet zijn. Nooit 1, 2, 3, 4 zeggen, want dat kan niet. Die heb je net gehoord, dus ben benieuwd. Via de NPO Luister-app kun je reageren. En dan win je het vermaarde puzzelboek van Arbeidsvitamine als het even mee zit allemaal. Hier zijn de Cats, One Way Wind.

0: Ja, leuk hoor. Dat blijft altijd geweldig. Met die Dani Klein als zangeres. Nee, na, na, na. En daarvoor I Call Your Name van Mama's en Papa's. Een One Way Wind van de Cats.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Lekkere muziek allemaal, Marie-Christine. Vind je niet het leukste?
2: Ja, heerlijk.
0: Leuk, hè? Ja, en ik had er eigenlijk lieten jullie los met het idee dat die puzzel niet zo moeilijk was. Maar je vond het toch wel een lastige opgave, geloof ik, vandaag, of niet?
2: Ja, ik vind ze sowieso altijd lastig.
0: Hoe doe je dat dan? Thuis? Schrijf je het op of luister je goed?
2: Nou ja, ik schrijf de beginwoorden op en dan luister ik naar wat je zegt of wat er gespeeld wordt. En dan probeer ik dat een beetje te combineren.
0: Ja, ja, ja, ik ben heel benieuwd wat je hebt gevonden.
2: Ik heb nu 1, 2, 3, 4.
0: Even luisteren.
1: 1. You can comb your hair and look like you. 2. You can hide your face behind a smile. 4. One thing you can't hide. 3. It's when you cripple
0: inside. Ja, wat zei je nou dat de oplossing was eigenlijk?
2: 2, 3, 4.
0: Wat
2: is dat niet goed?
0: Nou, jij zegt 2, 3, 4, maar het zijn 4 cijfers.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Oh ja, dat is het raarste dat ik sinds tijd heb gehoord. Omdat 1, 2, 3, 4 niet kan. Omdat we namelijk eerst 1, 2, 3, 4.
2: Ja, okay. 1, 2, 4, 3.
0: Ja, ik wist dat je, dat je een goede oplossing ingestuurd had. Anders krijg ik jou nooit door. Maar anders maak je wel een hele rare indruk, hoor. Voor de meeste mensen. Want dat bestaat dus niet in het spel. Ja, dat maakt niet uit. Ik zou het natuurlijk hebben kunnen zeggen. We gaan hem draaien. Je hebt in ieder geval het boek gewonnen. Want op papier hebben we hier in ieder geval jouw juiste oplossing staan.
2: Superleuk, dankjewel.
0: Een rare
2: uitzending. Ja.

Die hoor je niet al te vaak. Alex Harvey met To Make My Life Beautiful. Niet te verwarren met de Sensational Alex Harvey Band. Dat is weer een andere Alex Harvey. Maar goed, je hoort hem niet zo vaak, dus dat is lekker. Dat blijft zo fris dan ook. Like a Prayer, ik swing weer door de kamer, zegt Robert daarvoor. En we speelden vandaag met Crippled Inside van John Lennon. Morgen weer een andere puzzel. Dit is Dire Straits met zalvende muziek. Als je je kaartje naar de hemel wilt verdienen, moet je even goed naar hem luisteren.

Searchers met Needles and Pins. En ze zingen Needles and Pins. Dat doen de Cats ook in een ander liedje. Daar zingen ze And I Understand What Makes You Wanna Hold His Hand. Dat is om het een beetje lyrisch te maken, denk ik ook. Vermoed ik zo ongeveer. Ik heb nooit gevraagd hoor. Dire Straits hoorde je met Ticket to Heaven. En dit is een nummer van Switch. Een plaat van Golden Earring. Met een vergeten nummer ook. Zeswaar heet het. Barry, zeg het.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede...
3: Leden van de Staten-Generaal.
2: De balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
4: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
2: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
5: Leven de koning!
2: Wie luistert, weet meer.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
5: Leven de koning!
2: Wie luistert, weet meer.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Nu bij Dirk honigsoep. 99 cent. Ja, echt 99 cent.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
16: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
21: De finale week van AfroTros Triviant begint. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
22: Ah, quick response.
21: Wie wint AfroTros Triviant? Vanavond om 9:30 bij AfroTros op NPO 1.
23: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
24: El
0: 12 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
3: Op een spoorwegovergang bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. De ravage langs het spoor is groot. Mogelijk zijn 2 mensen gewond geraakt, maar dat is nog niet duidelijk, meldt Omroep Gelderland. Er zaten 150 mensen in de trein. Voorlopig rijden er volgens de NS vanwege het ongeluk geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. In Zweden zijn de parlementsverkiezingen van gisteren uitgelopen op een nek-aan-nek-race tussen rechts en links. En met bijna alle stemmen geteld staat het centrum-linkse blok onder leiding van de Sociaaldemocraten licht voor. Goed nieuws voor de beoogde nieuwe premier Magdalena Andersson, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Tegelijkertijd kan het lastig worden voor dat centrum-linkse blok om een coalitie te vormen. En dat is omdat de uiterst linkse Wensenpartij regeringsmacht eist en juist die partij de afgelopen maanden onder vuur heeft gelegen, mede omdat een aantal kandidaten antisemitische berichten hebben gepost.
3: Woensdag wordt waarschijnlijk pas de definitieve uitslag bekend. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Pool van 31 en hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool loopt de kans tot levenslang veroordeeld te worden. En de geschiedenis vermengde zich gisteren in Boekelo met een flinke portie jeugdsentiment. Met behulp van ruim 300 oude legervoertuigen werd de bezetting nagespeeld en best wel levensecht, vertelt de organisator.
5: Het is een heel spektakel. Wij zijn hier met een voertuig of 300. We komen Boekelo binnen om eigenlijk ons museum aan iedereen te tonen. We zijn heel trots op onze voertuig en willen graag dat anderen het ook zien.
24: Ik kan er echt van genieten.
3: Ja, en in de straten van Boekelo liepen 3 grote publiekstrekkers rond en 1 daarvan zullen vooral de ouderen nog wel herkennen.
25: I hope you are not enjoying yourself, peasant. If you are, I will find out and something nasty will happen to you.
3: Ja, Herr Fliek uit de tv-serie Allo Allo en Helga was er ook. En ze zijn nu allebei in de 70.
0: Wat leuk dat ze die daar naartoe hebben getrokken. Zeg.
3: Ja.
0: Enig. Ja. Dat, ja, dit hè. Allo Allo. Ja,
3: mooi. Listen very carefully.
0: Listen very carefully.
3: I say this only once. Het weer dan, een mix van zon en wolken. Vanmiddag wat meer bewolking en plaatselijk ook lichte regen. En bij weinig wind wordt het zo'n 22 graden.
0: Ik moet ook denken aan de dame met de big boobies meteen.
3: En Rundi.
26: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Charles. Ah, die was op haar beste rond 1976 toen ze octaaf hoog kon uithalen. Met de video Kill the Radio Star als haar bekendste performance. En dit kwam na I Love to Love. Maandag zou je bij Vitamine krijgen. Ja. En de Twentse koor De Schellevissen uit Almelo doet mee de hele ochtend. We maken er samen met het publiek altijd een feestje van. Schrijven ze over al hun optredens die ze her en der doen. Maar ook draaien we aan.

stemgeluid van Peter Kingsbury. En Ania Clasio, Anna Lacasio, zo heet ze. Cock Robin noemde ze zich. En dit is een van de hits die ze in korte tijd bij elkaar hadden. Nothing to Lose hoorde je van UK, Eddie Jobson, John Wetton en Terry Bozzio. Bekend van Rendezvous 602. Wordt de prijs gesteld als je dat zomaar even laat horen weer tussendoor. Want UK hoor je niet altijd op de radio. En hem ook niet trouwens. Hessel van Café de Groene Weide in Terschelling. Ken je hem nog? Met zijn hit. Verkocht heel Ahoy ooit uit in 91.

Geweldige zangeres natuurlijk. Mary Hopkin met Knock Knock Who's There. Daarvoor hoorde je Eddie Cochran. En daarvoor gingen we terug naar het Terschelling. Waarover Ariane zegt, ik denk dat minstens half Nederland de beste herinneringen aan vakanties op Terschelling aan Hessel te danken heeft. Ik wel in elk geval. En Mario Echthuizen zegt, ik heb hem vorig jaar nog gezien op Terschelling. Hij werkt voor de lokale omroep daar. Het gaat goed met hem, zegt hij.

Ja, yeah. Fijne jazzcat was eigenlijk. Georgie Fame was dat, met Yeah Yeah. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. En die veteraan kon Bill Wyman in zijn Rhythm Kings ook wel gebruiken. Want toen zat hij een tijdje in, samen met Gary Brooker en zo. Een mooi gezelschap. Gary Brooker is er niet meer. Georgie Fame nog wel, volgens mij. Een hoogbejaarde man zijn inmiddels, denk ik. Simon & Garfunkel hoorde je met Bridge Over Troubled Water. En dit is Lena Marlene uit Zweden.

Engelbert Humperdinck van de familie van de charmezangers. Dat kon hij als geen ander wat dat betreft. A Man Without Love was dat in Arbeidsvitamine. Dit is weer iets heel anders. We gaan even naar Hummelo.

Same old feeling, dat waren de arbeidsvitamine van vandaag. Met de aanvragen van het Vissersvrouwenkoor. De Schellevis uit Amlo, die hebben dit op hun lijstje staan nog. En Leo Klaassen deed ons ook veel plezier met leuke liedjes die hij had huis gezocht. Uit Borne, allebei uit Twente. Morgen weer een nieuwe aflevering van arbeidsvitamine. Ik wens je een fijne dag. Lunch lekker met Daniel Dikker. En de maskers als laatste.

0: Zorgen ervoor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Trulies met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
13: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
12: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
13: De olifanten van Botswana, NRV.
12: Of luipaarden in Sri Lanka.
13: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Hey Francis, ben je er klaar voor?
15: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
14: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
15: Ja, magisch.
16: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: Het is 12:00 het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
21: Goedemiddag, Daniel. De ravage is groot langs de spoorwegovergang in Ermelo, waar vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken botste. In de Sprinter zaten zo'n 150 mensen. Over het aantal gewonden is nog niets bekendgemaakt. Wel meldt Omroep Gelderland dat de vrachtwagenchauffeur lichtgewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het opruimen duurt nog een groot deel van de dag. En tot zeker 5 uur vanmiddag rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De Amerikaanse straaljagerpiloot, die eerder dit jaar werd neergehaald boven Iran, heeft voor het eerst zijn verhaal verteld. Hij stortte neer en raakte gewond, maar wist uit handen van het Iraanse leger te blijven. Dat vertelt hij in het interviewprogramma 60 Minutes van CBS News. Hij vertelt dat hij eerst nog dacht dat hij het toestel kon redden.
0: We do all we can to try to save the aircraft. It was evident that that wasn't possible. And soon thereafter we ejected and found ourselves floating over the heart of Iran.
21: Er werd een reddingsoperatie opgezet voor hem en een andere inzittende van het toestel. De mannen beklommen een hoge berg en werden daar opgepikt. De Brabantse frietbakkers Frenkie en Koen krijgen een belangrijke Oekraïense onderscheiding. De twee hebben de afgelopen jaren honderdduizenden gratis porties patat uitgedeeld aan Oekraïners. Frenkie van Hintem en zijn collega Koen van Oosten reden meerdere keren met een mobiele frietkar naar de grens tussen Polen en Oekraïne. En dat bleven ze doen, ook onder gevaarlijke omstandigheden. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens en ze krijgen hun onderscheiding deze zondag. En in IJmuiden is het allereerste Lego-café van ons land geopend. Een verslaggever van NH Nieuws kon vanmorgen wel naar binnen. Dit weekend was er geen plek meer, hoort hij.
1: Elk tafeltje zat helemaal vol. Ja. Het is ongelooflijk. En we hebben gezorgd dat er een soort groeven in de tafel zit.
22: Ja.
1: Dat als mensen wel steentjes
22: aan de buitenkant.
1: Aan de buitenkant. Ja. Als mensen wel steentjes op tafel leggen.
22: Niet vallen.
1: Dat ze in die groeven vallen en niet op de grond.
22: En er is zo'n stukje kwijt, Ben.
1: Ja, dan hebben wij. Ja, dat gebeurt. Maar we hebben ook gewoon een extra voorraad.
21: En dan nog het weer. Veel bewolking met plaatselijk lichte regen. Vooral in het noordoosten en oosten ook geregeld zon. En bij weinig wind is het een graad of 22.
20: Ja, ik wil ook even Frank en Koen feliciteren.
21: Ja, hè? Goed van ze, toch?
20: Wordt een mooie onderscheiding en de lekkerste friet.
21: Echt,
20: zo
21: ja.
20: Is het. Nou, wij gaan ook lunchen. Lunch lekker met Daniel Dekker.

Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen.

komende twee uur de beste evergreens. En zometeen even bellen met Blanco in Volendam. Hij heeft een nieuw liedje uitgebracht. Brothers heet dat. Akoestische versie is echt prachtig. Gaan we je zometeen laten horen. En aan de lunchtafel later vandaag. Rob Kemps, die gaat het theater in. Over de muziek van Jacques Brel. We kennen zijn voorliefde natuurlijk voor het Franse chanson. Daar komt hij over vertellen. En ja, het is vandaag 14 september. Is het alweer 14 september? Gaat het hard, hè? Dit is Lunch Lekker.

0: Hier hoor je ze iedere dag, de Bee Gees. En deze was van wat later, zeg maar. En 1987, You Win Again. Laten we hopen dat het zo'n week wordt. Dan vorderen we de Supremes en Stop in the Name of Love in 1965. Ook een echte evergreen. Eet smakelijk voor thuis. En hier in studio doen wij dat ook. Dit is Lunch Lekker op NPO Radio 5. Daar zijn we weer. Ik hoop dat iedereen een beetje een leuk weekend heeft gehad. Aan de telefoon heb ik Jan de Witte, oftewel Blanco. Want we gaan het hebben over muziek. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel Dekkers.
0: Ik had even een klein foutje gemaakt, want ik zei we gaan contact zoeken met Volendam. Maar je bent verhuisd natuurlijk, hè?
1: Ah, ik ben toevallig nu wel in Volendam, dus je zat goed.
0: Ik had het goed gewoon.
1: Ja, ik zit in de studio. Die is nog steeds in Volendam.
0: Ja, daar hebben ze natuurlijk al de allerbeste studio's. Kom dan maar eens om in Edam.
1: Nee, dat bedoel ik. Dus Edam is leuk hoor, maar voor de studio moet je echt wel hier zijn.
0: Ja. Ja, om te wonen, maar om muziek te maken moet je Volendam zijn.
1: Juist.
0: Nou, gefeliciteerd ook niet alleen met de muziek, maar ook met een andere grote productie die jij samen met je vrouw op touw hebt gezet.
1: Ja, dankjewel. Dat is wel de grootste productie tot nog toe.
0: Ja, jullie hebben een dochtertje gekregen, Jet.
1: Ja, heel leuk, absoluut. Want 4 weken oud is ze nu.
0: Ja, hoe gaat het?
1: Gaat erg goed.
0: Ja?
1: Ze doet het hartstikke goed, afgezien van een enkel nachtje waarin ze dan besluit niet te slapen. Maar dat mag geen naam hebben hoor. Ik ben heel blij met hoe het gaat.
0: Mooi zo, nou wat fijn. Heel veel liefde en geluk natuurlijk ook, hè?
1: Dankjewel.
0: En lekker druk met nieuwe muziek, want je nieuwe album is bijna klaar. Head and Tails.
1: Ja, dat gaat gewoon door.
0: Ja, is het al helemaal klaar of moet je nog wat dingen doen?
1: Ik krijg als het goed is vandaag de testpersing van het vinyl binnen. Dus dat is altijd een leuke en spannende dag. Want dan hoor je het final product, zeg maar. En dan moet je besluiten of je de fabriek moet bellen om te zeggen dat alles opnieuw moet. Of dat het goed is.
0: Nou, laten we op het laatste hopen dan, want anders loopt de vertraging op. En volgens mij heb jij al een presentatie ergens gepland in die hele mooie zaal in Haarlem, de Phil.
1: Ja, nou, dat is dus iets hier veranderd de laatste afgelopen paar dagen. Want we gaan het toch in Volendam doen. Op 12 december in de PX.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: nou, door omstandigheden lukte het niet helemaal meer daar. Dus dat is die is van de agenda. Maar we hebben een mooie vervangende datum op 12 december.
0: 12 december, dan is de officiële albumpresentatie.
1: Ja, dat komt 14 november al uit, het album.
0: Ja, maar dan hebben we nog wat te vieren de maand daarna.
1: Precies.
0: Ja, toch? En je hebt alles weer zelf ingespeeld ook, hè, hoorde ik.
1: Ja, deze single heb ik inderdaad alles ingespeeld. Ik heb inmiddels praten over 2 versies, want er is sinds vrijdag weer een nieuwe versie uitgekomen. Die piano heb ik helaas niet zelf ingespeeld, want zo goed kan ik het niet. Maar van de oorspronkelijke single heb ik alles zelf ingespeeld.
0: Maar goed dat ik even bel, want er is een hoop veranderd weer de afgelopen dagen.
1: Ja, het gaat gewoon door. Als je één dag mij niet spreekt, dan is alles weer anders.
0: Ja. Nou, je plaatst regelmatig ook, want je bent natuurlijk een fantastisch gitarist, dat weten we al jaren. Maar je hebt, ik zag steeds filmpjes voorbij komen, dat je John Mayer deed na aanleiding van het 20-jarige jubileum van zijn album.
1: Ja, ik had gisteren even een uurtje over in de studio en toen had ik zin om lekker John Mayer te spelen. En die heb ik gedeeld, ja.
0: Ja, nu heb ik wel eens van mensen gehoord die een beetje gitaar kunnen spelen, dat het niet het makkelijkste is om het gitaarspel van John Mayer te kopiëren.
1: Nee, ja, de man is waarschijnlijk wel top 3 beste gitaristen van de wereld. Dat is ongekend. En hij laat alles heel simpel klinken. Maar om het na te spelen zoals het bij hem klinkt, daar zit eigenlijk de moeilijkheid. Het is bijna niemand klinkt zoals hem. Dus daar zit de meeste vernuft in.
0: Ja, dat hoorde ik
1: en
0: ook.
1: En hij is ook gewoon super technisch en creatief en virtuoos. Dat sowieso.
0: Ja.
1: Maar het is altijd mooi. Ik heb heel veel geleerd door zijn liedjes uit te zoeken toen ik nog jong was. Het is echt mijn hele generatie heeft zowat leren gitaar spelen door zijn liedjes uit te zoeken. Dus dat is wel echt een icoon.
0: Ja, wat een held, hè?
1: Ja, ongelooflijk. Ja. Het is iconisch inmiddels.
0: Ik zag je agenda. De komende weken ga je ook nog een gastoptreden doen bij het Rolling Stones Tribute evenement. Wat is dat?
1: Ja, dat is een Volendammer collectief die al 15 jaar in een groot gezelschap een Stone Tribute Band heeft met verschillende zangers. En ze hadden gevraagd of ik ook een keertje mee wilde doen. En dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk als ik een keertje Mick na mag doen op het podium.
0: Kun je weer een beetje rocken?
1: Ja, precies. En dan hoef ik geen gitaar om. Kan ik lekker mijn beste boes eruit gooien. Ja. Voor zover dat lukt.
0: Ja, wat leuk. En in februari, kijk, we kennen jou natuurlijk ook van die prachtige show rond de Talking Heads. Die heb je best wel veel gespeeld, hè? Ben je de theaters ook mee in geweest?
1: Ja, we hebben door de jaren heen wel iets van 3 tours daarmee gedaan. En afgelopen jaar was de laatste keer, de theaters. En dat was ook weer fantastisch om te doen. Dat is zo leuk om te spelen, die muziek.
0: Maar nu ga je Nirvana aanpakken, de Nirvana MTV Unplugged Show.
1: Daar is compleet overgestelde.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
1: Ja, nou, maar net zo leuk om te doen. Want het is, dat album is natuurlijk ook iconisch en fantastisch mooi. En we hebben een heel mooi verhaal omheen gebouwd ook. Tussen de nummers door, het verhaal van zijn leven en hoe het ging backstage en zo bij de MTV Unplugged. En we spelen uiteraard de liedjes. Dus daar gaan we nou toch het jaar mee in theater in.
0: Wat leuk. Februari gaat dat allemaal beginnen. En dan ga je dat zeker een maandje of 2 doen, hè?
1: Ja, en tussendoor heb ik nog 4 oktober nog een leuke show in een theater in Veldhoven. Met mijn eigen muziek, ook liedjes van mijn nieuwe album. Als mensen het willen zien.
0: Nou ja, genoeg te doen. Ik hoop dat je wel wat tijd gaat doorbrengen bij Jet, je dochtertje.
1: Ja, ik gistermiddag zat ik hier lekker te spelen. En dan moet ik toch af en toe op mijn horloge kijken van hoeveel uur ben ik nou aan het gitaar spelen voordat mijn vrouw belt.
0: Oh ja.
1: Als ik een paar uurtjes naar huis moet. Nee, ik ben heel graag thuis hoor. En door de week heb ik gelukkig genoeg uurtjes ook om thuis door te brengen. En 's avonds en zo. Okay. Dus dat zit wel goed.
0: Nou, ik ga Brothers draaien in de akoestische versie. Ik denk, dat doe ik hier wel vaker. Als jij muziek uit hebt, je maakt altijd weer een akoestische versie. En eigenlijk vind ik die mooier.
1: Ja, nou, het gekke is, ik had natuurlijk een beetje een rock'n'roll vibe in de eerste versie van de single. Maar soms kom je er dan achter dat er een heel ander liedje schuil zit in het liedje. Die eigenlijk misschien wel het echte liedje had moeten zijn. Dus dan heb ik zoiets van, dan breng ik die ook gewoon uit. Een hele nieuwe versie, nieuwe vibe. En dan kunnen mensen kiezen.
0: Ik ga hem draaien. Ik ga hem draaien en ik wens jou een hele fijne dag. Leuk dat je weer even aan de telefoon kwam.
1: Dankjewel, hè.
0: Hier is Blanco met zijn nieuwe single in de akoestische versie Brothers.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Het grootste Engelse woord wat niet uitspreekbaar is. Er is een bedrijf, het heet Jewelry.
2: Jewelry.
1: Ja, hoe?
2: Jewelry.
1: Niemand kan het uitspreken.
0: En dit ook.
2: Je ging scratchen, wat was er ook met de breakdance ging je doen?
3: Ik doe altijd iets dat ik denk, why did I do that? Maar ik denk dat ik nog 18 ben of zo.
2: Oh, ja.
3: Ik wil dat het lichaam nog door blijft gaan. Dus dansjes, alles gaat eruit.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

Linda Ronstadt. Nou, dat is een lekkere opsteker op de maandag, toch? You're No Good. En daarvoor hadden we Brothers. De akoestische versie, nieuwe single van Blanco. Oftewel Jan de Witte. Luus lekker met deze echte evergreen. Dit is Neil Diamond.

0: Neil Diamond en de Longfellow Serenade. Half 1 geweest en daar is Carolijn weer met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. Justitie in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de Nederlandse chauffeur van de touringcar die vorige week verongelukte. Dat is gebruikelijk bij grote ongelukken. Er vielen 5 doden en de chauffeur raakte gewond. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Ze was Kamerlid voor GroenLinks van 1994 tot 2001. Ze kwam in opspraak nadat ze had gezegd dat ze aan een terminale ziekte leed, wat niet zo bleek te zijn. Later bood ze haar excuses aan en zei ze dat ze psychische problemen had. Tara Singh Varma werd 78 jaar. In Etten-Leur is een minderjarige nepagent aangehouden. De jongen deed zich bij de voordeur van een oudere vrouw voor als iemand van de politie. Hij doorzocht kamers van de vrouw en nam waardevolle spullen mee. Na een oproep via Burgernet kon die minderjarige nepagent nog dezelfde dag opgepakt worden.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Het is morgen Prinsjesdag en traditioneel trainen de paarden die voor de koets lopen in de dagen daarvoor op het strand van Scheveningen. Daar wordt er geoefend met harde geluiden zoals vuurwerk en er is ook rook en muziek. En om de paarden te laten wennen natuurlijk aan wat er zou kunnen gebeuren. Nou, Omroep West zag vanmorgen al mensen die stonden te wachten op het strand.
3: Geweldig om te zien. En dan zo met de zee erachter. Echt Haags.
4: Mijn vader is vandaag ook mee. Die is nu met pensioen, dus die kan eindelijk op maandag.
5: Kleine dames, hebben jullie geoefend om hard te schreeuwen?
6: Nee.
5: Dat mag je thuis misschien niet, maar nu wel, voor de ene keer. Ga je het proberen?
6: Ja.
4: Dat kan je heel goed, hoor.
5: Als mijn moeder schreeuwt.
4: Ja, zij kunnen heel goed schreeuwen. Nou mogen jullie, eindelijk.
1: Ja, de Partij voor de Dieren in Den Haag wil eigenlijk helemaal geen paarden meer op Prinsjesdag, omdat dat te stressvol voor ze zou zijn. En als alternatief zou er dan een elektrische koets moeten komen.
0: Nou, de week is net begonnen, we hebben het alweer over paarden.
1: Ja. Ik neem ze toch mee. Het is toch nieuws, Daniel.
0: Ja, nee, het is ook nieuws. Nee, zeker. Maar ja. Ja, ik vind het wel een mooie traditie, toch? Dat ze dat met paarden doen.
1: Ja, en het zijn ook dan niet hun eigen paarden. De ruiters of... Het is, ja, je kunt als jij een paard hebt...
0: Wacht even, even hele zinnen. Wat wil je zeggen?
1: Als jij een paard hebt waarvan je denkt, nou, die zouden wel aan mee kunnen doen.
0: Ja.
1: Dan kan je je paard daarvoor opgeven.
0: Oh, ik ook, als ik een paard zou hebben.
1: Als jij een paard zou zijn, mag je misschien ook wel mee.
0: Okay. Ja, nee, ik snap het. Maar, maar hoe had de Partij voor de Dieren dat dan willen oplossen?
1: Nou, het schijnt dus in het buitenland al helemaal niet meer voor te komen.
0: Oh.
1: Die paarden voor koetsen. Daar hebben ze dan een koets die gewoon elektrisch is.
0: Maar die Engelsen doen dat nog wel, hoor. Hey.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, ik ga binnenkort dat zelf checken of dat inderdaad klopt. Maar ja,
0: daar zie je toch bij Buckingham Palace. Dat is echt maar zo traditioneel als het allemaal maar kan, joh.
1: Ja, vindt en hier ook.
0: Ja, het vindt mooi, toch?
1: Ja.
0: Nou ja, oké.
1: Ja, mag ik het weer in hele zinnen doen?
0: Ja, heel graag. Sorry. Ik had ook tegen mij zeggen, hoor.
1: Het is bewolkt met vooral in het noorden en noordoosten ook zon en een graad of 22. En plaatselijk valt wat lichte regen. Ook morgen bewolkt en zacht, 20 tot 28 graden. En daarna, de dagen daarna, wordt het koeler.
0: Dankjewel voor dit nieuws, Carolijn. Altijd gezellig. En dan toch weer heel mooi dierennieuws. De paarden zijn weer terug van lunchleker. Iedereen kan rustig gaan lunchen. Eet smakelijk, hè?
7: Begin van je middag, de lunch is begonnen. Omroep Max van de Partij.
0: Zitten we weer, hoor.

0: Mooi deze, geschreven door Bob Dylan. De uitvoering van The Byrds, Mr. Tambourine Man. Voor één NPO Radio 5. Nou, dat weet je het wel, hè. Het is een soort bakende dubbeldekker quiz. Gaan we dan weer spelen. We laten twee keer een fragmentje horen van hetzelfde nummer. We willen graag weten welke artiest het eerste was met dat liedje. En vandaag gaat het tussen Elvin Stardust en Pat Boone. Nou, dan hoef ik het liedje al niet eens meer te horen. Eén. Maar goed, daar gaat het dus om. A Wonderful Time Up There. En dat was de uitvoering van Elvin Stardust.
1: Twee. Everybody's gonna have a wonderful
0: time up there. Boom, is dat dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2? Heb je enig idee? Ook als je geen idee hebt, heb je toch 50% kans om in de quiz mee te doen. Je krijgt dan straks 3 vragen. Hebben ze alle 3 goed? Dan komt hij naar je toe. Deze week nog. De lunch lekker kaasschaaf. App nu dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2.

0: Als je de studio geëpt hebt voor de dubbeldekker quiz, was je in de NPO Luister app. En er staan nog veel meer moois rond de symfonische sessies met Mart Hoogkamer, Raccoon. En dit waren Karsu en Thomas Olimans en een prachtige uitvoering van Higo de la Luna. En dan zijn we nu in Uithoren bij Irene. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Ja, met ons gaat het goed.
0: Is er een ons?
1: Ja, met mijn man ook.
0: Oh, je man ook natuurlijk, ja.
1: Ja, we luisteren alle twee.
0: Oké. En jullie hebben het leuk samen?
1: Helemaal leuk. Heel goed. Gezellig.
0: Wat waren jullie aan het doen eigenlijk?
1: Aan het lunchen.
0: Oh, nou ja, dat past natuurlijk helemaal, zeg. Wat hadden we op het bordje?
1: Vleeswaren en kaas.
0: Nou, lekker hoor. Nou, misschien had je al een schaaf qua kaas?
1: Nee, die hebben nog steeds niet gewonnen bij jullie.
0: Nou, daar gaan we nu ons best naar voor doen. Als je helemaal bij vraag 3 bent, Irene, dan wordt het ontzettend makkelijk. Maar daarvoor wordt het misschien nog wel pittig.
1: Ja, nou, we gaan kijken.
0: We gaan het horen. Ja, weet je, het is ook maar een spelletje natuurlijk.
1: Ja.
0: Laten we bij het begin beginnen. We lieten Elvin Stardust horen met A Wonderful Time Up There. En daarna dubbeldekker 2 Pat Boone met hetzelfde nummer. Wie was er het eerst?
1: 2.
0: Ja, oh nee. Dan moet ik natuurlijk deze hebben. Belletje zat verkeerd om vandaag. Voor mij ook maandag. Nee, inderdaad. Pat Boone was de allereerste. Dus dat betekent dat je de Omroep Max ook in ieder geval gewonnen hebt.
1: Nou, dankjewel alvast.
0: Zullen we daar een extra paar bij doen voor je man?
1: Dat is ook goed.
0: Ja, toch? Of heeft hij al veel sokken? Dat kan ook natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, dat kan. Dat is gezellig.
0: Nou, alsjeblieft bij deze. We gaan naar vraag 1. A Wonderful Time Up There staat ook nog heel erg bekend onder een andere titel. Welke titel is dat? Is dat A, de Disco Boogie? Antwoord B, de Gospel Boogie? Of antwoord C, Boogie Boogie?
1: Nummer 2. Ja, dat is...
0: De gospelboeken, ja, dat is goed hoor.
1: Oké.
0: We gaan naar vraag 2. Vandaag is precies 44 jaar geleden dat een beroemde prinses uit Monaco door een tragisch ongeval om het leven kwam. Over welk icoon heb ik het? Is dat A, Grace Kelly? Antwoord B, Marilyn Monroe? Of antwoord C, Shailene Woodstock?
1: Nummer 1.
0: Ja, Grace Kelly. Ja, een auto-ongeluk, hè?
1: Nou voor de kaasschaaf, hè?
0: Nou, nu gaan we voor de kaasschaaf. Die kan je bijna niet meer ontgaan. Daar komt
1: nou,
0: aan,
1: als
0: hier,
1: je me helpt.
0: Nou, ik denk dat je geen hulp nodig hebt, want morgen is de derde dinsdag van september. En dat is in de politiek natuurlijk een belangrijke dag, maar ook voor ons allemaal. Want dan gaan we horen of we er voor of achteruit gaan. Eigenlijk weet ik ieder jaar de uitkomst al. Hoe wordt deze dag ook wel genoemd? Is dat A, Koningsdag? Antwoord B, Prinsessendag? Of antwoord C, Prinsjesdag?
1: Prinsjesdag.
0: Ja! Ik zei het toch, Irene. Als je bij vraag 3 bent, wordt het opeens heel makkelijk.
1: Ja, dit keer wat pakken met ja.
0: Nou, deze kaasschaaf heb je dik en dik verdiend. 2 paar sokken. We maken even een aantekening. Doen we niet vaak. Maar ja, dat is toch hartstikke gezellig. Nou, doe de groetjes aan je man. Maak er nog een mooie dag van met samen.
1: Nou, en bedankt, Daniel.
0: Nou, graag gedaan.

0: Grace. En 'Cause I Have Nothing, haar nieuwe single. Daarvoor Pat Boone weer eens een keer op de radio. Dankzij Irene uit Uithoorn. We zijn zo weer terug.
1: Doei!
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
4: Dit voelt als twee.
3: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
12: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
13: De finale week van AVROTROS Triviant begint. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
14: Ah, quick response.
13: Wie wint AVROTROS Triviant? Vanavond om 21:30 bij AVROTROS op NPO 1.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+. 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
15: Goedemiddag, Daniel. Bij de botsing van een trein op een vrachtwagen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt, onder wie de truckchauffeur. In de trein zaten 150 mensen. De ravage is enorm. Deze verslaggever van Omroep Gelderland staat op de plek waar het gebeurde.
16: Wat we zien is dat het voorste gedeelte van de vrachtwagen is zo'n 10, 20 meter meegesleurd door de trein die net was vertrokken. Ik zie dat er heel veel grind rondom die vrachtwagenbanden staan. De voorruit van de vrachtwagen die zit vol met barsten.
15: Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. Een sprinter botste tegen een vrachtwagen met betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft bussen ingezet. In Brabant is een man opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vader in Polen heeft vermoord. De man van 31 was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn arrestatie gevraagd. De man was aan het werk in Dinteloord. In Polen kan hij levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen is vanaf vandaag een stuk hoger. Het bedrag gaat van 181 naar 242 euro. Het is de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een vergoeding voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan het afhandelen van een diefstal. Want de politie komt er vaak niet meer aan te pas. Dat zegt het grootste incassobedrijf dat ondernemers vaak inschakelen bij winkeldiefstallen.
17: In veel gevallen in het verleden werd er dan de politie gebeld. Maar we zien ook dat het wachten op de politie heel lang duurt en dat de politie lang niet altijd de capaciteit heeft om alle winkeldiefstallen af te handelen. Dus wat we nou bieden aan die ondernemer is een platform waarmee je als ondernemer zelf winkeldiefstal kan afhandelen. En dat kan in heel veel gevallen ook prima, omdat de winkeldief vaak meewerkend is. En die schadevergoeding die verhalen wij dan bij de winkeldief en die keren wij uit aan die ondernemer.
15: Ook moet het bedrag dieven natuurlijk afschrikken. En bij de renovatie van Buckingham Palace in Londen zijn allerlei oude spullen tevoorschijn gekomen. Die zijn nu gefotografeerd alsof het museumstukken zijn. Van een stukje krant uit 1889 tot een pakje sigaretten. Maar ook afgetrapte schoenen en brandgevaarlijke stroomdraden. Ooit weggegooid door paleispersoneel. En de vondsten geven een inkijkje in hun leven. Het weer, zonnige periode, toenemende bewolking, later kans op wat motregen. Met een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het rond de 22 graden. Morgen vrij zonnig en warm, 22 tot 28 graden. Later meer bewolking en 's avonds buien. Vanaf woensdag wisselvallig en een stuk koeler.
1: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Crazy uit de jaren 70, 1978 om precies te zijn. Ik heb net nog even opgezocht tussen twee hapjes door. Dat was Lay Your Love on Me. Lay All Your Love on Me was weer van ABBA. Geen dingen door elkaar gaan halen natuurlijk, hè. Welkom terug. Dit is de leukste en gezelligste lunchshow van Nederland en omstreken. Je bent weer bij de beste evergreens hier op NPO Radio 5. En lunch lekker. Zometeen heb ik hier... Nou ja, Rob Kemps die komt langs. Die is vanaf 9 oktober weer in het theater met een voorstelling over zijn muzikale held aller tijden, Jacques Brel. Ik moet eventjes... Ja, hij zit hier al trouwens. Rob, je moet wel even een liedje nog uitzoeken van Jacques Brel.
1: Ja, heb ik al gedaan. Die zit al in mijn hoofd. Heb je er twee?
0: Zullen we twee liedjes van Jacques Brel?
1: Oh, twee. Ja, het liefste 10. Maar 2 ben ik al blij.
0: Twee.
1: Ja.
0: Laten we even rustig beginnen.
1: Helemaal goed.
0: Je bent net binnen, man. Zometeen meer erover. Want de luisteraars zoeken ook de muziek uit hier tussen 1 en 2.
2: Beleggingstips.
0: Ja, welke dressing gaat er over de salade? Wat is het extra belegje op je broodje? Namelijk de start van de week van de loopbaan. En daarom zoeken we liedjes waarin een beroep bezongen wordt of liedjes die over werk gaan. Het eerste wat ik aan denk is Mick Jagger. Let's work. Vond ik altijd wel een goeie. Heb jij een goede beleggingstip? Dan kun je hem nu insturen. Doe dat vooral via de NPO Luister-app.

0: binnen via onze app. Money for Nothing was de eerste alweer van Peter. Dat denk ik, ja, dat is ook een goeie natuurlijk. Die kun je altijd draaien. Maar ook If I Were a Carpenter, over de timmerman natuurlijk. Hij is bij ons, wat er nog niet voor, maar geapplaudisseerd. Rob Kemp, jawel. En Rob, ik doe het meteen maar eventjes voor al die mensen die denken... Rob Kemp, waar ken ik die ook weer van?
1: Ja.

0: afvinken.
1: Nee, maar we hebben natuurlijk wel weer van jou genoten. Want je was daar met Yuki Indy en nog een paar andere mensen op die bus bij het...
0: Nou, ik was het dus helaas nog niet. Nederland was eerder thuis dan ik naar Amerika kon. Maar het is wel flink gedraaid, gelukkig.
1: Oh, je was daar niet?
0: Nee, zelf niet.
1: Ik dacht
0: dat
1: ik jou op die bus zag staan.
0: Nee, nou, ik zat wel in de bus richting Schiphol. En toen verloren we de penalty shootout en toen was ik weer thuis.
1: Oh, jij zou daar aanhaken.
0: Ik zou daarna aanhaken, ja. Daar had ik heel veel zin in. Maar goed. Ik ben in ieder geval blij dat, dat het nummer links-rechts... 2 jaar geleden in Duitsland en nu dus in Amerika... gewoon toch wel een soort van... doorgebroken is.
1: Ja, niet normaal toch?
0: Dus het wordt bijna een soort smurverlied. Ja. Als zijnde dat het een soort wereldhit is... waar we allemaal toch wel met gemengde gevoelens trots op zijn. Toch?
1: Smurverlied, ja.
0: Nou, het smurverlied was wereldberoemd, hè?
1: Nou, niet alleen het smurverlied. Pierre Gardner is natuurlijk een van de allergrootste...
0: Nee, dat is sowieso een held en een componeerde de Toreador... en veel hits ook van nu.
1: Maar ook kunnen jullie door een waterkraan. Dat is natuurlijk... Toch?
0: Nee, precies. Ja, verzin hem maar eens.
1: Ja. Maar dat heb jij natuurlijk met een aantal liedjes met de snorbollen zeker gedaan. Ligt dat nu een beetje achter hier? Of je bent met andere dingen bezig natuurlijk, hè?
0: Nou, ik treed minder op. Moet zeggen, ik doe het nu 12 jaar. En ik heb dus seizoenen, jaren gehad dat ik 300 keer per jaar optrad.
1: Ja, lijkt wel gek.
0: Ben ik ook niet meer jaloers op. Nou, deed ik toen met veel plezier. Maar je wordt toch, niet dat ik nou heel oud ben, je wordt iets ouder. Mijn kinderen worden... Die zijn nu 6 en 4, dus het is toch andersom. Ik hoef niet meer per se 8 keer in de weekend weg, zeg maar.
1: Nee, dat is gewoon niet leuk ook als je kinderen hebt, hè?
0: Nou, dan wordt het steeds lastiger om van huis te gaan, dat klopt.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: En gisteren was je jarig trouwens, moet je ook even
0: feliciteren. Gisteren was ik jarig, ja.
1: Is het een beetje leuk gevierd? Wat heb je gedaan? Of,
0: Ik ben zelf, dat klinkt heel stom, maar ik ben niet van de feesten en partijen. Dus voor mij was het gewoon een normale zondag.
1: Het is er gewoon 300 keer erin en eruit. Maar,
0: ja. Nee, dat is dan, dat klinkt negatief, maar dat is, kijk, het is toch een soort gemaakte gezelligheid. En daar ben ik niet van. Waarom zou het nou feest moeten zijn, precies op die dag dat je zoveel jaar geleden geboren bent.
1: Nou, maar misschien wel omdat mensen je feliciteren. Ja, ik ben een dag te laat, maar...
0: Ja, nee, nou,
1: dat is toch op zich iets feestelijks.
0: Nee, het is wel feestelijk, maar ik hou meer van de spontane dingen.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, dan is dat... Maar je hebt wel iets leuks spontaans gedaan, denk ik, met de familie.
0: Nou, met mijn kinderen heb ik natuurlijk een taartje gegeten. Want die kwamen 's morgens wakker zingen. Happy birthday to you. In de wei staat de koe. En toen kreeg ik een tekening. Dus wat dat betreft kon de dag niet meer kapot.
1: Bij ons vandaag Rob Kemps. Je gaat voor de 2e keer het theater in. En de show heet Laat me niet alleen.
0: Ja.
1: En het is de opvolger van Hemel op Aarde.
0: Ja.
1: Dat was je debuut toen. Dat
0: was mijn debuut. Ja.
1: Heb je nog even aan de telefoon gehad. Maar dat was toch wel even een dingetje, Rob, toch?
0: Ik was daar super blij mee. Ik ben eigenlijk, even kijken. Het is alweer 2 jaar geleden er een beetje ingerold. Ik had een boek gemaakt over de begraafplaats in Parijs, Père Lachaise. En het was best wel, stond geloof ik in de top 2 van de boeken, top 50. Dus dat had ik helemaal niet verwacht dat er zoveel interesse in was.
1: Het was een bestseller.
0: En toen dacht ik van, zou het nou niet leuk zijn om die verhalen te vertellen, zeg maar, in het land? Maar dan kom je in zalen van 5, 6, soms 700, 800 man. En toen dacht ik, net voordat ik opging de eerste keer... wie zit hier nou op te wachten? Wie? En ik kom op en ik begin te vertellen. En de mensen hingen aan mijn lippen. En toen dacht ik, dit is het allerleukste wat ik ooit heb gedaan. Want in mijn allerliefste lievelingsdok... ik vind feestmaken leuk... Maar verhalen vertellen is het allermooiste wat er is.
1: Ja, maar dat kan jij ook goed. En het komt natuurlijk uit je hart, want jij hebt in Parijs gewoond.
0: Ja.
1: En wat ik heb begrepen is dat je daar iedere dag ging naar die begraafplaats.
0: En dan gaf ik rondleidingen.
1: Ja.
0: En dan zag ik een graf wat er voor mij een beetje uitsprong. Daar maakte ik dan een aantekeningetje van. Ging ik thuis dus op mijn laptopje over opzoeken. En een dag later had ik weer een verhaal.
1: Ja, en dat ging je in het theater vertellen.
0: En dat heb ik dus in het theater verteld.
1: Dat komt natuurlijk recht uit je hart en het is allemaal waar. Want je hebt het helemaal tot op de bodem.
0: Ja, je hoeft niks te verzinnen. Dus je hebt het tot op de bodem uitzoeken. Ja, het is ook het is inderdaad een schat om op te graven.
1: Ja.
0: Maar, en alle credits ook. Diederik van Vleuten deed de regie voor mijn eerste voorstelling. En daar had ik een afspraak mee. En die vroeg van, Rob, jij was 24 en je was iedere dag op een begraafplaats. Waarom? Je kunt naar de Moulin Rouge, je kunt naar de Eiffeltoren, je kunt alles doen. En toen zei ik, waarom was ik daar ieder? Weet ik eerlijk gezegd niet. Hij zei, maar dat moet je uitzoeken. Want er zitten daar 800 man in de bos, die vragen allemaal... wat doet de gast van 24 iedere dag op een begraafplaats? ik vond een beetje Dr. Phil gelul. Ik denk, wat moet ik hier nou mee?
1: Ja.
0: Maar daar ben ik toen toch langere tijd over na gaan denken. En dat werd uiteindelijk de voorstelling. Dus het werd geen PowerPoint-presentatie van luister even naar Robbie wat ik allemaal weet. Nee, hoe komt de jongen van 24 nu iedere dag op een begraafplaats? En dat is eigenlijk een beetje, daar heb ik van geleerd, dat de aftrap voor Laat Me Niet Alleen is dus het leven van Jacques Brel. Maar ook weer, hoe komt nou een jongen uit Best, die thuis is opgevoed met Corrie Konings en Henk Wijngaard, die ieder weekend dus inderdaad van Amerika tot het Koningshuis van links naar rechts laat knallen, nu uit op Jacques Brel.
1: Ja.
0: En dat wordt mijn tweede voorstelling.
1: Ja, die gaan we zien. En Diederik van Vleuten is er ook weer bij betrokken.
0: Diederik van Vleuten heeft me nu begeleid in de tekst. En daar ben ik wel trots op. Martin van Waardenberg doet de regie.
1: Nou, we zijn heel erg benieuwd. Ik ga in ieder geval even iets draaien over Jacques Brel. Misschien nog wel iets. Want jij kan er mooi over vertellen. Ik vroeg aan jou welke zullen we dan doen. Toen zei jij Amsterdam.
0: Ja, Amsterdam. Want Amsterdam is dus nooit in de studio opgenomen. Brel die testte ooit zijn liedjes voor publiek. Eigenlijk andersom dan wat we nu doen. Nu maken muzikanten die maken een album. Invloedrijke DJ's gaan dan of draaien of niet draaien. Dan wordt iets een hit. Ja. Hè, met social media en hoe noem je dat? Dan kom ik niet op het woord.
1: TikTok.
0: Nou, TikTok. Maar ook dat je draaiuren hebt op de...
1: Ja, Airplay.
0: Airplay. Sorry, Airplay. Ja, ik zit niet zo goed in mijn Engels. Dat woord zocht ik.
1: Ja, nee, jij.
0: Maar dat was toen nog niet zo aan de hand. Dus wat deed Brel? En ook niet in een lullig zaaltje. Niet in café het fietsenrek in Berg op Zoom. Nee, in Olympia in Parijs had hij dan nieuwe nummers die hij voor het allereerst gewoon voor 1000 man. En toen dacht hij, nou, als ze dit pruimen, dan live opnemen, nooit meer in de studio, want beter wordt het niet. En dat is Amsterdam. Ja, je hoort het hier.
1: Is dit in Olympia?
0: Dit is hij.
1: Jacques Brel.
0: 1964.
1: Binnenkort in het theater, Rob Kemps met zijn nieuwe voorstelling over deze fantastische artiest.

0: Duran Duran. En The Reflex bij ons in de studio, Rob Kemps. En we draaiden Amsterdam van Jacques Brel, nummer 962 afgelopen jaar in de Evergreen Top 1000.
1: Kijk.
0: Zal ik maar net aan.
1: Nou ja, dus bij deze een oproep. Hè? Mochten de stembussen straks weer open gaan.
0: Die gaan open, ja.
1: Iets meer Brel, alsjeblieft.
0: Iets meer Brel, hè. Ja, jij hebt wel al, want we hadden het net over die opname die dus opgenomen is in dat theater.
1: Olympia.
0: Ja, prachtig. Ja. Daar ben ik ook wel eens binnen geweest.
1: Ja.
0: Dat is mooi.
1: Fantastisch.
0: Ik heb Sting daar gezien.
1: Sting?
0: Ja, die trad daar toen op. Ja. Jaren geleden, hoor. Maar jij hebt ook al een theatervoorstelling, Hemel op Aarde. Heb je ook in Parijs gespeeld?
1: Ik heb in Parijs mogen spelen. Helaas niet in Olympia. Wel in Theater de Champs-Élysées.
0: Ja.
1: Ja, dat was toch wel een soort bucketlist dingetje, hoor.
0: En was het uitverkocht ook?
1: Het was uitverkocht, jazeker.
0: Hoe doe je dat dan? In het Frans?
1: Nee, ik heb het in het Nederlands gespeeld.
0: Okay.
1: Nee, in het Frans, de voorstelling duurde 1:50. Als ik het in het Frans zou doen, 4:30.
0: Okay.
1: Dus dan moet ik iets te lang nadenken.
0: Maar je spreekt het wel, natuurlijk.
1: Nou, ik doe mijn best om dingen te begrijpen. Ik ben in eerste instantie Frans gaan leren in Parijs om dus de teksten van Jacques Brel te begrijpen. Want ik was 17 en ik weet nog dat ik het hoorde op de radio, Cantona que l'amour. Ik stond er helemaal niks van. Als een soort fado-zangeres, dan hoor je, dit is mooi,
0: ja.
1: Maar je spreekt geen Portugees. En toen kreeg ik van mijn vader een boek, en het was een boek van Ernst van Altena, de vaste vertaler van Brel. Toen las ik die tekst in het Nederlands en toen dacht ik, de bliksem slaat in, wat is dit prachtig. En toen ben ik naar Parijs gegaan, eigenlijk gewoon om in de voetsporen van Brel een beetje Frans te kunnen spreken.
0: Ja, dacht ik moet op die plek zijn ook.
1: Ik moet op die plek zijn, waar Brel was 24. Toen ging hij met gitaar naar Parijs, liet vrouw en kind achter en zei, kom terug als ik wereldberoemd ben. En het heeft toch 17 geduurd, maar het is hem wel gelukt.
0: Ja, hoe lang heb je in Parijs gewoond eigenlijk?
1: Toen ik 24 was een jaar en toen ik 27 was ongeveer ook een jaar.
0: Oké, dus dat wel goed inmiddels.
1: Ik ken redelijk de weg, ja.
0: Zometeen gaan we nog wat van Jacques Brel draaien natuurlijk. En ik vertel ook eventjes dat, volgens mij is dat vandaag toch, dat jij naar Amstelveen moet, of is dat...
1: Morgen. Morgen in Amstelveen.
0: Is dat morgen?
1: Ja.
0: Vandaag de 14e.
1: Ik speel hem nog inderdaad morgen, overmorgen en over 3 dagen. Samen met Martin van Waardenberg ga ik dus, de regisseur, ga ik dan sleutelen aan het materiaal. Ik heb hem al 7 keer gespeeld voor de zomer. Dus ik ga nu weer lekker een beetje warm draaien. Ja, en dan monteren heet het dan. Dus dan komt het decor erbij en licht en geluid. Ik wil ook heel veel Brel laten zien en laten horen.
0: Zit je er wel bovenop, Rob? Jij wilt altijd wel zien hoe het eruit ziet. Hè? Dat weet ik nog van je Gelderdam-shows. Maar
1: ja,
0: de vuilbolletjes.
1: Ja, maar het is natuurlijk zo.
0: Ja, maar moet je er wel echt mee?
1: Nou, kijk, je bent natuurlijk met een heel team. Die van mij ook altijd alle credits krijgen. Maar het is, en dat is leuk als het goed gaat, ben jij de gebraden haan. Dus dat is mooi.
0: Ja.
1: Maar als het dan minder goed gaat, dan gaat jouw kop eraf. Want jij bent dan toch het gezicht. Dus
0: ja, Rob Kemps presenteert, hè?
1: Dat is het. Dus, en dan vind ik ook, dan moet je erachter staan. Maar, zoals ik net ook al zei, ook dit verhaal over Brel vertel ik vanuit mijn hart. En ik heb wel geleerd, als je iets doet vanuit je hart, dus als iets puur is, dan kan het ook eigenlijk niet fout.
0: Nee, en als het dan fout gaat, dan is het maar zo.
1: Dan is het zo, want dan, ja, nou ja, goh, dus,
0: ja.
1: Dan gebeurt dat.
0: Laat me niet alleen. Vrijdag 9 oktober is de première in de Schouwburg in Leiden.
1: Ja.
0: En daarna door het hele land zijn 70 shows. Nou, blijf even lekker zitten of moet je weg?
1: Nee, ik blijf zeker zitten.
0: Okay, nou even
1: we gaan Brel draaien ook nog, toch?
0: Ja, zeker.
1: Oh, nou, dan blijf ik
0: zitten. Maar we gaan nu eerst naar het laatste nieuws, want hier is Ewout. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Schoonmakers gaan vanaf vandaag tot en met vrijdag staken. En dat doen ze op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Dat kondigt vakbond FNV aan. Ze protesteren tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. De FNV wil betere voorwaarden, zoals meer loon, en dat de lonen meestijgen met de inflatie. Zo'n 10% van alle schoonmakers zijn lid van de grootste vakbond van Nederland. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen met betonblokken vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en de vrachtwagenchauffeur. De ravage is enorm. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Was dat, Daniel?
0: Ja, er riep iemand Max doorheen.
2: Oh, nou.
0: Excuses.
2: Ja, geeft niet. Het Zwitserse Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de Nederlandse buschauffeur die donderdag een ongeluk veroorzaakte. Het gebeurt standaard bij dit soort ongelukken. Onderzocht wordt of de Nederlandse chauffeur schuldig is aan de dood van 5 inzittenden. En bij Beeld en Geluid in Hilversum worden vandaag 10 Nederlandse componisten en songtekstschrijvers geëerd. Ze krijgen een plekje in de Songwriters Wall of Fame. De vrouw achter deze hits van Rob de Nijs krijgt vandaag een grote prijs.

0: Ja, dat is Belinda Muldijk.
1: Zo, dat is mooi gemaakt, dit.
0: Dat hebben collega's van 3FM voor mij gedaan. Oh, okay. Dat hebben ze inderdaad heel goed gedaan. Ja.
1: Oude mixer.
0: Belinda Muldijk was de schrijver. Ze is de enige vrouw die vandaag wordt toegevoegd dat zij hits ging schrijven voor Rob de Nijs. Dat heeft ze vooral te danken aan haar eigen zelfvertrouwen, zegt ze.
2: Ja, toen ik hem ontmoette, dat was mijn openingszin tegen hem. Zal ik een liedje voor je schrijven? Ja. En dat was eigenlijk een beetje opschepperij, want dat had ik nog nooit gedaan. Niet in het Nederlands. Hij vond het hartstikke leuk. Hij was op dat punt, hij had net Met je ogen dicht gedaan. Dat was een enorm succesvol album. En toen ontmoette hij mij.
0: Ja, dat leidde niet alleen tot veel top 40 hits. Belinda en Rob trouwden ook en kregen 2 kinderen. Rob de Nijs overleed vorig jaar. In 2022 gaf hij nog een groot afscheidsconcert in de Ziggo Dome. Was jij de presentator, geloof ik?
1: Ik mocht het aankondigen. Vanavond mag ik ook iets uitreiken.
0: Kijk.
1: Niet aan Belinda, maar het wordt een mooie avond hier.
0: Spannend. Ja. Mooi. Nou, dank voor de toevoeging. Het weer nog, zonnige periode.
1: Je vroeg het, hè?
0: Ja, zeker. Dank ook. Toenemende bewolking, later kans op wat motregen. Met een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het rond 22 graden. Morgen vrij zonnig en warm, 22 tot 28 graden. Later meer bewolking en 's avonds buien.
1: Was weer gezellig. Dankjewel, Herwoud. We zijn weer helemaal bijgepraat, hoor. Smaakt het, jongens?

0: Cash.
1: The Ring of Fire.
0: En The Ring of Fire.
2: De beleggingstips.
0: Ik hoor Johnny Cash en ik denk, ja, we zouden het nog even hebben over liedjes die over werk gaan. Een beetje Cash erbij, altijd goed natuurlijk. Dolly Parton, 9 to 5, die kwam al binnen. Dat is, ja, het heeft te maken met het feit dat vandaag de week gestart is van de loopbaan. Niet de loopbaan, maar de loopbaan. De week is bedoeld om stil te staan bij je carrière, maar ook je werkplezier en persoonlijke ontwikkeling. En daarom zoeken we daar liedjes over. Dus dat was een van de nummers die binnenkwam. En ik zag ook tussen de appjes nog dat jij in Waalwijk heel mooi publiek had.
3: Theater De Leest. Ja, heb ik 3 keer mogen staan vorig seizoen.
0: En dat is daarbij, we hebben je voorstelling gezien in Waalwijk. Je gaf ons nog een tip voor een restaurant waar je nog wel eens komt.
3: In Parijs?
0: Nee.
3: Oh ja. Ja, denk het wel. Want in Waalwijk heb ik weinig tips. Ja, ja. De kantine van Theater De Leest waarschijnlijk.
0: Dat was een tip van jou. En ja, we zijn net weer opgeknapt. Mijn man is lang ziek geweest. Nee, dat staat er niet. Ze waren er heel erg blij mee. Ja, want daar hadden we het natuurlijk net over. Je hebt natuurlijk een tijdje Parijs gewoond en je vindt de stad goed. Dan heb je ook je favoriete tentjes.
3: Ja, en ik ben dan heel erg van, kijk, als je voor de eerste keer in Parijs komt, moet je natuurlijk de toeristische dingen, kom je niet onderuit. Dus de Eiffeltoren, ga er even naartoe. De Notre Dame is prachtig.
0: Maar moet je helemaal naar boven, denk je, op die Eiffeltoren? Ik heb het al gedaan hoor, ooit. Maar...
3: Ik ben dus nog nooit op de Eiffeltoren geweest.
0: Nou ja, zeg.
3: Nog nooit.
0: Wat zijn dit dan voor gekke tips?
3: Nou, weet je waarom? Nou. Als je daar. Dus, maar daar denkt nooit iemand over na. Dus je staat op de Eiffeltoren. Dan heb je een prachtig uitzicht over de stad. Maar wat zie je dan niet?
0: De Eiffeltoren.
3: De Eiffeltoren!
0: Dus ga dan
3: naar de toren van Montparnasse.
0: Aha.
3: Die is bijna 200 meter. Ga daar. Geen wachtrij. Is gewoon een kantoor. Maar daar kun je dus, hè. Bij een soort zijingangetje mag je gewoon de lift nemen. En voor 8 euro mag je een kwartiertje op het dak staan. En dan heb je dus een geweldig uitzicht over de stad met de Eiffeltoren. Nou, pak hem even mee.
0: Dit is wel een hele goede tip van je eigenlijk. Nou, wat gaan we zien? Behalve dan dat je het natuurlijk over Jacques Brel gaat hebben. Wat moet ik me voorstellen bij die voorstelling?
3: De rode draad is het leven van Jacques Brel, Vlaming. Jongetje uit Brussel, wil beroemd worden in Parijs. En daartussendoor zit mijn liefde voor een jongen uit Best, fan van André van Duin en Corrie Konings, die uiteindelijk zijn liefde vindt in de teksten en in de muziek van Jacques Brel. Afgelopen zomer, ik moet nu zeggen vorige zomer, dus de zomer van 2025, heb ik zijn graf bezocht. Jacques Brel ligt begraven op Jivaoa. Dat is Frans-Polynesië. Dat is 18.000 kilometer van Best, waar ik woon.
0: Waarom ligt hij daar dan? Waarom niet?
3: Nou, dat vertel ik in de voorstelling. Het komt erop neer dat hij de laatste 3 jaar van zijn leven ging hij met een zeilboot de wereld over. En hij ontdekte dat eilandje en hij vond daar de totale rust.
0: Oh.
3: En hij is toen niet meer weggegaan.
0: Nee.
3: Dus mijn reis naar zijn graf, het leven van Brel. En daar kom ik niet onderuit. Een week voordat wij vertrokken, dus een reis van 18.000 kilometer, werd mijn moeder opgenomen in een hospice. En toen was het natuurlijk best wel lastig dat ik zei, ja moeder, wat doen we nu? He, want je spreekt dan over weken die je nog met elkaar hebt. En mijn moeder zei toen meteen, gaan. Dit is jouw droom, dit is jouw droomrij. Hier droom je al zo lang van. En we hadden ook afgesproken van, we zien elkaar terug. We maken het niet te zwaar, dat is een afspraak. En uiteindelijk heb ik dus die reis gemaakt. En daar kan ik wel verklappen, mijn moeder leefde gelukkig nog toen ik terugkwam. Maar dus ook die emotie die wij hadden onderweg, ja, daar kwam alles bij elkaar. Mijn liefde voor Brel, liefde voor mijn moeder en de liefde voor het Frans lied.
0: Mooi.
3: Daar ga ik over vertellen.
0: Dat is prachtig. Alle reden om te gaan kijken. Tot en met 24 mei volgend jaar te zien. Het start dus vrijdag 9 oktober, dat is de première.
3: Ja.
0: 70 shows, dat wordt...
3: In heel den landen. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. Wordt 3-4 keer per week spelen.
0: Overal kom je, Groningen, Zaandam, de hele Rotterdam.
3: Rotterdam, Amsterdam,
0: alle mooie
3: Waalwijk.
0: Theaters.
3: Ja.
0: Nou, ik ga nog een liedje draaien van Jacques Brel op jouw verzoek. Wat kun je hierover vertellen?
3: Laquette, ja. Brel stopte toen hij 37 was. Hij had er geen zin meer in. Hij zei, ik kom de trap af en mensen beginnen te klappen. Niet om wat ik maak. Ik droom ervan ieder weekend, hè, dat ze klappen om niks. Maar Brel had daar een hekel aan. Oh ja. Ze luisteren niet meer naar mijn verhalen, dus hij stopte ermee. Niet met muziek maken, maar wel met optreden. Hij was een beetje moe. Hij trad 300 keer per jaar op. 2 flessen whisky per dag, 4 pakjes Citaan. Ken je die nog?
0: Zo.
3: Citaan, dat zijn van die... Van die kleine, dikke knallers. In Brabant zeggen we, die rook je over je kuiten, niet over je longen. Die,
0: in,
3: zeg maar.
0: In een lichtbouwplakje.
3: Precies, met zo'n mooie zigeuner in. Met zo'n waaiende jurk.
0: Is ook sentiment dit.
3: Ja, heel erg. Ja. Nou, dus, en hij dacht van, ik ben klaar met die volle bak. Toen had hij nog één droom. Hij wilde Don Quixote spelen in De Man van La Mancha. Dat lukte hem 1968, Brussel. En daar zong hij het beroemde lied... The Impossible Dream, zo kennen we hem. Hij heeft het zelf vertaald. De Franse tekst is van Brel. En ik vind, aan zijn stem hoor je hier de rust. Van, ik ben klaar met dingen doen die ik niet meer leuk vind. En je hoeft ook geen Frans te spreken. Want als je daar je ogen dicht doet, ja, als je in de auto zit natuurlijk niet. Maar thuis, dan voel je gewoon dat het prachtig is en dan krijg je tranen in je ogen. Laquette.
0: Nou, het is echt, hoe jij dit vertelt, jij hebt ook een keer gezegd, een leven zonder bril is geen leven.
3: Voor mij niet, nee.
0: Nee, maar je kan het, ik raak helemaal in, ja, nu ga ik weer anders luisteren naar hem.
3: En dat vind ik wel als laatste nog echt het leukste, want de mensen moeten niet denken van, ik heb niet zoveel met bril, dus ik hoef niet naar het theater toe. Juist dan moet je komen,
0: ja.
3: Want zijn leven is de moeite waard. Het is natuurlijk leuk als je... van de Franse lied houdt of als je iets met Brel hebt. Maar vooral als je er nou helemaal niks mee hebt... dan kom je erachter dat het een fantastisch leven is geweest... wat gewoon de moeite waard is.
0: Nou, je hebt mij inderdaad wel geenthousiasmeerd al een paar jaar daarmee. Inderdaad. Ik ben wel anders naar die muziek gaan luisteren.
3: Dus dat is ook de bedoeling.
0: Ja, nou, dat is goed, gelukkig, Rob. Leuk dat je er was.
3: Dankjewel.
0: Doe de groeten thuis en ik hoop dat het allemaal heel mooi wordt.
3: We zien elkaar. Ik ga jullie uitnodigen.
0: Ja, nee, ik vind het gezellig om even te komen ook. Eens kijken hoe goed het ook echt is.
3: Juist, ik ga mijn best doen.
0: Dat zal best wel in orde komen.
3: Dankjewel.
0: Leuk dat je er was, man.
3: Hoi.
0: Hier is Jacques Brel, Rob Kemps. Zocht dit voor jullie uit.

0: in Amerika. Middle of the road. Sacramento.
1: De beleggingstip.
0: En daarvoor hadden we ook nog Miss Montreal Groot en een prachtig liedje van Jacques Brel. Ga dat bekijken vanaf dit najaar. Rob Kemps in het theater. Dat gaat fantastisch mooi worden. Even kijken wie ik aan de lijn heb, hoor. Ik zag drie verschillende Peters. Heb ik nu een Peter aan de telefoon eigenlijk? Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja. De enige goede Peter.
0: Ik heb de enige echte Peter, hè? Want er zijn er nog een paar. En ja, Peter, je gelooft het misschien niet, maar anders, ik verzin het niet. Maar er zijn heel veel Peters die dit nummer hebben aangevraagd.
2: Ja, nou, ongetwijfeld toeval.
0: Ja, daar ga ik dan wel vanuit. Of het werk zit in het bloed bij de Peters. Dat kan ook, hè?
2: Ja, dat kan ook. Dat is heel goed mogelijk.
0: Ja, er zat ook nog een Ans tussen en André. En ja, ik moet de luisteraars even bedanken voor alle suggesties. Deze was er bijvoorbeeld ook bij. De bokser. Ook een mooi beroep natuurlijk. En wat dacht je van deze?
3: Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistent.
0: Peter de Koning. Paperback Writer van de Beatles. En nou Peter, jij mag hem aankondigen.
2: Nou, daar komt hij hoor. De Worker van Fiesiger.

0: Toodaloo.
1: Libre Fuberken. .nl.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Mama! Mama! Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
8: Mama!
11: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Dus jij wil naar Egypte?
14: Ja, met NRV.
13: En waarom NRV?
14: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
13: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
14: Tuurlijk.
13: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
14: Jazeker.
13: Cairo en de piramide?
14: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
13: Top, ik ga mee.
7: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
15: Hey Francis, ben je er klaar voor?
16: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
15: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
16: Ja, magisch.
17: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: Het is gewoon alweer 2 uur geworden deze maandag. Wat vliegt de tijd. Zometeen de beste evergreens onder andere Stevie Wonder. En we gaan naar de Abbey Road Studios met Alan Parsons. En heeft daar het bandje Pilot te gast. En zometeen wordt het een en al magie. Maar eerst naar het NOS Journaal. Je hoort zijn stem al. Ewout de Jong, goedemiddag.
20: Goedemiddag Henk. Vakbond FNV eist bij de komende cao-onderhandelingen 5,5% meer loon met automatische prijscompensatie. Ook wil de bond een eenmalige uitkering. De eis komt hoger uit dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog, zegt de FNV. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. FNV wil verder onder meer dat de bezuinigingen op de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen van tafel gaan. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het onderzoek moet duidelijk maken wat de rol van de bestuurder was, zegt buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff.
21: Het Zwitserse Openbaar Ministerie opent een onderzoek naar de chauffeur van de bus om te kijken of hem dood door schuld of het veroorzaken van lichamelijk letsel kan worden verweten. Dat is standaard na zo'n ongeluk als dit. Er loopt geen concrete verdenking tegen de chauffeur en hij zit ook niet vast.
20: Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. De Brabantse frietbakkers Frankie en Koen krijgen een belangrijke Oekraïense onderscheiding. Ze hebben de afgelopen jaren 100.000 porties gratis patat of friet uitgedeeld aan Oekraïners. Frankie reed daarvoor elke keer heen en weer, vertelde hij een paar jaar geleden al eens.
22: Wij gaan frietjes bakken, snacks bakken en dat voor mensen die de grens overkomen vanuit Oekraïne.
23: Wat voor rit gaat het worden?
22: Nou, ik denk wel 20 uurtjes of zo. Ik ga niet zo heel snel met die aanhanger. Dus het is 1400 kilometer. Dus ik weet ook niet hoe ver ik vandaag kom. Desnoods ook morgen het laatste stuk. Maar we gaan het wel zien.
20: Hiervoor ontvangen ze de Oekraïense Orde van Sint-Pantaleimon, een soort Oscar voor hulpverleners. Frankrijk heeft een Oekraïense vrouw en wilde meteen na de Russische invasie hulp bieden. Naast de frietkar runnen de mannen ook nog eens een opvang. En bezoekers uit bepaalde landen die in Amsterdam niet betalen voor het parkeren krijgen vanaf vandaag meteen een wielklem. Het gaat om mensen uit Frankrijk, Polen, Hongarije en Luxemburg. Met andere Europese landen kon de stad afspraken maken zodat parkeerboetes opgestuurd kunnen worden. Maar met deze dus niet. Het weer, zonnige periode, toenemende bewolking en later ook kans op wat motregen. Met een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het rond de 22 graden. Morgen vrij zonnig en warm, 22 tot 28 graden. Later meer bewolking en 's avonds buien. Vanaf woensdag wisselvallig en een stuk koeler.
0: Open huis, Henk van Steeg.

Stevie Wonder later volgende maand in ons land te zien. En dit was een eerbetoon aan Bob Marley. Ze ontmoeten elkaar in 75 in Kingston tijdens een liefdadigheidsconcert. En wilden altijd nog een keer samenwerken. Dat kwam er niet, maar dit liedje wel. Master Blaster Jammin'.

0: is Richard Manette, de mooiste verhalen. Want wat een hoop muziek heeft een mooi verhaal daarachter. En daarnaast natuurlijk ook de sleutelwoorden die alweer massaal worden ingestuurd. Dank alvast daarvoor. Maar wees welkom in ons huis. 11:55. Het is de maandagmiddag editie met Evergreens. Onder andere van Falco, Aretha Franklin. En ook nog de Beatles. Ze staan al op de gang te wachten. Zometeen dan mogen ze in de woonkamer van het Open Huis een verhaal doen. En ook deze middag. Het is weer een maandag. Dat betekent weer een nieuwe week. Misschien heb je nog wel een mooi weekendverhaal. Maar mag je ze insturen?
1: Jouw sleutelwoord.
0: Eén woord wat deze dag voor jou symboliseert. Welk woord, als je je dag zou samenvatten, zou dat zijn? Dat kan echt alles zijn. Het kan te maken hebben met de plek waar je bent. Wat je hebt gedaan. Wat er nog op het programma staat. Waar je naar uitziet. Deel het even via de NPO Luisterapp. Dan maak je kans op de gouden sleutel van het Open Huis. Doe ik even het raam open. Want het is best wel warm buiten volgens mij. Dat hebben we natuurlijk ook gezegd. Ja. En het is trouwens ook de week dat we de Bert van Leeuwenprijs gaan uitreiken. Hoe en wat, dat hoor je natuurlijk allemaal hier in het Open Huis. Nu eerst Rob de Nijs.

0: Al blijft het nog steeds een goede combinatie. De Edwin Hawkins singer van Oh Happy Day samen met labelgenootje Melanie Laydown. Zij had het beeld van alle kaarsen die nog na een moment op het grote Woodstock Festival waren blijven staan. Die mensen stonden allemaal in de regen en zij had het zo goed gevangen. Melanie op NPO Radio 5 en daarover regen gesproken. Rob de Nijs met het ritme van de regen. Nou, daarover gesproken. Ik was anderhalve week geleden bij een concert van de man die deze hele maand de schijf van NPO Radio 5 heeft. Douwe Bob was in zo'n onoverdekt bostheater. Echt een fantastische plek met die lichten zo in de bomen. En op een gegeven moment ging het regenen. En dan kun je twee dingen doen. Je kan rustig gaan zitten onder je poncho. Maar hij zei, weet je jongens, we gaan gewoon dansen met z'n allen. Dat was wel het mooiste moment. Het was niet op deze, maar wel een van zijn grootste hits. Op dit moment was het helemaal stil toen hij deze speelde.
1: De schijf van NPO Radio 5.

hebben geleerd van onze eigen ouders. In dit geval van Douwe op zijn vader. Als je iemand groet, kijk hem gewoon in de ogen. En als je iets verkeerd hebt gedaan, zeg gewoon sorry. Mooie schijf van NPO Radio 5. En het weer begint ook al lekker mee te doen op zo'n dag als vandaag. Een beetje grijzig, een beetje nattig. Zometeen ook nog Falco met Genie. Zit ook zo'n lekker regen in. Ja, ze komen wel op zijn plekje zo. Een hele goede middag. Dit is het Open Huis. En deze middag verzamelen we ook weer met elkaar de sleutelwoorden die ertoe doen in jouw leven. En dat is leuk, dat wisselen op die manier ook een beetje uit. Bijvoorbeeld van Joke, die zegt: goedemiddag, mijn sleutelwoord is frustratie. Want ik wil soms een film kijken op mijn telefoon, maar dan komt hij gewoon te staan op de watchlist, of er is geen ondertiteling. Daar word ik gewoon een beetje boos van. Nou, dat mag je ook gewoon eventjes delen. Hans, die stuurt al sleutelwoord gebak. Hij is namelijk vandaag jaren, schrijft hij erbij. Van harte gefeliciteerd, Hans. En ook nog Juliet, die is lekker op stap met de kleinkinderen. Die zijn bij haar en dat is schommel haar sleutelwoord geworden. En er zit ook een mooie foto bij van het heen en weer gaan van een van de kleinkinderen op de rug. Want er moet gedeeld worden natuurlijk. Dat is dan ook wel weer jouw rol, Juliet. Wat brengt jouw dag? En als je dat zou samenvatten in één woord, jouw sleutelwoord, deel het maar. En laten we eens kijken hoe Nederland er deze maandagmiddag bij zit. Ik zeg, in ieder geval gaat er gedanst worden. We gaan naar...

Ah, nu mogen we wel gaan aftellen toch richting onze eigen Evergreen 2000. De eerste week van november gaan we stemmen. En de laatste week dan gaan we met elkaar beleven de Evergreen 2000 van 2026. Dit stond vorig jaar op 360 en dat had een grote stijging. Ging eraan vooraf volgens mij ruim 140 stemmen omhoog, plekjes omhoog. Met een Nederlands tintje, Rob Bollands, die schreef ook de tekst voor deze Falco Genie. En dit, even van een hele andere kant, de vrolijkheid van Dawn.

0: Een waar gebeurd verhaal over een man die gevangen had gezeten en onderweg naar huis wilde gaan. Maar hij wilde nog wel weten of zijn liefje op hem zat te wachten. Dus was het oorspronkelijke verhaal of hij een zakdoekje graag of ze dat wilde knopen aan een boom. Nou, dat heeft ze uiteindelijk gedaan. En uiteindelijk werd het in het liedje toch een Yellow Ribbon Dawn in 1973. In het Open Huis.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Want daar zijn we deze middag met elkaar op zoek. Wat is jouw sleutelwoord als je deze dag zou moeten samenvatten? Even de thermometer in Nederland. En dat is mooi om alle verhalen mee te krijgen. Nog een nagekomen berichtje van Xandra, want die had ik donderdag gevraagd. Die ging naar de try-out van Martijn Buvalda. En ze zat op de eerste rij, schrijft ze nu. En ze heeft het mogen beleven. Het was heel intiem. Kleine zaal in Ridderkerk. Zat op de voorste rij, dat kwam extra binnen. Zeker bij het nummer Ik mis je nog. We hebben namelijk afgelopen 9 maanden 6 mensen verloren. En bij die mooie aansluitende verhalen ertussendoor hing de zaal ook duidelijk aan zijn lippen. Het was muisstil. En het nummer Je draagt het niet alleen. Daar mocht de zaal mooi voluit meezingen. Nou, al die try-out had ik echt niet willen missen. Benieuwd hoe de voorstelling verder gaat zijn en gaat groeien. Maar heel veel plezier als je er naartoe gaat. Nou, Xandra, dank je wel daarvoor. En dan naar de dag van vandaag. Jeanette die stuurt het sleutelwoord snoeien. Heb namelijk flinke takken van de zierappel gezaagd. Wist niet dat ik het voor elkaar zou krijgen, maar het is gewoon gelukt. Alles opgeruimd, nu lekker in het zonnetje. Heerlijk genieten. Dat is mooi als je boven jezelf uitstijgt. Albert, die heeft als sleutelwoord gekozen stroomloos. In verband met werkzaamheden in de straat hebben we vandaag geen stroom. Moet je toch een beetje op voorbereid zijn. Maar energie heb je wel. Dat is leuk om te lezen, Albert. Gijsbert die heeft gekozen voor trots. Vandaag een mooi traject met mijn psycholoog mogen afronden. Nou, daar mag je zeker trots op zijn. En Soraya die is maandag wasdag een goede invulling aan het geven. Want ze is gisteren teruggekomen van 1,5 week vakantie in Nederland. Terwijl ze in Duitsland woont. Nu 3 wassen aan het draaien. En Gerrit heeft een heel saai sleutelwoord. Werken. Gewoon werk. Dagje vandaag. Nou, dat mag natuurlijk ook. Dat zou ook mijn woord kunnen zijn voor deze dag. Gaan we eens even contact leggen met Tineke, want die heeft tussen haakjes en dingetjes. Je moet het me wel even uitleggen. Tineke, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Henk.
0: Wat fijn dat je weer in het huis bent. Want je stuurt nog geregeld dagteksten. Dat vind ik leuk via de NPO Luister-app. Doet me altijd goed. En nu heb jij een woord gekozen, wat eigenlijk 2 woorden zijn met dat haakje ertussen. Wat is jouw sleutelwoord voor vandaag?
2: Dat is de haakjes openen, maar haakjes sluiten. En dat betekent, we gaan altijd elke maandag, 5 keer in de week gaan we, maar elke maandag gaat mijn dochter en ik, wij zijn allebei mantelzorgers, gaan wij altijd naar mijn schoonmoedertje, maar ik noem haar Ma. Mm-hmm. En het is natuurlijk van Priscilla, Oma.
0: Ja.
2: Dus wij gaan altijd haar kamertje altijd helemaal weer lekker spik en span maken. En we nemen wat lekkers voor haar mee. En dan gaan we lekker gezellig een kopje koffie met elkaar drinken. En dan is het gewoon een feestje.
0: Ja.
2: En wij noemen haar dus altijd Oma. Tussen haakjes. Ja. Ook als we elkaar uitschrijven met z'n allen. Dus en het is gewoon zo, lieve schat. Ze is 96. En ik kan me geen betere Oma wensen.
0: En wat zegt ze dan als je binnenkomt? Zegt ze dan,
2: Onze dochter heeft een Indisch cateringbedrijf en mijn schoonmoeder komt uit voormalig Nederlands-Indië en die kon altijd vroeger, Henk, je wilde niet weten, de hele familie kwam er altijd eten, ja. Zeker met Pasamallam, want ze woonden in Den Haag. Ja. Dus en Priscilla is in de voetsporen van oma getreden en die is een cateringbedrijf begonnen en ik wil je niet vertellen welke bedrijven wij allemaal cateren.
0: Ja, maar dat gaat lekker. Dat gaat lekker.
2: Maar dat hoor ik al. Geweldig. Ja. Maar het is gewoon de traditie van oma wordt voortgezet.
0: Ja,
2: en dan vraagt oma altijd van hoe is het met het koken?
0: Oh, ja.
2: En wat heb je nu weer gemaakt? En lekker. Maar dat is allemaal haar geheim. Ja. En er is ook een boek over uitgebracht. Ja, het klinkt, kan wel doorgaan. Er is een boek.
0: Ja, maar ik merk het. Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Kan je het een keer doorsturen. Maar het is prachtig hoe de traditie ook wordt voortgebracht uit het verleden.
0: Ja, dat is mooi. Nou, ik zit eraan te denken. Mijn vader was wiskundedocent. En mijn zoon die heeft afgelopen zomer zijn diploma voor de VWO gehaald. En ik had van het weekend nog met hem erover, kwam ik er weer tegen. Dat hij toch best wel heel trots op zijn kleinzoon. Want die had een team voor wiskunde. Dus ergens heeft het mij overgeslagen, maar weer teruggekomen bij mijn eigen zoon. Misschien bij jou ook wel zo gegaan. Maar net als je schoonmoeder, dus dat is een beetje gek. Dan slaat het jou sowieso over. Hey, ik ga jou trakteren. Niet op een heerlijk etentje, want dat zit wel goed bij jou. Maar ik dacht, de gouden sleutel. Wil je die deze keer doorgeven aan Priscilla, je dochter?
2: Ja, ga ik
0: Want
2: zeker
0: haar,
2: doen.
0: Haar vrijwilligerswerk, haar mantelzorg is natuurlijk onmisbaar.
2: We zijn
0: dankjewel.
2: Een team, hè?
0: Ja, toch. Samen.
2: Dank je wel, Henk.
0: Graag gedaan. Dan ga ik Aretha Franklin nu het woord geven. Die kan ook fantastisch vertellen. I say a little prayer op 5.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neem je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De

Martin Buizenhuis droomde als kind van niet om op het podium te staan, maar op het voetbalveld. En uiteindelijk is dit wel helemaal goed gekomen als het gaat om de muziek. In 1994 was dit hun grote hit. En die is ook deels in de Vandalen terechtgekomen. Ja, toch mooi. En daarvoor nog Aretha Franklin met I Say A Little Prayer. Gaan we naar het zuiden van Amerika. De Allman Brothers. Dit is Revival.

De Allman Brothers Band op NPO Radio 5 in het huis. Revival, daar word je vanzelf vrolijk van. We gaan terug in de tijd. Ik weet niet wat jij deed toen je 16 was. Ik had een scooter en daarmee reisde ik het hele land door. Zelfs tot aan Zandvoort, hier vanuit, vanuit Huizen, daar woonde ik. Maar Paul McCartney die was toen al heel druk bezig met de muziek. En het was op een dag dat hij met griep thuis zat. En hij staarde uit het raam van zijn ouderlijk huis in Liverpool. Toen hij dit schreef, I'll follow the sun. Hoor je niet zo vaak.

dat jij een goed chanson weet, want hij houdt van de Franse platen. Welke Franse plaat moet ik op deze feestdag, deze Nederlandse Franse feestdag, voor hem draaien? Laat me even weten via de NPO Luisterapp. En wie weet draai ik hem dan zometeen. Maar niet tegen Bert zeggen dat we dit aan het

0: right.
1: Ah, vind ik mooi, dit einde zo, toch? Dan hoor je nog eens even dat ze echt konden zingen. Haarlemse Bed, in 1981 opgericht. En dit was in 1984 hun grootste hit. What Fun heette ze, The Right Side One. En daarvan nog van de Beatles, was 1964. I'll Follow the Sun van Paul McCartney, die een beetje grieperig uit het raam staarde, mijmerend. Hey, het is bijna 3 uur geworden, betekent dat we zo de derde na 3 weer met elkaar gaan invullen. Je kunt meedoen en het is vandaag een bijzondere dag, want mijn goede collega en buurman Bert Kranenbarg is jarig en ik begin een beetje te verluisteren, want ik wil eigenlijk 2 dingen doen. Dat we straks om 4 uur allemaal, terwijl hij het nieuws aankondigt, even een appje sturen en de NPO luistert, dan voelt hij zich meteen lekker jarig. En ik zat te denken, misschien kunnen we nu al een klein chanson aan hem geven.

0: lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: De zon breekt door op deze prachtige dag. Het is de maandagmiddag. Het is 3:00 geworden in EO's Openhuis. Zometeen in ieder geval de Hollies met Sorry Suzanne. En ook nog Sunday Girl van Blondie. En daarna de derde na 3:00 om Bert alvast te feliciteren. Die jarig is, werd Kranenbarg. 61 geworden, dacht ik, een leuk Frans chanson als de derde na 3:00. Dus stuur maar door als je daar ideeën voor hebt. Eerst naar Ewout de Jong met het NOS Journaal. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Henk. De politie heeft een man opgepakt die in Delft vrouwen zou hebben aangerand of mishandeld. Hij zou 's nachts 4 keer hebben toegeslagen in de Delftse Hout. Burgemeester Pechtold raadde gisteren mensen daarom aan om niet meer alleen te fietsen. De verdachte is 19 en komt ook uit Delft. Hij werd dit weekend opgepakt na een nieuwe mishandeling en poging tot de aanranding in Den Hoorn. Tussen Ermelo en Putten rijden waarschijnlijk de rest van de dag geen treinen. Vanochtend botste op een spoorwegovergang een NS-sprinter op een vrachtwagen met betonblokken. De chauffeur en 2 treinpassagiers raakten lichtgewond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Deze verslaggever van Omroep Gelderland sprak de eigenaar van het transportbedrijf erover.
5: Zo zei die beste man tegen mij: de chauffeur die werkt al jaren voor het transportbedrijf en hij heeft nog nooit een krasje gereden. Wat we hier een beetje horen, wat nog niet officieel bevestigd is, is dat er verkeersregelaars bij die bouwplaats zouden hebben gewerkt. Dat het verkeer ineens stopte en dat die vrachtwagen op het spoor stond en dus ook niet meer weg kon. En toen gingen de bomen ineens dicht.
4: In de Belgische provincie Oost-Vlaanderen is een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Daarover schrijft de VRT. De lerares werkt sinds 2022 op een school in Assenede, maar sinds dit schooljaar geldt er in de provincie in alle scholen een verbod op religieuze tekens.
6: Er is ook bewezen dat mijn lesgeven, mijn houding tegenover leerkrachten en leerlingen, dat ze altijd zeer professioneel. Dus het reglement daardoor aanpassen was absoluut niet nodig.
4: En de school houdt vooralsnog voet bij stuk. En de stichting Donorkind stelt massa-zaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. Massa-donatie kan leiden tot psychologische problemen, omdat kinderen tientallen of honderden broertjes en zusjes hebben. Daarnaast is het later moeilijk om ontspannen op date te gaan, omdat er kans is dat het familie is. Het weer bewolkt met kans op wat motregen en een zwak tot matige zuidwestenwind. En zo af en toe breekt ook de zon door. Het is rond de 22 graden. Morgen vrij zonnig bij 22 tot plaatselijk 28 graden. Later meer bewolking en 's avonds buien. En vanaf woensdag wisselvallig en een stuk koeler.
3: Nou, gaan we daar in ieder geval van genieten. Dankjewel en tot over een uurtje.
4: Yep.
2: Open huis. Henk van Steeg.

wat doe je? In het geval de frontvrouw Debbie Harry. Haar kat Sunday Man tijdens een tournee spoorloos verdween. Het was Chris Stein die dacht, weet je, dan ga ik wel een liedje schrijven, Sunday Girl. En dat werd het, werd een grote hit. En voor de Franse markt dacht ze, weet je, dan maken we er ook wel een Franstalige versie van. En dan is het een klein

0: naar de zoektocht voor een goed Franstalig liedje. Mijn lieve collega en buurman Bert Kranenbarg, die is deze dag jarig. 14 september, 61 jaar geleden, stond zijn wieg ergens verderop in Nederland. En vandaag zal hij het vanmiddag denk ik misschien nog wel ergens gaan vieren. Hij moet trakteren en wij trakteren hem nu alvast op een fijne Franse plaats. En we hebben even contact gezocht met Iris. Iris, goedemiddag.
1: Hallo Henk, goedemiddag.
0: Hoe lang ga jij al mee met Bert van die 61 jaar?
1: Nou ja, zolang als je op de radio is, zo lang is het al.
0: Ja, dat is al heel lang. Dus ja, ja, dat is mooi. Dus dan ben je met hem opgegroeid. Dan ben je, nou ja.
1: Nou, opgegroeid, ik ben ouder.
0: Ah, oké. Okay. Dan is hij met jou opgegroeid. Dat is ook
1: ik
0: mooi.
1: Ben volgende week jarig, dus dat is ook wel weer leuk.
0: Nou, ja. Wat leuk. Welke dag? Dan zet ik hem in de open huisagenda. Hier op de...
1: Volgens mij, even kijken. Dus vandaag is het de
0: 14e.
1: Nee, het is niet volgende week dan. Dat is van het ding hoor. Dat is dan de week daar op de 24e donderdag.
0: Over 10 dagen, de donderdag.
1: Over 10 dagen,
0: kijk,
1: ja.
0: Wat leuk. Nou, dan weet jij hoe het is om voorpret te hebben alvast voor je verjaardag. Verlanglijstjes te maken, slingers op te hangen, taarten te bestellen, mensen uit te nodigen. Daar zit jij middenin. En ook Franse muziek ben jij een goede kenner van. Wat heb je uitgezocht? Want je was niet de enige trouwens die hiermee kwam.
1: Nou, echt, mijn... Ja, natuurlijk heb je Charles Aznavour. Dat is ook geweldenaar.
0: Zilberbe kwam ook nog binnen, inderdaad.
1: Ja, maar dat is niet mijn favoriet. Maar Charles Aznavour wel, maar van de dames... is toch echt wel Frida Bocara mijn allergrootste favoriet.
0: Ja, dan doen we er niet één, maar dan doen we gewoon Samuel chansons.
1: Ja, ja toch? Ik dacht, dan heeft hij in één klap heeft hij een heleboel chansons.
0: Het is een beetje als confetti, toch?
1: Ja.
0: In één keer heel veel. Iris, dankjewel. En ook dank voor alle inzendingen. En zullen we met elkaar afspreken? Dat we om 4 uur met z'n allen gewoon een appje via de NPO Luisterapp sturen om te feliciteren.
1: Oh ja, goed idee. Ga ik doen.
0: Dankjewel, Iris. Hoi.
1: Doei, dag.

Nou, misschien de nummer 1 hits. Meteor samen met Hannah May. België, Meet, Drenthe. Wat wil je van mij? Het is alweer 4 jaar geleden. En het mooie, Meteor droomde ooit van een carrière als turnleraar. Maar ja, zijn zus heeft zonder zijn medeweten een auditietape naar The Voice België gestuurd. En de rest is geschiedenis. The Voice Vlaanderen was dat. En daarvoor nog Frida Bokkara. Wat blijft het een mooi liedje. 100.000 chansons. Zometeen een heel mooi liedje. Wat afgemaakt is door Brian May. Het is echt 140 jaar ervaring op 1 plaats. Maar eerst Pussycat met de mondhoek omhoog. Dit is Smile.

Gene Pitney, we zouden hem later nog een keer tegenkomen samen in duet met Mark Elmans, 89, en dit was 68. Het origineel, Something's Got a Hold on My Heart. En daarvoor nog gingen we naar Limburg met Pussycat Smile uit onze Evergreen Top 1000. Zometeen, het is de week van de Bert van Leeuwenprijs. Komende donderdag gaan we die ergens in het land bezorgen. Bert van Leeuwen mee, de grote Sorry Limo gaat ook mee. Maar in dit geval is het gewoon om iemand mooi eens even in het zonnetje te zetten. Hoe we dat gaan doen? Nou, deze komende 3 dagen ga je alvast kennis maken met de genomineerde 3 die eruit zijn gevist en al door Bert zelf zijn bezocht. En zometeen ga je de eerste vrouw horen uit de langste plaatsnaam van Nederland. Maar eerst gaan we naar de overkant van de plas. Want het was Steve Cropper, een bekende gitarist, maar ook een man achter de schermen van heel veel liedjes, die bezig was met een prachtig mooi album. Maar het album mocht hij helaas niet afmaken. Watching the Tide heet het. Er was nog 1 liedje wat niet af was. En toen was het de producer die vroeg aan Brian May van Queen: kun jij hier eens mee? Hij kreeg de instrumentale track en toen dacht hij: ik ga een mooi liedje vanuit het perspectief van Steve Cropper schrijven. En toen vroegen ze ook nog Billy F. Gibbons erbij van ZZ Top voor de gitaar. En dan heb je deze My Angels Are Calling.

0: Een beetje opera en een beetje Julio Iglesias. Hij leende de melodie van een 19e-eeuwse opera. Dit was uit 1979, Guillermo. En daarvoor nog Steve Cropper, Brian May en Billy F. Gibbons. Van zijn nieuwe album My Angels. Het klinkt heel gek als je dat zegt, als iemand er niet meer is.
1: De Bert van Leeuwenprijs.
0: Die is er gelukkig nog wel, de Bert van Leeuwenprijs. Vorig jaar hebben we hem voor het eerst uitgereikt. En deze week is het weer zover. Komende donderdag gaan we hem uitreiken voor 2026. Dank voor alle mooie, lieve aanmeldingen. Honderden zijn er binnengekomen en daaruit heeft Bert een top 3 gemaakt. Maar dat is natuurlijk helemaal geen top 3, want iedereen zet zijn beste beentje voor als het om vrijwilligerswerk gaat. Voor die mensen die het verschil maken en een inspiratie zijn voor andere mensen. Want goed doen mag gezien worden. En onderweg naar donderdag gaan we gewoon lekker een beetje voorpret maken met de 3 genomineerden die uit die honderden inzendingen zijn gekomen. Door Bert zelf gekozen en nu de gast in het open huis. Ina Alberts.
2: Hallo.
0: Hallo aan de telefoon uit West-Haar-Friese Veense Wijk.
2: Ja,
0: dat klopt. Mondvol. Ik hoop dat het op mijn tomtom past als ik donderdag die kant op ga komen. Hey, laten we eens even luisteren hoe jij eerder deze zomer verrast werd door onze eigen Bert van Leeuwen dat je genomineerd was.
3: Ik ben op zoek naar Ina.
4: Ina?
3: Ina?
4: Ina? Wil je even komen?
3: Wil je even komen?
4: Ja.
3: Hallo. Ik kom voor jou. Ja, loop even met me mee.
4: Waarom is dat dan?
3: Jij bent genomineerd voor de Bert van Leeuwenprijs.
0: Ja, je was letterlijk sprakeloos, Ina. Ja. Ondertussen een beetje bijgekomen van deze verrassing.
2: Ja, en alweer een race erop zitten.
0: Oh,
2: en vrijdagavond alweer teruggekomen door Engeland.
0: Want even voor de mensen die jou nog niet kennen, je filmpje nog niet hebben gezien. Je bent genomineerd voor je vrijwilligerswerk bij Handicamp. Wat doen jullie daar precies? Jullie gaan op reis?
2: Wij gaan op reis met jongeren met een lichamelijke beperking. Het is een hele grote vrachtwagen, die is omgebouwd. Met hoge laagbedden en een keuken en badkamer. En we proberen de jongeren een onvergetelijke reis te bezorgen.
0: Ja.
2: En is afgelopen week ook weer gelukt. We kwamen terug uit Calais en toen zeiden ze, kunnen we niet omdraaien, dan gaan we weer terug.
0: Oh, wat mooi. Ja. Want het betekent dat jullie echt ook de verzorgers gaan mee. Hè? Het is echt een compleet verzorgde reis, ook met de verzorgers dan bij. En wat is jouw rol binnen dat hele geoliede machinetje?
2: Ik ben verpleegkundige. En ik ga dus meer voor de zorg en sta gewoon 24 uur aan. Want ja, dag en nacht zorg, hè?
0: Ja, dat is het.
2: Ja, en je leert er zoveel van. En je krijgt alleen maar steeds meer respect voor de mensen die meegaan.
0: Ja.
2: Onvoorstelbaar.
0: Ja.
2: Zo blij met kleine dingen en dat wat ze kunnen. Nooit klagen, altijd dragen. We lachen veel, we huilen ook wel eens, dat komt ook voor.
0: Ja.
2: Maar het is gewoon fantastisch om te kunnen en mogen doen.
0: Ja,
2: dus grandioos.
0: Ja, je schreef met zoveel liefde en je doet het heel vrijwillig. En even voor mijn beeld, hoe ben je er ooit terecht bij gekomen? Want je was dus al verpleegkundige en hoe komt dit dan op je pad?
2: Ja, het is een beetje raar gegaan. Mijn man had voor mij van vroeg pensioen aangevraagd.
0: Okay.
2: Helaas is hij komen te overlijden door corona.
0: Ach.
2: Dus toen, ja, ik had pensioen en ik had verder niks te doen eigenlijk. Toen ben ik gaan vaccineren bij de GGD. Nou, toen kreeg ik een ongeluk. Ik brak mijn heup. En nadien zat ik op een verjaardag. En een chauffeur van de Handicamp die was daar. Hij zei, Ina, is dat niet wat voor jou? Dat was op zondag. En op vrijdag ben ik de eerste reis meegegaan.
0: Nee.
2: Wow. Ja, joh. En toen was ik gewoon besmet. Het is fantastisch. Het is zo mooi en dankbaar werk.
0: Ja, dat lijkt me. Want het is echt, het mesje snijdt aan vele kanten. Hè. In dit geval, het is die jonge mensen een fantastische tijd bezorgen. Maar aan de andere kant, je zei het zelf al, het laat mij ook weer anders naar het leven kijken. Dus dat zij blij zijn met kleine dingetjes waar je zelf misschien niet het oog op laat vallen. Ja, ik krijg kippenvel hiervan. En hoe was het om Bert van Leeuwen dan in het echt te zien?
2: Nou, ik was perplex.
0: Ja, dat is...
2: Het is een hele aardige, gewone, normale man, grandioos.
0: Ja.
2: Ja, en stelt je ook op je gemak, want ik wist echt niet wat mij overkwam.
0: Nee.
2: Ik denk, wat nu dan? Ik sta nooit in de belangstelling. Ik sta meestal achteraan in het groepje.
0: Ja, nou, maar daarvoor is het. Want er zijn meerdere mensen geweest die zeiden, nou, als je bij iemand moet zijn, dan moet je eens bij Ina Alberts zijn. In West-Haar, Friese Veense Wijk. En zo zijn we bij jou terechtgekomen. Heb je al een kleine speech geschreven, mocht het donderdag zover komen?
2: Nee, joh.
0: Nee.
2: Als ik een speech moet, dan komt het uit mijn hart.
0: Dat
2: en niet
0: mooi.
2: Van papier.
0: Nee, dat is ook zo. Ja. Hey, en Bert heeft jou natuurlijk al verrast. Donderdag zou het kunnen zijn dat ik ook nog meekom. En dat we je dan nog eens dunnetjes over gaan verrassen. Zijn er nog dingen die we niet moeten doen donderdag? Als we dan toevallig, het kan gebeuren.
2: Als het kan gebeuren, dan zou ik zeggen, verras me maar.
0: Oké, nou dat is fijn. Ja. Hey, dankjewel. Wie weet zien we elkaar donderdag. En wanneer ga je weer op reis met de handicap?
2: 23 september.
0: Je hebt ze ook gewoon in de agenda staan. Wat mooi. Hey, succes met je mooie werken. Leuk dat je even mocht spreken.
2: Fijn, dankjewel hoor. Een fijne dag.
0: Dag Ine.

Nog even glansrijk als in haar Motown-jaren. Dit had een tijdje op de plank gelegen bij datzelfde Motown. Daar wilden ze nog niet uitbrengen. Maar bij een nieuwe platenmaatschappij was er wel ruimte voor. Het kwam op een soort verzamelaar. Little Night Music uit 75. En deze stond er ook op. En die was dus op een andere plek op de plank blijven liggen. Dan naar de tijd van Elvis dat hij lekker gospels zong. Een van de achtergrondzangers herinnerde zich nog het moment. Hij had 5 liedjes opgenomen. Het was fantastisch. Het was niet altijd even zijn beste tijd. Maar hij stond een beetje droog als het om de hits ging. En toen kwam deze uit. En dat veranderde heel

een soort alarm. Zo werkt het in mijn hoofd in ieder geval. Deze sitar, of mandoline was het inderdaad, van Peter Buck. Die zat een beetje op de klier en toen dacht hij, hier zit wel wat in. Grote hit voor R.E.M. Losing My Religion uit 91. En daarvoor nog Crying in the Chapel, onze eigen Elvis Presley. Een van de mannen die de meeste evergreens wel op zijn naam heeft staan. Zo kun je dat eigenlijk wel zeggen, inderdaad. Nog een leuk bericht binnen van Dirk. Die hadden we donderdag met het sleutelwoord in de uitzending. En 10.000 is het geworden. Hij heeft 10.000 knooppunten aangedaan. En nou, dat is een groot applaus waard. En ja, nog één liedje. En zometeen is het dan 4 uur. Ik herhaal, het is zo 4 uur. Veel plezier met Bert. Is dat duidelijk genoeg? Denk het wel, hè? Rock'n'roll is king.

0: NPO, de omroep van geloof, hoop en liefde. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: De finale week van AVROTROS Triviant begint. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
4: Quick response.
3: Wie wint AVROTROS Triviant? Vanavond om 9:30 bij AVROTROS op NPO 1.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: Hallo, goedemiddag. Maandag 14 september is het. We hangen de slingers op vanmiddag. Maar eerst serieus het NOS Journaal. 4 uur met Ewout de Jong. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Bert. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn is nog onduidelijk. Het is ook nog niet duidelijk hoe het privévliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtengegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief een automatische compensatie voor stijgende prijzen. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. Ook wil de FNV naast die loonsverhoging van 5,5% €80 per maand erbij.
9: Gezien de inflatiecijfers waar alle prijzen vooral in de gewone boodschappenmandjes, als het gaat om boodschappen bij de supermarkten, de energieprijzen, de benzineprijzen aan de pomp. En wij vinden het daarom belangrijk om een stuk van onze loonijs ook echt in die centen te doen, zodat de mensen met de kleinere portemonnees daar relatief meer op vooruit gaan. Want die worden het meest getroffen door de inflatie op dit moment.
8: Verder wil de FNV dat werknemers kunnen meepraten over het gebruik van AI, van kunstmatige intelligentie. Ook moeten de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen van tafel. De vakbond komt ieder jaar de dag voor Prinsjesdag met de eisen. Rusland wordt steeds roekelozer, dat zei NAVO-chef Rutte vanmiddag. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van afgelopen weekend. En dan vooral die op een passagierstrein vlak bij de grens met Polen.
10: It shows, I think, again, that Russia is growing increasingly reckless. As it continues its terrible war against Ukraine. Including evidence yesterday again, targeting the infrastructure upon which Ukraine depends.
8: Er vielen geen slachtoffers. De EU benadrukte na die aanval hoe belangrijk het is om Oekraïne te blijven steunen. En een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van kunstmatige intelligentie, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door AI te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Een aantal Kamerleden bevestigt dat ze AI gebruiken, maar zeggen dat ze dat doen voor bijvoorbeeld spellingcontrole of om vragen beter te kunnen formuleren. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot plaatselijk 28 graden.
7: Kijk, dat zijn nog eens temperaturen. Wat vind je van mijn outfit?
8: Van harte gefeliciteerd, Bert, met je verjaardag.
7: Je kan het zien, hè, dat ik jarig ben aan mijn kleding.
8: Ja, dat is zo'n jarige. Ja, ja, hebben we al beelden beschikbaar hiervan? Ik geloof nog niet, hè?
7: Kunnen we misschien in een fotootje beschrijven, hoe zie ik eruit?
8: Het is een soort moderne, gestileerd overhemd met korte mouwen, maar in de vorm van, ja, van Bert van Sesamstraat.
7: Precies.
8: Maar dan wel heel... Ja, wel heel erg mooi gestileerd. Dus,
7: leuk toch?
8: Ja, heel, heel feestelijk ook.
11: En er wordt ook getrakteerd, dus mag ik even... Hieper de piep!
12: Hoera! Hoera! Hoera!
7: Ik heb lekker ook voor jou, Ewout, kruidkoek meegenomen. Ja, zelf gebakken. Na de set van mijn moeder is ze er toch een beetje bij mijn verjaardag.
8: Nou, dat... Oeh, lekker. Dank je.
7: We gaan het vieren tussen nu en 6 uur. Kan mij schelen.
13: Ook heb ik een deurtje.
14: Op 5. Ja? Bert Kranenbarg.
13: Erbij pakken.
14: KRO NCRV.

0: weet je wat hier in zit?
1: Nee.
0: Dit is... Kijk, dit ken jij.
1: Ja!
0: Het is de platenlijst van de uitzending van vandaag.
1: Waar beginnen we mee?
0: Ik had gevraagd om een Frans plaatje mee te beginnen.
2: Bijna goed.
0: Dat is gelukt.
1: Ja, voel ik goed, hè?
0: Kijk maar, haalbaar.

0: Maar het is wel Frans, toch?
1: Ja, ik bedoel, jij, ja, jij moet heel hard lachen, ja, maar het ik is moet zo hartstikke Frans
2: nee,
1: gewoon.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Voulez-vous, dat betekent...
0: Voulez-vous, ja. Wil jij, wilt u? Willen jullie is het ook, ja. Willen jullie met z'n allen gewoon lekker luisteren
2: tot 6 uur? Wat zeg je trouwens als je jarig bent in het Frans?
0: Bon anniversaire.
2: Ah, prachtig. Ja, ja, wil je ervoor.
0: Bon fête mag ook. Ja. Ja,
2: want jij bent jarig, toch?
0: Ja.
2: Nee, ik dacht dat voor de vergeten.
0: Ja, nee, ik denk ik ga er vandaag verder ook niks over zeggen. Nee, ik ga wel even met bedankjes beginnen. Henk-Jan, vooral bedankt natuurlijk die hier vorige week was om Bert op 5 te doen. In mijn plaats. Maar verder, die verjaardag moeten we een beetje laten zitten, denk ik. Want het is volgens mij best vervelend als je
2: als anderen niet jarig
0: bent. Nee. Ja, die kreeg ik vanmorgen als appje van een hele lieve oud collega. Toen dacht ik, oh, dat is leuk. Die kan ik heel leuk gebruiken als... En het eerste appje kreeg ik vanmorgen exact op het moment dat ik 61 jaar geleden geboren ben. Om 7:12. Goed gedaan, Patrick. Heel goed getimed. En het gaat maar door in de mail vandaag en op de socials. Het is echt zo ontzettend lief. En bij jou net ook nog.
2: Ja, kijk zo even in de app, want ik heb mensen gevraagd om 4:00 meteen.
0: Nou, maar moet je kijken. Dat is echt, en hier, dus er wordt een cadeautje bij me neergezet. Ik krijg nog meer van mijn collega's dan de playlist.
2: Echt?
0: Dit is wel de goede vorm, vriend. Oh!
2: Die had je nog niet.
0: Hij is niet koud. En er zit ook geen... Oh, een echte vignier, die vind ik zo lekker. Oh, wat hier, wat geweldig. Zeg.
2: Nou.
0: Lekker. En ik kreeg heel veel gelukwensen. Als ik al het geluk krijg dat jullie me toewensen vandaag op al die platforms, dan zit ik helemaal op roze, hoor, het komende jaar.
3: Van harte gefeliciteerd.
0: Maar we doen ook andere dingen, hoor. Wat als je auto is teruggeroepen als door een constructiefout de airbag levensgevaarlijk is? Nou, dan ga je toch meteen terug naar de dieren? Ja, zou je zeggen. Is niet zo. 4 collega's staan hier te popelen om hun vraag te mogen stellen in De Slimste Mens straks. Maar ik mag daaraan vooraf nog de entreevraag aan jou stellen, waarmee je kans maakt om mee te spelen. En Henk, hoe lastig is het om een geschikte BH te vinden?
2: Voor mijn vrouw niet zo heel lastig. Ik ken haar maat ondertussen.
0: Nou, ik hoor daar veel klachten over. Zeker als je weinig te besteden hebt. Nou, Loes uit Doetinchem heeft daar iets op bedacht. Zij biedt uitkomst. Hey,

0: Dat is jouw geboortejaar volgens mij, Henk.
1: 1980?
0: Nee, 84. Zie wel, ik schat je altijd jonger. Ja. Ja. Nick Mooi Kershaw. Cadeautje. I won't let the sun go down on me. Lamine Jamal is de beste voetballer ter wereld. Althans, dat vindt de 19-jarige sterspeler van FC Barcelona en wereldkampioen Spanje zelf. Hij reageerde op uitspraken van Kylian Mbappé, die in aanloop naar de uitreiking van de gouden bal heeft gezegd dat hij de beste speler is. Jamal beaamt dat ze allebei de beste spelers van de wereld zijn, met het verschil dat hij, Jamal dus, de prijzen gewonnen heeft en zijn Franse collega Mbappé niet. Ik vind het eigenlijk wel inspirerend. Zoveel zelfvertrouwen, zoveel bravoure. Dat zou een hoop gedoe rondom een heleboel verkiezingen op kunnen lossen. Bij de Oscars staat gewoon de regisseur die de beste film van het jaar gemaakt heeft zelf opstaat om de prijs in ontvangst te nemen. Dat bij het Eurovisie Songfestival de uitvoerende artiest van het beste lied aan het eind van de avond gewoon zelf het podium nog een keer opkomt. En zal ik gewoon even de radioring ophalen. Want Radio 5, NPO Radio 5 is toch zonder twijfel de beste radiozender van ons land. En zo bescheiden ook.

NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: zou er bijna een countryzender voor oprichten. Ella Langley, Choosing Texas, was dat nieuw liedje. En Boudewijn de Groot, Beneden alle pijl. Uit onze Evergreen Top 1000 daarvoor.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Utrecht krijgt het langste oeverpark van Nederland. 12 kilometer water en groen langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal om te fietsen en te wandelen. D66 Tweede Kamerlid Ilona Roderkerk verschijnt morgen in leesoutfit bij Prinsjesdag om aandacht te vragen voor leescultuur. En ze zijn tegenwoordig bijna aan de orde van de dag. Terugroepacties. Misschien is dat ook wel het punt dat het zo vaak gebeurt, waardoor mensen het niet meer zo serieus nemen. Zo valt af te leiden uit een bericht van vandaag van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. In het bericht staat dat bij ruim 125.000 personenauto's in Nederland de airbag bij een botsing kan barsten of ontploffen, waarbij metalen delen door het interieur schieten. Een jaar geleden kwamen ze met die waarschuwing, maar veel auto's zijn dus nog niet voor de gratis reparatie bij de dealer geweest. Lennart van onze redactie heeft zich vanmiddag bezig gehouden met grote terugroepacties in Nederland. Lennart, ja, ik zou het niet fijn vinden om na een botsing een stuk metaal uit mijn hoofd te moeten halen. Waarom gebeurt er niks?
2: Ja, het lijkt mij ook helemaal niet fijn om een stuk metaal in je hoofd te krijgen. Het kwam vorig jaar juli in het nieuws en het ging om verschillende merken en types. Ook mijn toenmalige auto voldeed daar trouwens aan.
0: Dus en, voormalig, niet voormalig?
2: Je dacht natuurlijk dat ik meteen zou verkopen dan.
0: Ja?
2: Nee, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Oh. Ik heb het weer gecheckt bij de site van de RDW om te kijken of mijn auto ook in aanmerking komt om nieuwe airbags te krijgen. Nou, dat was niet het geval. Dat was dus al gebeurd. Dat kan natuurlijk ook, hè, want ze zeggen niet van je airbags deugen niet. Je moet het checken. En het kan zijn dat het al gebeurd is. Ik heb hem tweedehands gekocht. Ja. Dus de vorige eigenaar was zo slim om dat te doen. Dus ik heb gewoon een goede auto gekocht. Maar je moet het wel checken. Ja. Nou, en dat doet dus lang niet iedereen. Zeker bij een type Citroën. Ik zal je alle details besparen. Was het zelfs zo erg met die airbags dat ze zeiden, je moet nu stoppen en uit je auto gaan en die auto mag geen meter meer rijden. Nou ja, je zal maar op de autoradio dat bericht horen. Ja, dan kun je eigenlijk niks, hè. Je kunt niet ineens op de snelweg stil gaan staan.
0: Nee, maar als je belt met de garage, zegt natuurlijk ook niet, ook komt u vanmiddag maar even langs, we gaan het verhelpen.
2: Dat zijn er heel veel, hè. Dus dat kan niet. Het schijnt het wel, zo'n airbag vervangen schijnt niet zo heel moeilijk te zijn, maar ja, je kunt dat niet ineens inplannen, ja, natuurlijk. Ja.
0: Eng, gevaarlijk. Ik zei in de inleiding al, het is bijna aan de orde van de dag, die terugroepen acties, of overdrijf ik een beetje?
2: Nee, je hebt zeker niet overdreven, Bert, dit keer. De afgelopen
0: dank je.
2: De afgelopen maand horen we dit allemaal voorbij komen.
3: Speelgoedwinkel Intertoys roept artikelen terug omdat er asbest in zit. Het gaat om figuurtjes in de vorm van een aap die je kunt uitrekken.
4: Hadden we nog de grootste salmonella-uitbraak ooit in België? Die eieren die komen van een groot pluimveebedrijf in het Belgische Geel, maar zijn ook in Nederland en 7 andere Europese landen teruggeroepen inmiddels.
5: Vorige week werd duidelijk dat in China 4 miljoen auto's met zulke deurgrepen moeten worden aangepast.
6: Jumbo roept opnieuw een paar soorten kaas terug omdat die mogelijk besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie.
7: De Galbani salami, daar zitten vreemde voorwerpen in de worst.
0: Ja, kaas, worst en nog veel meer. Ik ken ze eigenlijk allemaal wel. En dit is dus alleen van de laatste maand, zei je?
2: Ja, dus er moet nog veel meer zijn, dat snap je ook.
0: Ja, zeker. Ja, ja.
2: Deze weet je waarschijnlijk ook nog wel. De baboe bakfietsen, waarvan die kinderen in zitten, weet je wel.
8: Mijn hele stuur begon te bibberen. Dat je nog even denkt van, nou word ik nou gek, wat gebeurt er? En toen begon hij dusdanig aan het stuur te schudden dat ik hem eigenlijk niet meer recht kon houden. Dus ik ben gestopt. En toen schudde ik nog een beetje aan mijn stuur. En toen klabam, toen lag hij dus helemaal doormidden. Ik was heel blij dat ik dus in mijn eentje op de fiets zat zonder kinderen. Want ja, je zit wel met die kinderen in de fiets en hij breekt af. En je valt met z'n allen op de grond. Dan wil ik niet weten hoe mijn kindjes erbij liggen.
2: Ja, nou, er zijn ook echt gewonden gevallen. Geen doden, gelukkig. 2,5 jaar geleden was dat. RTL Nieuws maakte toen bekend dat de bakfietsen regelmatig doormidden breken door een montagefout. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vond dat Baboe voorlopig moest stoppen met het verkopen van die bakfietsen. Natuurlijk, zou je zeggen. En een aantal modellen moest terugroepen. Justitie heeft zelfs nog gekeken of er ook niet strafbare feiten waren gepleegd. Maar dat was niet aan de hand, want ze vonden de maatregelen die de NVWA had opgelegd wel voldoende.
0: Ja, dus auto's hoor ik, fietsen hoor ik, etenswaren hoor ik voorbij komen. Zijn er nog andere categorieën?
2: Ja, vooral heel veel auto's, echt miljoenen auto's. Andere voorbeelden zijn er ook. De Samsung Galaxy Note 7, de smartphone is dat. In augustus 2016 werd dit toestel gelanceerd. Soms bijna letterlijk, want die accu's konden in brand vliegen en zelfs ontploffen. Miljoenen telefoons werden omgeruild door nieuwe modellen. Maar ook daar was het probleem nog steeds aanwezig. En dan kan je maar één ding doen. Stoppen met de productie.
0: Lennart van de redactie, dankjewel. Kijk uit als je opstaat. Die stoel moet ook even terug, maar zijn we nog niet in toegekomen.
1: Bert op 5, iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6 op NPO Radio.

0: Een uitdovende plaat van de Steve Miller Band. En The Joker.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: We hebben gekeken, vorige week 60, 30, 30 en 68. Dat zijn de scores die genoteerd werden. Henk-Jan zei dat ook tegen me, dus die mocht 2 Bert op 5's weggeven. Ja, dat is mooi. Dat is, het glas is half vol of half leeg, net wat je wilt. Kan beter, vind ik. Het glas mag helemaal vol. Ik wil heel graag 4 weggeven deze week. En daar wil ik dus vandaag al graag mee beginnen. Beantwoord eerst onze entreevraag goed en dan zien we verder. De vraag luidt, het zijn rijdende supermarkten, grote autobussen waarin een kruidenier of melkboer door de regio trok om zijn waar te slijten. Onder welke afkorting van 3 letters kennen we deze winkels op wielen? De afkorting mag via de NPO Luister-app bij ons landen op het bureau. En je mag hem ook doorbellen op 0800 3000 555. Dus de 3 letters waaronder die winkels op wielen door Nederland reden.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Battle 5.
0: Jij kan zo neutraal kijken. Ik weet zeker dat je dit weet. Je mag het niet zeggen.
3: Nee, ja. Inderdaad. Nee, daarom kijk ik ook neutraal.
0: Ja, je kijkt heel goed neutraal.
3: Ja, voor je het weet gooi ik het eruit.
0: Ja, daarom. Niet doen.
3: Moet het niet hebben.
0: Niet doen. Wel het nieuws. Ja. Om 4:30, Ewout de Jong.
4: Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen dit weekend. Een Russische drone raakte een passagierstrein vlak bij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte is Poetin wanhopig. In Delft is een man van 19 opgepakt voor het belagen van een vrouw in Den Hoorn afgelopen weekend. Hij trok haar van haar fiets en wilde haar volgens de politie aanranden. Mogelijk gaat het om de man die eerder 's nachts in Delft meerdere vrouwen heeft mishandeld en aangerand. Schoonmakers gaan vanaf vandaag tot en met vrijdag staken. Dat doen ze op Schiphol, stations en op andere plekken in Nederland. Dat heeft vakbond FNV aangekondigd. Ze protesteren tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmaker Nederland hebben afgesloten. De FNV wil betere voorwaarden, zoals meer loon, en dat die lonen meestijgen met de inflatie. En crossbaan De Vennebulten bij het Gelderse Varsseveld was voor het eerst in 13 jaar weer het decor van een wedstrijd van het WK Zijspancross. Dat is te zien bij Omroep Regio 8. Motoren met zijspan vlogen over een modderige crossbaan, 13 jaar geleden dus ook al. Een van de organisatoren heeft daar goede herinneringen aan.
5: Ik heb mijn vrouw hier ontmoet. We hebben een relatie gekregen, we zijn hier getrouwd. Zij heeft haar eerste WK geprobeerd te kwalificeren. Ik heb hier een WK gereden, ja, dus ik woon vlakbij. Dus voor mij is dat wel een extra betekenis, ja. En voor mijn vrouw helemaal. En om dit dan samen met familie te kunnen doen, ja, dan zie je toch weer hoe mooi dat is eigenlijk.
4: Eigenlijk zou er in Heerden worden gecrossed, maar toen dat vanwege problemen met de vergunning niet kon doorgaan, hebben 3 particulieren het WK georganiseerd. Het weer, afwisselend wolken en zon. Vanavond en vannacht ook opklaringen en bewolking. Minima van 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot lokaal 28 graden.
0: Dus morgen schijnt het?
4: Schijnt het?
0: Oranje zonnetje tijdens Prinsjesdag.
4: Ja, natuurlijk, ja. Ja.
1: Mooi. NPO Radio.

0: Tremel You van Ten Sharp en Do You Believe in Magic van Love and Spoonful uit 1965. Dat is toevallig het jaar dat ik geboren ben.
1: Bertrand sur sac et la musique française.
0: Wat ik zei het al aan het begin van de uitzending, het is maandag 14 september. Die datum maakt mij ieder jaar blij. Echt hoor, zonder overdrijven. Als een kind zo blij. Je kunt daar heel bescheiden over doen, maar ik kies ervoor om het uitbundig te vieren. Afgelopen weekend al met lieve mensen om me heen. En vandaag met mijn collega's en alle luisteraars van Bert op 5. Zien we hier staan in mijn vrolijke Bert en Ernie verjaardagsoverhemd. En ik kies dit chanson erbij om in het volle licht te zetten. Omdat het gaat over mijn lievelingsmaand. Want als die op de kalender komt, dan weet ik nog een paar nachtjes slaap. En dan ben ik jarig. Ja, kinderachtig, hè? Maar het kan me helemaal niks schelen. C'est en septembre, zo heet het chanson van Gilbert Bécaud.
2: Les oliviers baissent les bras. Les raisins rougissent du nez. Et le sable est devenu froid.

0: Ach, die stem en die prachtige liedjes. C'est en septembre van Gilbert Bécaud uit 1978.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30-5.
0: Dus eventjes kijken. Zal ik naar Ranier gaan? Heb ik die aan de lijn? Ranier, goedemiddag.
3: Dat klopt, Bert. Goedemiddag.
0: Ja, Ranier heeft de gegevens checken. Ranier Mittgenberg is het, hè?
3: Ja, correct.
0: Met TG, niet CH, maar een G.
3: De goedkope tak, ja.
0: De goedkope tak, ja. 56 jaar zie ik erbij staan. En je hebt een softwarebedrijf of je werkt bij een softwarebedrijf?
3: Het laatste, ja.
0: Het laatste. En je woont in Krimpen aan de IJssel.
3: Ook nog, ja.
0: Nou, ja. Dan heb je dat allemaal goed beantwoord. Dat levert alleen nog geen prijs op.
3: Nee.
0: Want dat gaat over de andere vragen die we stellen. Bijvoorbeeld over die rijdende supermarkt. Heb je daar nog een beeld bij?
3: Ja, ik zie de reclame nog wel voor me, ja.
0: Rijdende supermarkt, grote autobussen, zei ik, waarin een kruidenier of melkboer door de regio trok om zijn waar te slijten. Onder welke afkorting van 3 letters kennen we deze winkels op wielen, is de vraag. Welke letters zijn dat dan?
3: Een SRV.
0: Dat is het goede antwoord, SRV. Weet je waar het voor staat?
3: Nou, dat vroeg ik me net af. Eigenlijk weet ik het wel, maar nu niet meer. Nee, ik wist het even niet meer. Nee.
0: Oké, ja. Nou, dat hebben we natuurlijk even erbij gezocht.
3: Dat
0: nou, het stond oorspronkelijk voor samen rationeel verkopen. Dus dat was best plechtig. In de jaren 60 is dat zo bedacht. Daarom werd het de SRV-man. Maar later werd ook wel gezegd dat het de S, de R en de V waren uit het woord service. Vind ik ook wel een mooie invulling.
3: Ja, dat staan we bij, ja. Maar die S had ik niet geweten.
0: Ja, nee. Ja. Samen rationeel verkopen en
3: samen
0: service.
3: Rationeel verkopen, wauw. Ja.
0: En die reclame, wat weet je daar nog van dan?
3: Ja, dat liedje, hè, van Leven de Man van de SRV. Ja.
0: Liedje?
3: Nou ja, zo'n melodietje was volgens mij van de reclame. Van Leven de Man van de SRV, van je hippie pieporé.
4: Leven de man die te zien als de koffie en de melk.
5: Boter, kaas en eieren.
4: En alle andere levensmiddelen thuis bij u aan de deur brengt. En iedere week een speciale aanbieding. Leven de SRV melkman. Leven de man van de SRV, van je hippie pieporé.
0: Ja, hartstikke goed, man. Ja, bijna bonuspunten, maar dat doen we niet aan. Want het gaat allemaal om de echte vraag die gesteld wordt door een van mijn collega's. Dat kan zijn Renate Kok van het NOS Journaal, van Stefan Stassen van de Magical Mystery Tour, Kik van de Veer van Andermans Veren wil je ook wel een vraag stellen. Hans Schiffers van de Arbeidsvitamine ook wel. Jij mag bepalen wie van de vier vandaag aan de beurt komt.
3: Nou, doe maar Stefan Stassen.
0: Stefan Stassen, oké. Stefan, ga je gang.
6: We kennen Moederdag, dan worden de moeders in het zonnetje gezet door hun kinderen. Op Vaderdag worden de vaders verwend. Op 4 oktober zijn de dieren aan de beurt, want dan is het Dierendag. Kinderdag bestaat niet echt, want zeggen de ouders dan vaak, het is elke dag kinderdag. Maar wat weet je eigenlijk van Prinsjesdag?
0: Wat een timing. Wat weet je van Prinsjesdag?
3: Prinsjesdag, tweede dinsdag van september, de begroting... Tweede Kamer, als een spektakel, hoedjes. De regering, de koning is erbij. Is het de derde dinsdag van september? Ja. Pas.
0: Ja, die corrigeerde je inderdaad nog goed. Het is inderdaad de derde. Het is nou morgen. Morgen is het 15 september. En daarvoor was het dinsdag 8 en daarvoor was het dinsdag 1. Dus het is inderdaad de derde dinsdag van september. Je had het over de begroting. Ja, dat is de miljoenennota die in het koffertje wordt aangeboden. De koning is erbij. Je had nog kunnen zeggen dat hij de troonrede voorleest. Dat was nog goed geweest.
3: Ja. Ja.
0: En inderdaad de hoedjes. Hè, de hoedjesparade krijgen we. Dus je hebt er 4 goed. Dat is 10 plus 20 is 30 plus 40 is... Oh, dat is altijd zo lastig. Nee, dus 30 plus... Nee, ik doe het fout. 10 plus 20 is 30. Daar komt dan 30 bij. Voor het derde antwoord heb je 60 punten. En voor het vierde antwoord 40 punten. Sta je op 100 punten. Je hebt 9 seconden over. Dus in totaal 109 punten. En dan sta je meteen op de tweede plek van ons tussenklassement. Onder Linda Dubbelaar uit Katwijk. Die nog bovenaan staat met 122 punten. Reinier, heel goed gespeeld. Je krijgt een Bert op 5. Want je hebt er meer dan 40 of meer gescoord. Dus kom naar je toe.
3: Oké, nou dankjewel. Leuk.
0: Fijne dag verder.
3: Dankjewel. Ja, fijne verjaardag.
0: Ja, dankjewel. Dank voor het meespelen. Hoi.
3: Joe, hoi.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

Een verjaardagspartijtje met de grote der aarde die aanwezig zijn rond de taart en de slingers die opgehangen zijn. Madonna is erbij met Into the Groove. Gilbert Bécaud viert het mee vandaag. Love and Spoonful, Ten Sharp, Steve Miller Band.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket.

0: via athena.nl/zorg.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. Thena.nl/zorg.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
4: leden van de Staten-Generaal,
3: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
5: Ik bied u hierbij de miljoenennota.
3: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
6: Leve de koning!
3: Wie luistert, weet meer. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
6: Leve de koning!
3: Wie luistert, weet meer.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Hallo en leuk dat je luistert naar Bert op 5 bij KRO en CRV. Met zometeen een deelkastje. Die kennen we natuurlijk wel met jam of met eieren of met boeken. Maar zometeen gaat het over een deelkastje met BH's. Eerst het NOS Journaal van 5 uur. Ewout de Jong, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De uitstoot van broeikasgassen daalt niet meer. Klimaatdoelen zijn ver buiten bereik. En Nederland blijft voor energie nog jaren afhankelijk van gas, steenkool en olie uit het buitenland. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het maakt elk jaar een rapport over het klimaat- en energiebeleid van de overheid. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat het tijd kost.
10: Nou, we moeten ook doorkijken naar 2040, want het klimaatbeleid is er niet één van haakse bochten. Dus het is niet zo, ik neem vandaag maatregelen en morgen zie je het effect. Bijvoorbeeld het bouwen van een windmolen kost gewoon een paar jaar. Maar we moeten het wel zien als een enorme aanmoediging om vooral heel hard door te gaan met maatregelen nemen, zodat we ook in 2030 nog kunnen verbeteren.
9: Hoe dan ook, onderzoekers klinken steeds bezorgd hoor. De kloof tussen ambitie en het beleid van de overheid is enorm, zeggen ze. Het komt onder meer door de kabinetten die elkaar snel opvolgen, waardoor plannen telkens veranderen. Stichting Donorkind wil massa-zaaddonor Simon juridisch dwingen om te stoppen met doneren. Een paar weken geleden bekende de Nederlander dat hij zeker 199 kinderen heeft rondlopen. Veel meer dan toegestaan. De stichting stelt hem aansprakelijk namens ruim 30 ouders. Ze willen een deel van de schade vergoed krijgen, zegt de stichting.
11: Die kinderen die hebben misschien wel wat professionele begeleiding nodig. Die willen misschien ook over een aantal jaar wel praten met een deskundige. Ja, dat zijn allemaal zaken die niet gratis zijn. Dus ja, daar wil je dan wel vergoeding voor. En met 200 kinderen loopt dat natuurlijk best in de papieren.
9: De massadonors geven eerder een brief naar de ouders en zeiden dat hij niet meer zou doneren, maar dat vinden ze niet genoeg. Een man van 79 uit het Brabantse Veen heeft in hoger beroep 4 jaar cel gekregen voor het misbruiken van 2 kleinzonen. Eerder was van die straf 1 jaar voorwaardelijk. Volgens het hof heeft de man zijn kleinzonen, die een lichte verstandelijke beperking hebben, gedwongen tot seks. Ze waren toen 17 jaar. En Amsterdamse horecaondernemers zijn helemaal klaar met mensen die wel reserveren, maar niet komen dineren. Daarover schrijft AT5 dat ook langs ging bij een restaurant dat daar vaak mee te maken krijgt.
12: Ja, je begint hier om 12 uur, je bent alles aan het snijden en het doen, je staat er klaar voor. Dan zie je een hele mooie volle zaak, -1 tafeltje die daar gewoon opgedekt leeg is. Ja, dat is niet leuk. Het is dus soms het verschil tussen kietspelen en verlies maken of een klein beetje winst en geen winst maken.
9: Het weer, afwisselend wolken en zon. Vanavond en vannacht ook opklaringen en bewolking. Minima van 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot lokaal 28 graden. Vanaf woensdag een stuk koeler, meer wind en af en toe regen.
8: Dyscalculie, dat is toch dat je cijfers omdraait?
9: Ja.
8: Dus ja, ja oké. Okay.
9: 16, 61.
8: Bijvoorbeeld.
9: Dat, ja, bijvoorbeeld.
8: Ja,
9: precies.
8: Okay. Ja, dankjewel.
9: Oké.
7: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: jaloezie.
1: En dan dit verlengen dat het de rest van het uur nog helemaal zo doorgaat. Spider-Murphy Gang, Skandal im Sperrbezirk, Skandal um Rosie uit 1982. Dat was hem dan toch. En Niels Sedaka, Happy Birthday Sweet 16. En hier komt Connie van der Bosch.

0: van den Bos. Heerlijke stem, prachtige liedjes. Die blijven gelukkig uit 1975.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Het vertrouwen in het kabinet Jetten is nog maar de helft van wat het was bij het aantreden van het kabinet. De boete op winkeldiefstal is vanaf vandaag verhoogd van €181 naar €242. En het vinden van een passende BH schijnt een hele uitdaging te zijn. Maar dat is het helemaal als je weinig te besteden hebt. En daarom houdt Loes Bomers van Stichting Deelkastje uit Doetinchem vanavond een avond voor vrouwen die zich geen goedzittende BH kunnen veroorloven. Dat is een bijzonder project. Dus even contact met Loes. Loes, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hoe is het idee bij jou ontstaan voor deze avond?
2: Meerdere verhalen vanuit de vrouwen die ik zelf vanuit mijn stichting tegenkom. Verhalen van vrouwen die al 8 jaar in dezelfde voedings-BH lopen, omdat ze gewoon niet weten waar ze terecht moeten of hoe ze aan een nieuwe BH moeten komen met het besteedbare geld dat ze hebben, bijvoorbeeld.
0: Ja, want dat zijn de verhalen die je hoort, dat echt een grote uitgavenpost is en toch ook een sluitpost.
2: Ja, ik heb het zelf ook. Ik ben de stichting begonnen vanuit mijn eigen ervaringen, zeg maar. Ik heb ook een BH en een vrij grote cupmaat nodig. Dus als ik een nieuwe BH nodig heb en ik ga naar de winkel, ben ik al gauw €90 kwijt. En mijn weekgeld is €55. Dus ja, reken me uit.
0: Ja. En hoe gaat dat dan nu anders dankzij het deelkastje?
2: We zijn de actie opgestart, zeg maar. En om BH's gaan vragen voor vrouwen van, goh, heb je verkeerd zitten bij haar? Of heb je er een die je niet meer draagt? Of een miskoop of zoiets? Nou ja, doneer hem aan ons. En dat heeft honderden BH's opgeleverd inmiddels. In heel veel verschillende maten, want er zijn enorm veel verschillende maten. En vanavond gaan we dus de dames die komen, gaan we opmeten. En ook echt advies geven over wat er nodig is. En waar ze naar moeten kijken voor een BH, zodat ze ook zelf weer vooruit kunnen.
0: Mm-hmm. Ja, want ik stel wel een deelkastje voor dat dan vol hangt met BH's. Maar zo is het niet, dan maak ik het te plastisch. Ik bedoel, serieus. Ik maak hier echt geen grap van.
2: Nee, de Stichting Deelkastje, die naam is een ode aan hoe we ooit begonnen zijn als deelkastje. We zijn zoveel meer dan dat geworden. We hebben vanavond gewoon een streekgenoot zitten. Dat is een hele mooie locatie waar we gebruik van mogen maken. Dat is bijna een café, zeg maar. Dus we hebben echt alle ruimte om alles op te hangen. We hebben paskamers, we hebben de BH's uitgestald. We hebben koffie, thee, cupcakes, de hele aanbieding.
0: Wacht even, cupcakes?
2: Ja, cupcakes, vandaar de naam.
0: Ja, dat is goed. Ja.
2: Cupcakes.
0: Ja, en kun je ook advies geven dan? Want dat is een vak, toch? Ik bedoel, ik heb dat wel eens meegemaakt dat mijn vrouw een BH ging kopen. En dat je dan met zo'n vrouw in zo'n grote paskamer verdwijnt. En dat het allemaal keurig bekeken wordt.
2: Ja, klopt. Lonneke en ik hebben samen echt de stoomcursus gehad. Op verschillende plekken en ook online met een aantal cursussen. Wat is nou nodig? Wat is belangrijk? Hoe heet alles? Waarom wordt het gemaakt? Hoe wordt het gemaakt? Waar moet je op letten? En die stoomcursus hebben we de afgelopen 3 maanden gevolgd, zeg maar, heel intensief. Maar wat maakt wel dat wij nu inderdaad die kennis in huis hebben om ook daadwerkelijk te kunnen opmeten en advies te kunnen geven.
0: Ja, wat bijzonder zeg. En hoe belangrijk is zo'n BH voor de vrouwen die jullie gaan helpen vanavond?
2: Ja, heel belangrijk. Het animo van mensen die doneren zegt er eigenlijk al voldoende over. Dat eigenlijk we allemaal wel weten wat zo'n BH in huis betekent. Het is zelfvertrouwen, het is comfort, het gaat tot aan pijn. Weet je, als je verkeerde BH hebt en het zit niet lekker, zit de beugel in je oksel te prikken, je hebt pijn in je nek, pijn aan je schouders. Het is niet zomaar even een t-shirt wat je aantrekt en als die groot genoeg is, past het wel.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En dan gaat het om 18 vrouwen die jullie gaan helpen op deze cup en cake avond in Doetinchem. Ja. Dat zijn er maar 18, je zou natuurlijk veel meer willen.
2: Ja, god, ik zou er 100 per uur willen helpen. Ja. Maar we moeten ze wel de tijd gunnen. We dachten eerst, we beginnen met 1 avond en dan zien we wel hoe het loopt. Het animo is dermate groot dat we nu wel echt aan het uitzoeken zijn hoe we hier een vervolg aan kunnen geven. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat we meer mensen kunnen helpen.
0: Dus het zou kunnen zijn dat het landelijk wordt uitgerold, zoals mensen dan zo mooi zeggen.
2: Ja, kijk, als ik mag dromen wel.
0: Ja.
2: We beginnen lokaal en we gaan daar sowieso gaan we er 100% zeker lokaal mee door. Maar we zijn wel aan het kijken inderdaad wat er mogelijk is om het groter op te zetten. Ja.
0: Ja, nou wie weet inspireer je andere mensen die denken, dat ga ik in mijn omgeving doen. Mensen die meer informatie willen, kunnen naar onze website bertop5.nl. We zorgen ervoor dat ze via ons bij jullie terecht kunnen. En ik hoop dat het een mooie en bijzondere avond oplevert met 18 glimlachende vrouwen die uiteindelijk naar huis gaan.
2: Ja. Dankjewel.
0: Dank voor je uitleg.
2: Dank ervoor.
0: Loes Bomers dus over de cup en cake avond vanavond in Doetinchem.
1: Maandagmiddag.

0: Nieuwe James Blunt. Valentijn is daar geen groot fan van James Blunt. Maar dit nieuwe nummer vindt hij geweldig. En hij hoopt van harte dat we dit bombarderen tot de schijf van NPO Radio 5. Dat duurt nog een halve maand. We zijn pas halverwege deze maand. Maar we nemen hem mee. Tastes Like Summer, zo heet hij. Hoorde hij in bed op 5.
1: Oh ja, die.
0: Ja. Vroeger als je jarig was. Het was een heel populair verjaardagscadeautje om een singeltje te geven van een hit die je leuk vond. Want die kon je voor €4,95 kopen. Dus dat was te doen ook voor broertjes en andere vrienden natuurlijk. In 1985 werd ik 20 en toen kreeg ik deze. Ik vind het eigenlijk wel leuk om die vandaag weer eens te draaien. Een liedje van Cool in the Gang, het heet Cherish.
1: Oh ja, die natuurlijk.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: The Birds, the Bees, the Flowers and the Trees, Joel Akins. En daarvoor Brian Ferry's Let's Stick Together. Het is tijd voor het NOS Journaal om 5:30, Ewout.
1: In Ghana zijn 3 mogelijke handlangers van de veroordeelde drugscrimineel Bolle Jos opgepakt. Ook wel bekend als Jos L. Onder hen zou iemand uit Amsterdam zijn, dat schrijft het AD in ieder geval. De arrestaties volgden op een lading cocaïne die in Frankrijk was onderschept. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas. En de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. En voor de jaren erna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid, zegt het PBL. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Bij de plaats Erkelend, net over de Duitse grens bij Roermond, is een klein vliegtuigje neergestort. 3 mensen zijn om het leven gekomen. Het vliegtuig stond geregistreerd bij de vliegschool Hilversum. Die kon nog geen duidelijkheid geven over de inzittenden. Het is ook nog niet duidelijk hoe het privévliegtuigje kon neerstorten. Ja, een half uur geleden is deze band met een bekendmaking gekomen.

0: Ik zie iemand heel blij worden. Maar het gonst al dagen van de geruchten dat Oasis weer zou gaan toeren. En dat is dus ook zo. Volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk, Amerika en het vasteland van Europa. En in juli geven ze 2 concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
1: Oké.
0: Ja,
1: Stevie Wonder ging voor je in de rij liggen. Ik vind het prima hoor.
0: Ik was meer van Blur in die tijd. Okay. Dus,
1: doe mij maar Stevie Wonder. We hebben kaartjes voor ons gelukt voor 28 oktober. Ja.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ja, diep in de buitenlandse kijk maar nu.
1: Of gewoon dik 100 euro. En Henk Volsteeg heeft het de eerste dag met een speciale creditcard, maar daar kwam ik er niet door. En Henk heeft de nieuwsbrief van de concertorganisator en die mocht daardoor. En is gelukt. Dus 28 oktober gaan er 2 blije jongetjes naar. Gaan zeker naar Stevie Wonder toe.
0: Ik heb nog het weer. Ik zal nog even. Een beetje starten, zoals
1: het
0: heet. Ja. Afwisselend op wolken en zon. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en bewolking. Minima van 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer dan vandaag met 22 tot lokaal 28 graden.
1: Kan ik ook trouwens hoor. Beetje starten.
0: Leuk hè? Oh, nou doe ik het ook. Maar
1: wacht.
0: Jongen.
1: Ik denk van mijn kaarsje wel hier. Van een paar.

levende synthesizer. Daar maken ze heel goed gebruik van. John of Jealous, I Hear You Now. Prachtig, heerlijk, mooi, fijn om te horen. Ik vind het allermooiste moment. Even kijken of ik dat zo snel nog kan vinden.

0: vanavond thuis nog een keer helemaal.
1: Bert op 5. Bert op 5. Bert op 5. Bert op 5. Zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Ja, september. Ik zei het een uur geleden al, mijn verjaardagsmaand. Gilbert Bricot zong erover in het volle licht. C'est en septembre, met in de tekst dat de zomer vertrekt, dat het leven weer gewoon wordt. Dat de seizoensarbeiders in de toeristische gebieden weer naar huis trekken. En hoe leuk is het nou dat Paul van Vliet eigenlijk hetzelfde doet in zijn lied September. Titelstuk van zijn gelijknamige album dat uitkwam in 1981. Het lijkt dus eigenlijk qua inhoud op dat chanson van Gilbert Bécaud. Ja, om het in mooi Frans te zeggen, great minds think alike. Een vogel neemt de zomer mee. Proef de melancholie. Bij Paul van Vliet. In het lied September, van zijn album September uit 1981. Dat begint met een stukje september en dat eindigt met deze tweede versie van dat lied. Verheug je ook hier op de stem.

0: Green Pain, Band of Gold en daarvoor mooi, hè? Paul van Vliet. Kort, maar prachtig, zal ik maar zeggen. September.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, bedankt hoor voor alle lieve apps, lieve mailtjes voor mijn verjaardag. Reacties op de Facebook en Instagram van NPO Radio 5. Ik ga vanavond nog eens rustig nalezen, heerlijk. Een glaasje erbij, denk ik. Een paar voorbeelden. Julien vond ik heel leuk. Julien 20 heet hij. Hij schrijft: hoi Bert, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik mag dan pas 20 zijn, maar voor mij gaat er niets boven de echte goede muziek van vroeger. Kijk, ik wil heel graag Gloria van Dem horen. Zou het te gek zijn als je deze vandaag wil draaien. Lieve groet, Julien. Gloria van Dem. Ga ik even over nadenken.
2: De laatste ronde.
0: Wim schrijft: gefeliciteerd jongeman. Weet je wat nummer 1 stond in de top 40 op jouw geboortedag? Ja, ik had ergens in mijn hoofd dat het de Beatles waren. Dus ik heb die top 40 er even bij gezocht. Dat is de top 40 van, even kijken, week 37. De week van 11 september 1965. Ik ben geboren de 14, dus dat was toen de top 40 van mijn verjaardag. Zorba de Griek, La Danse de Zorba, die staat op nummer 10. Like Rolling Stone van Bob Dylan, de nummer 9. Dave Barry's The Strange Effect op nummer 8. Op 7, Sam the Sham the Pharaohs met Woolly Bully. I Got You Babe van Sonny and Cher op nummer 6. En Sofietje van Johnny Lyon was nummer 5. Op 4, Il Silencio. Dat is de Abschiedsmelodie. Is een beetje raar als een kind geboren wordt. Maar stond toch op nummer 4 van Nino Rosso. Op 3, die was speciaal voor mijn ouders, denk ik, op die dag. You've Got Your Troubles van The Fortunes. Op nummer 2, The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. En bovenaan, inderdaad, ook voor mijn ouders, Help van The Beatles. Heerlijk, The Beatles op nummer 1 op mijn geboortedag. De week daarna waren dat opeens The Rolling Stones. En dan hadden we hier nog even kijken. Joke. Joke zegt: hi Bert, nee, het is echt niet kinderachtig hoor om je verjaardag uitgebreid te vieren en het daarover te hebben. Voorlopig lekker met de mensen om je heen. Geniet ervan. Joke Rombouts is dat, dankjewel.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Doe kijk, net als Gijs die in de app schreef dat hij vandaag ook jarig is. Hij schrijft: Bert, gefeliciteerd met je verjaardag. Zojuist hoorde ik dat wij allebei vandaag onze verjaardag vieren. Gezellige dag, maak er wat van. Ik probeer Gijs te bellen, maar dat lukt niet, die is te druk. Ik denk dat hij het heel erg aan het vieren is. Maar Anneke is er wel, toch? Anneke, goedemiddag.
3: Zeker, goedemiddag.
0: Hallo.
3: Ja, Job.
0: Ja, hey, jij ook, hè?
3: Gefeliciteerd, hè?
0: Jij ook van harte gefeliciteerd. Hoeveel schelen we nu? Want we gaan gelijk op in verschil, zou ik maar zeggen.
3: Ja, als ik van de zomer meetel als stroopmaan, dan schelen we meer. Maar laten we het op 17 houden.
0: 17 jaar, ja. En ik ben 61 geworden, dus verder noemen we de leeftijd van dames. Noemen we nooit, maar van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dank je. Ik schrok van me af. Schrikken niet, natuurlijk niet. Maar vanochtend zat Bert Hendrikman de verjaarskalender voor te lezen.
0: Ja.
3: Ik was potverdikke een van de oudste.
0: Echt
3: waar? Een mevrouw die 81 was. Maar ik denk, oh, Anne, wat word je nou een trut? Maar goed.
0: Ah, ik vind dat wel meevallen, Anneke.
3: Ja, nou, vroeger vond ik iemand van deze leeftijd een oude tante, hoor, maar
0: ja, maar dat wordt relatief, hè? Je moet daar flexibel mee omgaan, lijkt mij.
3: Ja.
0: Ga je het vieren vanavond?
3: Nou, eigenlijk een beetje een hele dag.
0: Oh, de hele dag al, lekker.
3: Hoe noemen ze dat? Doorlopend bezoek of zoiets.
0: Oh, gezellig. Ja, dat hoort
3: erbij. Maar vanavond een borreltje. Gaan we proosten op onze gezondheid, hè?
0: En wat is het leukste cadeau dat jij gekregen hebt?
3: Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, een aantal dingen. Planten en Zeeuwse streekproducten. Maar net stond de post nog aan de deur. Oeh. Dus dat moet ik nog openmaken.
0: Oh, dan moet je nog even checken.
3: En het leukste is natuurlijk dat jij belt. Want het is ook een,
0: wordt een beetje traditie dat we even bellen op deze dag, toch?
3: Ja, inderdaad.
0: Weet je wat ik gekregen heb van mijn kinderen?
3: Nee.
0: Zat in een hele grote doos, was heel erg zwaar. Ik had echt geen idee wat het was. Ik die doos openmaken, zag ik een beetje ruwige onderkant. Ik dacht, het is een parasolstandaard of zoiets. Tilde ik het eruit, bleek het een egelhuis te zijn.
3: Oh, die zijn ook leuk. Ja, ja.
0: Alleen mijn vraag is, hoe krijg ik er nou een egel in?
3: Ja, lok, hè. Met kattenbrokjes.
0: Kattenbrokjes erin, is dat het beste?
3: Ja, zegt men.
0: Maar
3: een egelhuis vind ik leuk, maar een egel vind ik doodeng.
0: Oh.
3: Als er een in de tuin zit, dan denk ik, oh.
0: Ja, maar we hebben dus altijd een egel achter in de tuin. En mijn zoon had toen zoiets. Dat is leuk, dan een egelhuis. Dus ja, ik hoop dat ze elkaar gaan vinden. De egel en het egelhuis zou hartstikke leuk zijn.
3: Ja, joh. Of je moet er even een bordje voor peilen. Ja. Richting aanwijzen.
0: Ja, ga ik doen.
3: Egelshuur.
0: Dankjewel,
3: ja.
0: Fijne dag. Hey.
3: Ook zo, jij.
0: Doei,
3: hè. Doei. Dank voor het bellen.
0: En nog vele jaren.
2: Ja. De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Wat was het nou voor Julien van 20? Ach ja, ik trakteer nog één keer, kan mij het schelen. Dit is Dan en Gloria.

Feeling good? Nou, kan wel zeggen zeg, na deze uitzending. Dank allemaal, blijf lekker luisteren. Je avond begint met de avondstart en Henry Schut zometeen. Wij zijn er morgenmiddag weer even na vieren met een nieuwe Bert op 5. Grand Funk Railroad rijdt ons naar de uitgang.

0: avrotros.nl.
1: De finale week van Avrotros Triviant begint. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is. Quick response. Wie wint Avrotros Triviant? Vanavond om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: En zo werd het 6:00, de avond start hier, het NOS Journaal nu met Ewout de Jong. Goedenavond.
5: Goedenavond, Henry. Nederland gaat met het huidige beleid de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. De komende jaren blijft ons land voor energie afhankelijk van steenkool, olie en gas uit het buitenland. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. NAVO-secretaris-generaal Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met de Oekraïne. Hij reageerde daarmee op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Zo werd bij de grens tussen Oekraïne en Polen een passagierstrein geraakt. Rutte had het in zijn toespraak over hoe wanhopig Poetin aan het worden is, zegt redacteur Roemer Okhuizen. Maar hij ging ook in op de strategie van de NAVO.
6: Een opvallend moment vandaag was in de toespraak van Rutte dat hij zei dat ook de reacties van de NAVO niet altijd zichtbaar zijn. Dat is iets wat we nog niet eerder hebben horen zeggen. Waarmee hij toch ook lijkt te suggereren dat er bijvoorbeeld kan worden gedacht aan cyberaanvallen vanuit NAVO-landen richting Rusland. Ja, dat is dan misschien een voorbeeld van wat ze wel kunnen doen en wat in ieder geval vandaag iets nieuws was.
5: De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden voor aanranding en mishandeling. De afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man wilde haar ook aanranden. De afgelopen tijd werden in Delft zelf meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. En ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek. In de stad zit de schrik er flink in, hoorde verslaggever Matthijs van der Wiel.
7: Ja, vreselijk natuurlijk. Niet veilig.
8: Ik ben er wel bewust mee bezig dat ik mezelf moet kunnen verdedigen in bepaalde situaties. Ja, ja. Zeker. Ja.
9: Hoe verdedig je?
8: Ik zit op kickboksen.
7: Gisteren heeft Alexander Pechtold er een mooi bericht uitgebracht van ik adviseer alle vrouwen met tenminste 2 mensen te gaan fietsen. Maar volgens mij moet Alexander Pechtold zeggen, deze man gaat mij binnen nu en een week pakken.
5: Nou, dat is dus gelukt. En een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot veel kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze halfnaakt met sportattributen zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Sydney Sweeney heeft zelf nog geen inhoudelijke reactie gegeven, maar deelde op Instagram wel foto's van semi-naakte mannelijke en vrouwelijke sporters. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen afgewisseld met bewolking. Minimaal van 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer dan vandaag met 22 tot lokaal 28 graden. Vanaf woensdag een stuk koeler, meer wind en af en toe regen.
3: De avondstart. Henry Schut.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: Met Tina ben je altijd meteen los. Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High. Goedenavond. Welkom bij je muzikale vrijhaven voor de ware muziekliefhebber. Jouw maandagavondstart is begonnen. Simone heeft vakantie en wij zetten koers door zeker 7 decennia popmuziek. We duiken in de beginjaren van Fleetwood Mac. We maken zo een tussenstop in de gevangenis bij de catacomben der vergetelheid. Het is net Monopoly en daarom ben jij nu ook aan zet.
1: Avondspreuk.
0: Elke dag vragen we je na te denken over een uitspraak. En vandaag is die van Frank Sinatra himself. The big lesson in life, baby, is never be scared or anyone of anyone or anything. Oftewel, de grote levensles, schatje, is dat je voor niemand of niets bang moet zijn. We zijn heel benieuwd. Welk plaatje komt er nu in je op? Laat het even op je inwerken en meld je dan op de NPO Luisterapp.

0: hoort hem op je favoriete Evergreen zender Steve Winwood, While You See a Chance.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ik wil het even met je hebben over een zingende gevangenisbewaarder. Bobby McClure is zijn naam. Voordat hij in de jaren 70 ging werken in de gevangenis, had hij al een behoorlijk indrukwekkend muzikaal avontuur achter de rug. Zo hielp hij de carrières van Little Milton en Fontella Bass op gang. Hij trad op met onder andere Shirley Brown en Sam Cooke. En hij scoorde een bescheiden hit in 1966. En die hoor je nu, en die voegen we dan natuurlijk ook toe aan onze Spotify-lijst, ook te vinden via nporadio5.nl. Bobby McClure met Peak of Love.

0: Fleetwood Mac, As Long As You Follow.
1: Henry Schut op NPO Radio 5. Dit is de avondstart.
0: Ja, de oorsprong van Fleetwood Mac die is stevig geworteld in de blues. Mick Fleetwood, Peter Green en John McVie zaten een tijdje in de band Johnny Mayall en de Blues Breakers. Dat klinkt ongeveer zo. Alsof je in het bluescafé staat. Dat smaakt naar meer. En nou, die hoor je vast nog wel een keer voorbij komen in de catacombe der vergetelheid. Weet je wat? Dat gaan we gewoon regelen natuurlijk. Morgen of zo. Of overmorgen. Dit is Ilse de Lange met haar nieuwste. Dat is dan weer niet haar nieuwste hit. Beetje gek. Something Good.

0: Ja, wij hebben Candy en Hans Dulfer. De Doors hadden hier, je hoort hem hier nog, de saxofoon, virtuoos en jazzman Curtis Amy. Die ook werkte met Carole King, Marvin Gaye en Smokey Robinson. Hij was de music director van de band van Ray Charles. En hij was 32 jaar lang getrouwd met de zangeres Mary Clayton.
1: De muzikale drieling.
0: Drie platen, één overeenkomst. Doe mee, associeer mee. Wat zal ik draaien als derde in de serie? Al je suggesties zijn vanaf nu welkom in de NPO Luisterapp. Om te beginnen, hey, dat is heel toepasselijk, Carole King. Nee.

0: hij was niet al te moeilijk, hè? De jazzpolitie met liefdesliedjes. Daarvoor hoorde je Victor Should Have Been a Jazz Musician van Grace Jones. En de drieling werd ingeluid door Carole King met de Jazz Man. Het thema meer dan duidelijk, dat zagen we ook voorbij komen in de app. Wat kwam er zo al binnen? Nou, wat niet? Betty Carter met Jazz Ain't Nothing But Soul.
1: Jazz is making do with taters and grits. Standing up each time you get hit. Jazz ain't nothing but soul.
0: Alles natuurlijk van Johnny Hates Jazz. Had ook net zo makkelijk Turn Back the Clock kunnen zijn of een van de andere hits. Wat zie ik dan nog meer? DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince wordt vaak genoemd. Queen met More of That Jazz. AC/DC, The House of Jazz. Squeeze met Dr. Jazz. Ik zie hier ook nog The Clash met Jimmy Jazz. En dan hebben we er eentje uit 1927. Jelly Roll Morton's Red Hot Peppers met Dr. Jazz Stump.
2: Ah, oh, lekker.

0: sky that gets me...
1: Heerlijk dit.
0: Hello,
1: Nou, zullen we een eeuw vooruit gaan? Nog iets Nederlands dan. Tony Light met Als de Jazzband van Boven Speelt.
2: Als de jazzband van boven speelt, weet ik dat geen mens zich verveelt.
1: Dit is niet ons huisorkest, hè? Nee. Had zomaar gekund, maar die zijn in het volgende uur weer aan de beurt. Nou, een nieuwe drieling is er natuurlijk morgen. En van drie is het een heel klein stapje. Naar vier.

0: Daar had je alweer zo'n fijn koppeltje aan platen uit 1966. De Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Halve eeuw oud is al, hè. En dit was Chicago, bijna 10 jaar later, 1975. All Days.
1: De avondspreuk.
0: Ja, de avondspreuk, die is vandaag van Mr. Blue Eyes, Frank Sinatra. The big lesson in life, baby, is never be scared of anyone or anything. Oftewel, vertaald, de grote levensles, schatje, is dat je voor niemand of niets bang moet zijn. Er is heel veel binnengekomen op de app. Jullie zijn in vorm vanavond. En we gaan voor de keuze van Marjoke, Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark.

0: Kandidaats. Tot zo.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
0: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 20:15 bij Avrotros op NPO 2.
3: Alsjeblieft, je auto is in tip-top in orde.
4: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: gesloten app een startpunt vinden.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Trulies met Renke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
1: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu.

0: alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. 1 drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
3: It shows, I think, again, that Russia is growing increasingly reckless. As it continues its terrible war against Ukraine, including evidence yesterday again targeting the infrastructure upon which Ukraine depends.
2: Bij de drone-aanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn 3 drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vracht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er 2 concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avondstart. Henry Schut.

0: A Town Called Malice van The Jam. The Jam met frontman Paul Weller met grote dank aan zijn moeder. Zij was nog jong toen Paul werd geboren en ze had altijd muziek aanstaan. Elvis, Little Richard, Tom Jones, Nat King Cole, dat ging tot in de diepste poriën bij Paul. En zie daar, daar was hun grootste muzikale carrière. Welkom bij je tweede portie maandagavond start. Onze onvolprezen huisband heeft straks weer een brouwsel voor je. Kan je een leuke prijs mee winnen. En de avondster van deze week is Stef Bos. Welke van de prachtige liedjes van Stef mag ik straks voor je draaien? We hebben er twee voor je uitgezocht. Het is of deze.
1: Is dit nou later?
0: Of deze.
1: Hij zegt gek zijn is gezond.
0: Is dit nou later of gek zijn is gezond? Laat het weten via de poll in de NPO. Luister app, die vind je vanzelf als je even op die app kruipt. Of via ons Instagram account. En je mag ook wel een appje sturen gewoon op de NPO Luister app als je niet kan vinden waar het staat, hoor. Op elke mogelijke manier luisteren wij naar jou. Is dit nou later optie A? Gek zijn is gezond is optie B. Hey, wie is daar? Is dat toevallig het nummer 634-5789? Wilson Pickett.

Super toepasselijk natuurlijk net na de US Open. We slaan een ace. Met How Long? Met Paul Carrick uit Sheffield. Zeg maar het Volendam van Engeland. Maar wie is Paul Carrick dan? Is hij dan Jan Smit? Of Piet Veerman? Geintje natuurlijk. En sorry Paul of sorry Piet als ik jullie hiermee nu heb beledigd. Je hoort hier trouwens ondertussen de Amerikaanse gitarist Lonnie Mack met zijn instrumentale hit Memphis uit 1963. Door de Britse invasie lukte het hem niet om zijn carrière te lanceren. Maar dat maakt hem eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Hij blijft optreden in kleine zaaltjes door het land. Speelt een grote rol ook in de ontwikkeling van bluesrock. En wordt een gitaarheld voor veel artiesten. Onder wie Stevie Ray Vaughan. En in 1985 brengt Lonnie Mack zijn comeback album uit. En drie keer raden wie dat nou produceert. Stevie Ray Vaughan. Je hoort nu de titeltrack Strike Like Lightning.

0: En dat was ze alweer. I saw her again, de mama's en de papa's.
1: De avondster.
0: Deze week schijnen wij ons lichtje op Stef Bos. Stef groeit op in Veenendaal en begint begin jaren 90 breekt hij door met dat ene liedje dat hem tot in de eeuwigheid beroemd maakt. De eerste zin is al zo keihard raak. Iedereen kent het. Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Het geweldige papa. Stef ontwikkelt zich daarna tot een van de grote verhalenvertellers van de Nederlandse muziek. De hele week gaat het over hem en voor vandaag vroeg ik je, zoals altijd op maandag, wat wil je horen? Die ene of die andere? Is dit nu later? Of gek zijn is gezond? 86% van de stemmen voor deze. Is dit nu later?
2: We speelden ooit verstoppertje.

Blue Morning, Blue Day, Foreigner was dat. Wist je dat de vader van Foreigner's leadzanger Lou Gramm, die vader heette Benny Grammatica Sr., een trompetist was en een bandleider? En dat zijn moeder Nicky Mazzette zangeres was en dat zijn broer een drummer is en dat zijn andere broer gitaar speelt. Nou, gevalletje appel valt niet ver van deze family tree. Op het soloalbum van Lou, Ready or Not uit 1987, speelt broer Ben mee op de drums. Dat klinkt

gitaar dan weer Nils Lofgren. Die je kent als gitarist van Bruce Springsteen, maar dat geheel terzijde. Het is zometeen tijd voor een hele mooie prijs in de notenkraker. En je weet het, zo rond deze tijd hoor je dan alvast een hint. Soms heb je er helemaal niks aan. Soms een klein beetje wel. Het is namelijk ultra kort. Let op, daar komt ie. Oké, okay. Iets met love. Nou, daar schieten we wat mee op. Streep vast alle liedjes weg waar het woord love niet in voorkomt. En je hebt er nog 19.929 over. Hij komt er zo aan in volle glorie, joh, die notenkraker. Dit is de nieuwe van Bertolf. Still Have You.

Flirtations, nothing but a heartache. Het is tijd voor het rariteitenkabinet van deze show. Het meest schizofrene bandje dat er bestaat. Onze huisband daagt je weer uit met een bekend nummer in een compleet nieuw jasje. Waar soms het glazuur van je tanden springt. En een andere keer denk je, oh, nou, zo had het ook gekund. Is eigenlijk best leuk. Dus laten we eens kijken wat het vandaag is. Maar vooral maak je natuurlijk kans nu op de muzieksleutelsleutelhanger. Alleen als je belt, hè. Dit spelletje spelen we met bellers. Dus pak de telefoon en bel 0800 3000 555. 0800 3000 555. Als je het weet...

0: 0800 3555. We hebben hem niet al te moeilijk gemaakt zoals je hoorde aan de eerste zin, maar toch, je moet het maar weten. En de vraag is natuurlijk, weten jullie het? Eens even kijken. Goedenavond, met de avondstart, met Henry.
1: Hallo, met Irene.
0: Dag Irene.
1: Ja, ik ben zomaar in een melige bui en ik vind het een heerlijk nummer. Dus ik denk, ik bel gewoon. Ik ben toch te laat, want ik begon pas te lopen toen het muziekje aan het spelen was. Maar het is Love is Like Oxygen van The Sweets en die ga ik straks lekker hard aanzetten.
0: Wie spreekt een bijna volleer DJ, Irene?
1: Nou, absoluut niet, joh.
0: Nee, nou, ik vond dit echt, dit was gewoon in één knal helemaal alles eruit. Ook dat je de leuke plaat vindt, dus dat vinden we sowieso ook heel leuk. Stam jij ook uit de tijd van de suite of heb je het later leren kennen?
1: Oh, even die radio uit. Nou, ik was te klein voor... Nou, even kijken hoor. Die plaat herinner ik me niet.
0: Maar 1978 is het.
1: Ja, het gekke is dat ik me die niet herinner, maar ik ging helemaal los als achtjarige zo op Fox on the Run.
0: Ja.
1: Dat vond ik helemaal geweldig. Nou, deze ook.
0: En dus een goede tweede. Of voor vanavond een goede eerste.
1: Ja.
0: Hij is voor jou. En die muziek sleutel hangen kop naar je toe, dus blijf nog even hangen.
1: Dank
0: en daarna de radio hard, hè?
1: Ja, oké.
0: Daar gaan we.
1: Nou, zo meteen.
0: Ja.

again. Broken Strings van James Morrison en Nelly Furtado. Dat is zo'n liedje uit mijn, nou toch wel favoriete categorie. De categorie, die was er bijna niet geweest. Al een tijdje was James bezig met dit liedje. Hij was er echt mee aan het stoeien. Had het al 3 keer herschreven. Eerst was het ook veel steviger en wat meer rock. Maar het pakte hem niet. Hij kwam er niet uit totdat hij bedacht om er een duet van te maken. En hij wilde ook meteen groot denken en dacht aan een wereldster uit de Zero's toen hij dit liedje schreef. Nelly Furtado en She Said Yes. En dus stapte hij op het vliegtuig naar Canada en daar namen ze samen het liedje op. Ja, en the rest is history, zeg je dan. Het werd een wereldhit. En inderdaad wel in de beste versie, in een duetversie. Op de draaitafel nu. Je weet het al lang natuurlijk. The Rolling Stones, Time Is On My Side.

Zometeen de enige wolf die je graag tegenkomt midden in het bos. Want ze heeft altijd mooie plaatjes en praatjes bij zich. Gea Wolf en de avond van 5. En wij gaan swingend en schuddend de studio uit. Tot morgen.

0: Samen Max.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs, toch?
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
12: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
17: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
16: En voor Harold met een sta-opstoel.
18: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: kilometer. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media en dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
1: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
0: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
2: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
0: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd opgericht in 1991. De twee hadden jarenlang ruzie en daarom stopte Oasis in 2009. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter.

0: Maarten, welkom Pijn ook aan jou. Fijn dat jij er weer bent.
1: Ja, leuk dat ik er, leuk dat ik er mag zijn.
0: Zeker,
1: ja.
0: Want normaal zit Rob hier op maandagavond. Maar die is volgens mij nog aan het bijkomen van zijn vakantie.
1: Ja, of hij net is er terug, misschien nog. Ik weet het niet zeker.
0: Onderweg van Shetland terug. Ik ben zo benieuwd naar zijn verhalen en naar zijn foto's, hoe hij het gehad heeft.
1: Ja.
0: Dat gaan we allemaal horen. Maar fijn dat jij er bent vanavond. We gaan er een mooie 3 uur van maken samen.
1: Ja.
0: En dat doen we samen met jou, de luisteraar. En we hoorden net al Stevie Wonder. Hij komt eind oktober naar de Ziggo Dome, 28 oktober. En ik zat vrijdagmorgen om 10 uur klaar met mijn laptopje, met mijn telefoon. Het is me niet gelukt. Ik ben er niet doorheen kunnen komen. En tegen de tijd dat ik er doorheen kon komen, was alles weg.
1: Ja, de truc is heel veel laptops.
0: Ook, dus moeten we allemaal vrienden inschakelen.
1: Nou ja,
0: iedereen.
1: Dat is wel hoe ik het altijd doe.
0: Ja? Ja. Had je even vorige week moeten zeggen.
1: Ja, Pijn. Ik wist niet dat je... en je telefoon gebruiken en je iPad en alle andere
0: apparaten.
1: Alles wat je hebt, je keukenmachine, gewoon allemaal...
0: Stofzuiger aan.
1: Ja, nou, precies, ja. Overal op inloggen.
0: Ja, nou heb ik nog één troef achter de hand. Misschien dat de NPO Radio 5 mij er wel naartoe stuurt.
1: Oh.
0: Dus misschien, maar dat gaat natuurlijk, het gaat vast niet gebeuren. Maar we live in hope, zeggen we dan, hè?
1: Ik hoop met je mee. Ja.
0: Maar hoop is, hoop doet leven, zeggen ze. Hé, maar fijn dat jij luistert. En dus met Pijn vanavond, want die vraag die kwam al weer op. Wie zit er bij je vandaag? Welkom. Tot 11 uur, zei ik al, zijn we bij je, Tijn en ik. En met zometeen weer Waar is Bob? Hij is op pad voor ons. En hij staat in een stukje Nederland, maar ook weer niet. Nou ja, als je daar meer over wil weten, moet je even blijven luisteren. En voor de rest natuurlijk gewoon net als anders geweldige muziek. Hier alvast een amuse voor de Evergreen Week van de jaren 80. Die zit er weer aan te komen eind deze maand. Een lekker stukje vergeten pop uit 82. De Maisonettes, ze kwamen uit Engeland. En ze hadden met Heartache Avenue meteen een opvallende hit. Het klinkt vrolijk, maar de titel verraadt het. Het gaat over een straat waar je liefde...

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Een huis aan het meer, familie om je heen en genieten van het leven. Dat is het plaatje wat Peter Fox in dit nummer schetst. Ja, wordt het de hoeder van het bruggetje in Eindhoven of misschien toch de groene mantelzorger in Friesland? Welke boom verdient dit jaar de titel Boom van het Jaar? Het gaat dan even niet om de dikste boom, de oudste of de mooiste, maar vooral om het bijzondere verhaal daarachter. Een legende, een historische gebeurtenis of een boom die voor een dorp of een stad van grote betekenis is. Nou, sinds 1 september kan iedereen stemmen op een van de 12 genomineerde bomen. En vorig jaar won de mammoet in Enschede. En tot en met 10 oktober, 12 uur, kun je je stem nog uitbrengen. En Michel Schuurman, hij is directeur van SBNL Natuurfonds en hij weet alles over deze verkiezing. Goedenavond, Michel.
2: Goedenavond.
1: Dag. Zeg, wat maakt een boom volgens jou een goede kandidaat voor de boom van het jaar?
2: Het maakt een goede kandidaat. Je zei het al een klein beetje in je introductie. Of omdat hij een bijzondere verschijning is. Vanwege zijn hoogte of zijn breedte of wat dan ook. Of omdat het een boom is met een mooi verhaal. En dat kan een verhaal zijn naar het verleden of een verhaal naar de toekomst.
1: Ja, want ik heb even zitten kijken naar alle 12. En er zitten echt wel een paar pareltjes qua verhalen tussen. Ik vond bijvoorbeeld de groene mantelzorgboom in Friesland.
2: Ja, mooi hè?
1: Ja, prachtig. Zo'n boom die geplant is bij nieuwbouw en die gewoon schaduw biedt aan mensen en een stukje ontspanning biedt. Maar ook de troostboom in wat was het? In de Mokerse Hei.
2: Ja.
1: Die natuurbegraafplaats. Ja. Heb jij een boom die er voor jou uitspringt qua verhaal?
2: Ik laat het twee noemen, want anders lijkt het alsof ik een hele sterke voorkeur heb. En ik ben natuurlijk neutraal.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ik vind de boom die in Volendam geplaatst is ter nagedachtenis van de brand. 25 jaar geleden dit jaar, de cafébrand. Dat weten ook veel mensen nog.
1: Mm-hmm.
2: Dat is nu een herdenkingsboom. Dat vind ik een hele, toch wel indrukwekkende. En in Utrecht staat in de tuin van het Katrijnenconvent staat een boom die in 2014 voor het eerst door de stadspastor gebruikt is om naamplaatjes in te hangen van overleden dak- en thuislozen.
1: Ja.
2: En dat wordt nu jaarlijks, dus iedere keer als een dak- en thuisloze overlijdt, wordt er een plaatje bijgehangen. En daar hangen nu toch wel indrukwekkend veel plaatjes.
1: Ja.
2: En jaarlijks wordt daar een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. En dat vind ik toch wel mooi. De mensen die toch vaak in de anonimiteit leven, dat daar toch een blijvende herdenking voor is.
1: Ja, zeker. Dat is heel erg mooi. En wat dat betreft, is het soms niet ook een beetje appels en peren vergelijken?
2: Ja, dat is wat dat betreft. SBNL Natuurfonds organiseert dit nu voor de 9e keer.
1: Ja.
2: En elk jaar is het weer om te komen überhaupt tot die 12 genomineerden. Hè, want dat is iets wat we met een jury doen. Is al een helskarwei. En gelukkig is het de publiekstemming. Dus straks is het uit onze handen wie de winnaar wordt. Maar dan is het mooiste, vind ik. Dat is een paar jaar geleden bijvoorbeeld gebeurde dat in Utrecht. Waarin er een boom won die en mooi is van postuur, van verschijning. Ja. En ook nog een sterk verhaal had.
1: Ja.
2: Dat is toch het mooiste als beide bij elkaar komen.
1: Een totaalplaatje, zeg maar. En waarom is het eigenlijk zo belangrijk om juist die verhalen achter de bomen te vertellen?
2: Nou, het geeft toch wat meer beleving van mensen bij iets waar je misschien anders zo voorbij gelopen was. Dus, de winnaar van vorig jaar is een mammoetboom. Die staat in Enschede. Is een enorme boom. Ja, daar loop je dan niet zomaar voorbij. Ik denk dat iedereen die daar loopt wel weet dat die boom daar staat.
1: Ja, precies.
2: Maar zeker als het zo'n boom is op de Mokerheide, wat je net zei, of wat ik vertelde over het Katrijnenconvent. Dat zijn niet van zichzelf imposante bomen. En dan is het toch, vind ik in ieder geval wel mooi, dat het verhaal wat erachter schuilt, dat gedeeld wordt met de wereld.
1: Ja, want wat zegt dat verhaal, zeg maar, en ook die hele verkiezing over de band die wij mensen hebben met een boom? Of kunnen hebben met een boom?
2: Ja, ik denk dat heel diep van binnen, en dat zit natuurlijk een beetje in onze genen, voordat wij in stenen huizen woonden, wij zijn onderdeel van de natuur. En bijna alle mensen volgens mij voelen zich van nature ook al wat rustiger worden in een bos of bij een boom. Er is allerlei ook wetenschappelijk onderzoek die dat aantoont. Het biedt ons schaduw, het biedt ons troost, het biedt ons vaak ook toch wat berusting als een vogel in een boom zingt of wat dan ook.
1: Ja.
2: Dus het is goed voor ons welzijn, bomen. En dat mag af en toe wat meer bekendheid krijgen.
1: Ik vind het ook mooi, want er staat een knotlin in de lijst, een kastanje. Platanen doen het erg goed dit jaar, heb ik gezien. Een magnolia staat in, een eik, een rode beuk, een linde en een cornoeltje. Het is echt een hele verscheidenheid aan bomen.
2: Ja, absoluut. En nou, gelukkig ook veel inheemse soorten. Dat is meer een persoonlijk iets dat ik toch altijd wel ook alweer belangrijk vind. Ja. Bij voorkeur van mij is de inheemse boom. Maar ja, het is die verscheidenheid die het denk ik ook wel aantrekkelijk maakt om sowieso te kijken op de website en hopelijk ook je stem uit te brengen.
1: Zeker. Nou, tot 10 oktober 12 uur kan iedereen stemmen. Maar in de laatste stemweek wordt de tussenstand geheim gehouden. Waarom is daarvoor gekozen?
2: Ja, we hebben in het verleden gezien dat mensen stemmen via website boomvanhetjaar.nl. En de laatste week is het soms dat er toch één boom wat bovenuit begint te springen. En je wil het toch spannend houden. Dus een beetje om de spanning erin te houden, wat zeg, dat maken niet bekend. En het verzorgt ook het voorkomen van misschien wel strategische stemmen. Ja. Als mensen denken van, als ik dan toch tussen die twee moet kiezen, kies ik liever die. Nee, ik kies dan gewoon op de boom die het mooiste vindt.
1: Ja. Want gaat er nu al eentje duidelijk aan kop?
2: We hebben er drie die met elkaar een soort nek aan nek race.
1: Je noemde de website al even, deboomvanhetjaar.nl. Daar kan iedereen terecht tot 10 oktober 12 uur. Michel Schuurman, mag ik je hartelijk bedanken, directeur van SBNL Natuurfonds. Dank voor het gesprek en voor de mooie verhalen achter de bomen. Dank je wel.
2: Ja hoor.
1: Dag. Ja, en wil je dus stemmen op jouw favoriete boom van het jaar? Kijk dan even op deboomvanhetjaar.nl.

0: Ben je eruit, Tijn, met je stemmen? Want jij zat ook te stemmen, hè, op de boom van het jaar.
1: Ja.
0: Welke is het geworden? Mag ik dat vragen of niet?
1: Ik ben er nog niet helemaal uit.
0: Ik wel. Ik heb net gestemd op deboomvanhetjaar.nl. En daar staan ze alle 12. En dan kun je eens kijken welke boom jij het meest bijzondere vindt. En welke het verdient om dit jaar boom van het jaar 2026 te zijn. Ja, ik heb het domein gegeven aan de Groene Mantelzorger.
1: Oh,
0: vond ik
1: ja,
0: zo mooi. Ik heb net gedaan 14 jaar lang gemantelzorg van mijn moeder. En tot ze dit voorjaar overleed. En het hoeft nu dus niet meer, maar het is echt een vak apart mantelzorg. En chapeau voor iedereen die dat doet op dit moment. Het is nogal wat.
1: Ik heb een minder mooie reden. Ik denk dat ik die in Eindhoven ga doen. Want
0: dat voelt een beetje stond, thuis.
1: Ja, maar die stond ook een paar honderd meter van mijn huis af, zie ik nu.
0: Dus nou ja, daar heb je dus wat mee.
1: Daar heb ik iets mee.
0: Dat snap ik helemaal, dat je daar dan op stemt. Nee hoor, helemaal prima. Goed, gaan wij door naar Waar is Bob? Want ook hij is voor ons op pad. En ik zei het net al een beetje, het is in Nederland, maar toch ook weer eigenlijk niet. Maar misschien ook weer wel. Weet je wat? Dit is de eerste hint. Luister zelf maar.
2: Ik wil naar de overkant, maar ik moet nog even wachten. Langzaam komt hij aangevaren. Eenmaal op zijn plaats, dan kan ik rustig naar de overkant wandelen.
0: Enig idee, Tijn?
1: Nee.
0: Het is ook nog wel weer een beetje vaag of zo, hè?
1: Mijn boom staat wel bij een bruggetje waar water onder loopt. Ja. Als het nou daar zou zijn, dan zou ik het weten.
0: Maar kan ik één ding zeggen, dat is het niet. Okay. Hij staat niet in Eindhoven vanavond.
1: Nee, helaas.
0: Nou goed, waar hij wel is, misschien dat jij met deze ene hint al weet van, oh, ik denk het te weten. Nou, laat het mij maar weten via de NPO Luister-app. Die staat sowieso de hele avond wagenwijd voor je open. Ik vind het leuk om van je te horen wat je aan het doen bent, hoe je erbij zit. Zoals Sander, die appt al een foto. Sander is buschauffeur, we zijn bij hem langs geweest. Hij zegt, mijn avond is nog maar net begonnen. Ik mag tot 2 uur vannacht rijden en gelukkig zijn jullie er vertrouwd bij. Nou, gelukkig ben jij er ook vertrouwd bij ons, Sander, dus weet je welkom. Dus wil je ook melden waar je bent en wat je doet? Gebruik de NPO Luister-app. Wij vinden het fijn om van jou te horen.
3: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
3: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
3: Waar is

Met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

Pretenders. En don't get me wrong. En ik heb begrepen van Thea dat Anneke zit te luisteren. En dus, Anneke, speciaal voor jou. Want je bent jarig vandaag, Anneke. En daarom speciaal voor jou even deze felicitatie. Je bent een van onze trouwste luisteraars van NPO Radio 5. Elke avond horen we van jou. En het is gewoon een feest als jij op de app zit. Dus vandaar van harte gefeliciteerd. En we wensen jou nog heel veel jaren in goede gezondheid, Anneke. Sommige nummers die herken je al na 1 seconde. Nou, dit is er zo eentje. Het orgel, die stem, de mysterieuze sfeer. A Wider Shade of Pale van Procol Harum, 1967. Een nummer waarin pop en rock ineens heel dicht tegen klassieke muziek aankruipen. En vooral dat prachtige orgel van Matthew Fisher. Het is bepalend voor het geluid. En hij liet zich inspireren door die andere hele grote, Johann Sebastian Bach.

Prachtig, toch? Air uit de orkestsuite in D groot van Johann Sebastian Bach. Ja, en het bijzondere is dat het geen echte bewerking is van Bach. Gary Brooker, de zanger van de band, zei later dat een klein stukje van Bachs muziek hem op het idee bracht en dat het nummer daarna eigenlijk zijn eigen weg ging. Het vloeide zo uit die pen. En dan die tekst van Keith Reid. Die is nogal raadselachtig, op zijn zacht gezegd. Reid wilde naar eigen zeggen vooral een bepaalde sfeer oproepen en geen recht toe recht aan liedje vertellen. Zelfs de titel kwam op een bijzondere manier tot stand. Want op een feestje hoorde hij iemand tegen een vrouw zeggen: "Darling, you've turned a wider shade of pale." En hij vond die zin zo ontzettend mooi dat hij hem onthield en er later dit nummer omheen schreef. En die opname zelf ging trouwens opvallend snel. De band had geen vaste drummer en dus werd de drumsessie gespeeld door sessiemuzikant Bill Iden. En het nummer stond al na 2 takes op de band. Op de band. Op de band. Door de band. Op de band. Een nummer dat na bijna 60 jaar nog steeds diezelfde mysterieuze magie heeft. Hier is die Procol Harum en A Wider Shade of Pale.

Paul McCartney schreef het nummer tijdens zijn tijd met Wings en het verscheen op het album Band on the Run. Een album dat wordt gezien als een van de sterkste nadat hij de Beatles, ja, na de break-up van de Beatles. Zometeen gaat de avond van 5 douche aan, krijg je de tweede hint van Bob over zijn verblijfplaats en heel veel meer fijne muziek. Lekker blijven luisteren dus en laten we ons zo even bijpraten door het nieuws van 9 uur.

0: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws.

0: Odido.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
6: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Odido.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
13: De finale week van AfroTros Triviant begint. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
14: Quick response.
13: Wie wint AfroTros Triviant? Vanavond om 9:30 bij AfroTros op NPO 1.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenaamd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
17: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uit

0: uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdag na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
2: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: En dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Ik zit echt door mijn koptelefoon. Die staat ook lekker hard te luisteren. En ik denk, is dat nou Michael McDonald die ik tegen het einde mee hoor zingen met hem? We gaan eens even kijken of dat zo is. We zoeken het gewoon eventjes op. Van Christopher Cross en All Right. En met hem zijn we dit tweede uur van de Avond van Vijf binnengegaan. Ik zie jou knikken, Tijn. Vertel.
1: Ja, ik heb heel snel gezocht. Dus ja. Ik ben nog heel even aan het fact-checken.
0: Ja, jij bent snel. Je bent ontzettend snel.
1: Maar het lijkt er wel op. Ja? Ja? Michael McDonald.
0: Oh, dat je dan die stem herkent, hè? Van twee van die toontjes. Oh, dat is het enige wat ik hoorde.
1: Nee, ik heb nu gefact-checked.
0: Nou, wat goed, hè?
1: Ja, de NOS zou trots op me zijn.
0: Super.
1: Michael McDonald, background vocals. Dus de achtergrondzang.
0: Wauw, oké. Hey, trots op mezelf dat ik dat zomaar hoorde met twee van die toontjes.
1: Ik had hem niet.
0: Nee, nou ja, maar dat is je vergeven. Jij kunt weer, als wie er weer dingen opzoeken. Dat, dat moet je mij dan weer niet. Dat is jouw leeftijd, hè? Hey, maar welkom en fijn dat je luistert naar het tweede uur van de Avond van Vijf. Er komen ontzettend leuke antwoorden binnen voor Waar is Bob? Baarle Nassau is al een paar keer genoemd. Is het niet, kan ik je vertellen. En de veerpont over de Maas tussen Ohee en Laak. Dat is hem ook niet, Jan. Dus je mag ook nog even verder denken. En zo komen er veel meer mooie antwoorden binnen. Zometeen krijg je de tweede hint van Waar is Bob? Dus ik zou gewoon eventjes lekker blijven luisteren. En dan, er is voor alles een tijd in het leven, beste mensen. Er is een tijd om te planten, een tijd om te oogsten. Een tijd om dingen af te breken, een tijd om dingen op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om verdriet te hebben en een tijd om te dansen. Een tijd om iets te zoeken en een tijd om iets te verliezen. Een tijd om dingen te bewaren en een tijd om dingen weg te gooien. Een tijd om stil te zijn en een tijd om heel, heel hard mee te zingen. Met de Birds en Turn, Turn, Turn.

0: schijnt echt zo te zijn, hè. Honesty, it's the hardest word. It's eerlijkheid. Het duurt wel het langst, mensen, dus het is absoluut de moeite waard. Blijf eerlijk en doe eerlijk. Billy Joel, simpel gezegd, het is soms moeilijk te vinden, maar wel heel erg waardevol.
1: Shower power. Doe mee en raad de plaat.
0: De douche is weer aan. En daar wordt naar hartelust onder gezongen. En wat er wordt gezongen is aan jou om te raden. Het klinkt als volgt.
2: Man, there's a blue with fire inside of you. Anytime you feel dying to hop in.
0: Nou, hij moet aardig de hoogte in. Ik geef het je te doen. Ja, weet jij wat het is? En ik wil verder de titel en de uitvoerende. Ik zou het, als ik het niet voor me had staan, zou ik het echt niet weten dit keer. Ik vind hem pittig. Maar goed, misschien hoor jij het en denk je, ja hoor. Ik weet het wel. Dan mag je bellen 0800 30555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. En gewoon omdat het maandag is, laat ik hem nog even een keertje horen. Hier komt hij nog één keer.
2: Next there's a proof with fire inside of you. Anytime you feel dying to hop in.
0: Nou ja. Als ik hem nu nog een keer hoor, dan begint in de verte iets te dagen. Maar ga maar eens even kijken, mensen. En als je het weet, 0800 30555 of een appje naar de NPO Luister-app.

0: van mij. Wat lief van hem.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, Roy Orbison, hij had het over mij, over Pretty Woman. Zo lief van die man. Echt heerlijk. En daarvoor Mel C, bekend als Sporty Spice, samen met Bryan Adams en When You're Gone. Prachtige duet. Die hebben we toen niet laten spelen, volgens mij, op onze duettenavond. Dus die, wie weet, we schrijven hem gewoon op als we hem nog een keertje gaan doen voor het einde van dit jaar. Eerst voor de Shower Power. En ik heb Johnny aan de telefoon. Goedenavond, Johnny. Of is het toch Bas? Goedenavond.
2: Johnny.
0: Jee, Johnny. Dus niet Bas, hè?
2: Nee, dat vroegen ze net ook al, maar dat zegt me helemaal niks.
0: Nee, ja, en je bent ook geen vrachtwagenchauffeur toevallig?
2: Nee.
0: En dan is er iets heel raars gebeurd in ons systeem, want jij stond als Bas en als vrachtwagenchauffeur.
2: Nee, dat zegt me helemaal niks. Nee, en jij bent ook geen Bas, dus.
0: Nee, en je bent Johnny uit Heleneveen?
2: Ja, klopt.
0: En er staat
2: helemaal.
0: Hier, Tijn die heeft genoteerd, aan de goede kant van de grens met Limburg woon jij. Tussen Limburg en Brabant, en jij woont aan de goede kant.
2: Op Brabants grond. Gebied,
0: ja, Brabanders onder elkaar, zeg maar. Ja. Hey, hoe is die met je?
2: Helemaal goed.
0: Ben je lekker aan het genieten van de radio al, de hele dag?
2: Ik zit nog lekker buiten.
0: Zit je buiten? Wow,
2: ja,
0: wat
2: lekker
0: goed. Wat heerlijk.
2: Het is nou, ik denk 20 graden, dus ik zit lekker buiten.
0: Een kaarsje aan, drankje erbij.
2: Ja, wijntje erbij.
0: Oh,
2: ja,
0: het goede leven.
2: Ja, kapitein, hè?
0: Hey, en jij hoorde het fragmentje. En wat dacht je? Wat dacht je te horen?
2: Ik dacht, I'm Every Woman van Chaka Khan.
0: Nou, dat is een idee. Ja. I'm Every Woman. Nou, en zo is het, Johnny. Dat,
2: ja.
0: De boodschappentas van de avond van 5 komt jouw kant op.
2: Helemaal blij mee.
0: Nou, als jij straks boodschappen gaat doen binnenkort, dan maak je helemaal de blitz. Klabam.
2: Nou, val ik op bij de winkel.
0: Zeker weten. Nou, fijn. Okay. We gaan hem naar je toe sturen en ik ga lekker het nummer draaien. Dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Dank wel, ik mee mag doen, Maya. En een goede succes, hè?
0: Ja, zeg maar Gerja.
2: Ja.
0: Oh, dat doe je natuurlijk omdat ik Bas tegen jou zei, Johnny. Oh,
2: ja,
0: ik snap hem al.
2: Ik zou je ook eens terug.
0: Ja, je bent slim, jij. Hey, maar fijne avond, Johnny. En graag tot de volgende keer, hè?
2: Dank je wel, Gerja. Okay.

0: Bijzonder nieuwe plaat, Steve Cropper. Die ken je misschien nog wel. Amerikaanse gitarist van Booker T en de MG's. Liedjeschrijver en producer. En hij overleed eind vorig jaar. En op dit nummer, My Angels Are Calling, horen we Brian May als zanger. Jawel. En Billy Gibbon op gitaar. En Brian May schreef de tekst vanuit het denkbeeldige perspectief van Steve Cropper. En daardoor is het eigenlijk een heel persoonlijk eerbetoon geworden. En ik vind wel, het is even wennen, maar ik vind het wel een mooi nummer. Ik moet hem denk ik vaker horen nog, maar dat gaat ook wel gebeuren hier.
1: Waar is Bob?
0: Op NPO Radio 5. Waar is Bob? Nou, ja, er komen al goede antwoorden binnen. Dat is een ding wat zeker is. Het zijn er nog niet heel veel. Maar misschien gaat deze tweede hint daar veranderingen brengen. Hier is die.
2: Het lijken bootjes waar ik nu overheen loop, maar het zijn pontons. Deze bijzondere brug verbindt twee stadsdelen met elkaar die worden gescheiden door een baai.
0: Nou, ik zou zeggen, kom maar door via de NPO Luister-app. Dit was een flinke, forse, goede tweede hint. En ik denk dat er nu heel veel meer goede antwoorden bij gaan komen. Ik ben benieuwd. NPO Luister-app, die staat wagenwijd voor je open.

Heerlijk hè, Boskijks en What Can I Say. En zometeen ga ik bellen over een instrument, over de blokfluit. En denk je, hè, de blokfluit, wat moet de blokfluit nou in de avond van vijf? Nou, daar zou je van staan te kijken. Die komt vaker voor, ook in de popmuziek, dan je denkt. Ik heb er wat voorbeelden van en ik heb er ook een heel leuk verhaal bij. Zometeen bel ik met Ita Heijmans, dan hoor je er meer over. Na Air Supply en even lekker zwijmelen in de avond van vijf.

0: The King, Elvis Presley en Blue Suede Shoes. En dan, ik had je beloofd, de blokfluit. We gaan het hebben over de blokfluit. En dan denk je misschien, wat stoffig. Nou, hoor maar eens. Daar klinkt hij. Simon & Garfunkel. El Condor Pasa. Daar klinkt hij heel erg in voor. En wat dacht je van deze? Heb je hem weer? The Beatles. The Fool on the Hill. Nou, zo kunnen we wel even doorgaan. Led Zeppelin gebruikte hem en nog heel veel andere artiesten. Maar hoe klonk nou die blokfluit in de middeleeuwen? Daar komen we misschien wel een heel klein beetje dichterbij. Want in Dordrecht ligt een blokfluit die ruim 600 jaar oud is. Moet je nagaan, 600 jaar oud. Het instrument werd al in 1940 opgegraven bij Huis te Merwede. Het is een van de weinige vrijwel intacte middeleeuwse blokfluiten ter wereld. En onderzoekers proberen nu die verloren klanken van die blokfluit terug te halen. Fluitist en onderzoeker Ita Heijmans, zij is daarbij betrokken. En heel bijzonder, er is inmiddels daadwerkelijk geluid uit die originele fluit gekomen. Dat ga ik je zo meteen laten horen. Maar goedenavond, Ita.
1: Hallo.
0: Dag. Eerst zou ik heel graag van jou willen weten, wat ging er door je heen toen je voor het eerst een echte toon uit die 600 jaar oude fluit kon krijgen?
1: Ja, dat is wel dat is zeker een ervaring. Het grappige is dat ik die ervaring al in 2011 had. En niet nu. Maar wat er nu gebeurde, was dat de fluit beter klonk dan in 2011.
0: Okay.
1: En dat is eigenlijk voor mij, voor ons, voor mijn ensemblegenoot Fumidaka Saitel, die daar ook bij was.
0: Yeah.
1: Was dat eigenlijk het zeer bijzondere wat er gebeurde.
0: En hoe kan het dat het in 2011 dan niet, dat er geen geluid uitkwam?
1: Nou, dat zeg ik niet dat er toen geen geluid uitkwam. Maar wat je hoort is dus vooral ruis met een beetje toon erin.
0: Mm-hmm.
1: En in 2011 hebben we heel systematisch alle verschillende toonhoogtes opgenomen. Opgemeten eigenlijk.
0: Yeah.
1: Dat was af en toe was dat heel moeilijk. Omdat je maar een heel klein beetje toon hoorde.
0: Precies.
1: En nu ging dat veel makkelijker. En dat was maar goed ook.
0: Zal ik het even laten horen hoe het klinkt? Hier komt het. Zo klinkt een 600 jaar oude blokfluit. Ja, het begint inderdaad met heel veel ruis. En dan op een gegeven moment hoor je dat die ruis afneemt en wordt de toon steeds helderder en scherper. Klopt dat?
1: Ja, precies. Het heeft een beetje te maken met de richting waarin je blaast in het instrument. En wat wij eigenlijk geleerd hebben, wij als ensemble, Avonturen Ensemble voor Middeleeuwse Muziek.
0: Mm-hmm.
1: Doordat wij in 2011 toen die meting hebben gedaan, in 2015 een notabene in een CT-scan hebben gehad, waardoor we eigenlijk nog bevestigd kregen wat we in de meting aan de buitenkant hadden gezien. Vervolgens hebben we een set blokfluiten gereconstrueerd uit het midden van de 15e eeuw. Want het is eigenlijk wel heel goed om even te melden nog. Maar de Dordrecht blokfluit is van rond 1400.
0: Zo.
1: Ik zie dat er nu af en toe een beetje te vroege data rondzwerven. Nog steeds is dat wel 600 jaar. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus dat klopt helemaal.
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: rond 1400.
0: En hoe komt het dat hij zo intact is gebleven?
1: Ja, hij heeft in een waterput gelegen. En dat zien we eigenlijk bij alle vijf de min of meer intacte fluiten uit Noordwest-Europa. Dat ze in een vochtige omgeving hebben gelegen.
0: Maar ik denk dan hout en vocht. Dat gaat toch niet heel goed samen, of wel, hout en vocht?
1: Nou ja, om te conserveren wel dus.
0: Oké. Okay.
1: Goed, ik ben geen archeoloog, maar dat vind ik er dan nog even van.
0: Ja, precies. En hij ziet er ook nog eigenlijk wel uit zoals de huidige blokfluit, of niet? Er is niet veel aan veranderd aan de uiterlijk van het instrument.
1: Er is wel wat aan veranderd. Hij heeft bijvoorbeeld geen snavel, zoals barokke blokfluiten en later hebben. En er is aan de binnenkant is er vooral echt veel veranderd. Want dit instrument, dat Dordrecht instrument, is cilindrisch aan de binnenkant. Dus iets wat lijkt op een wc-rol. Ja. Barokke fluiten zijn omgekeerd konisch, dus die lopen toe.
2: Ah, okay.
1: En dat heeft dus voor het geluid heeft dat grote consequenties.
2: Ja, ja, ja. En gaat deze nou ook nog bespeeld worden of gaat hij terug het museum in?
1: Nee, hij is al lang weer terug het museum.
2: Oh, hij is al weer terug.
1: En,
2: okay.
1: Dit was een van de betere tonen die je hier hoorde. Ja. We hebben weer het hele rijtje gedaan. En ja, het klinkt echt beter dan wat wij in onze herinnering hadden in 2011. Ja. Nog altijd, het is niet een instrument waar je een concert op kunt gaan geven.
2: Nee, hè? Nee. Nou, dan laat hem lekker liggen in het museum. Dank je wel, Ita, voor het verhaal rondom de blokfluit. En ik wens je nog een hele fijne avond.
1: Oké, dankjewel.
2: Dankjewel hoor. Dag. Ja, wat mij betreft is dit de tune van de avond van 5. We are family, Sister Sledge. Want dat zijn we immers met elkaar hier op NPO Radio 5. Eén grote familie. En nu die avond van 5, gaat er ook nog eens even die arm om je heen. Als je lekker op de bank zit. Ik zou zeggen, als je met iemand op de bank zit, kijk hem of haar eens even lief aan. En zeg eens even, spreek je waardering maar eens uit naar de ander. Hier, Tijn, doe ik het naar jou?
3: Nou,
2: een mooi mens, Tijn.
3: Ja, nou jij ook.
2: Ik ben blij met jou.
3: Ik waardeer jou.
2: we gaan ervan genieten. Hier zijn ze, Sister Sledge.

0: Ik hoor het direct.
1: Ja, geweldig.
0: Maar dat
1: mooi,
0: is
1: hoor.
0: Niet die blokfluit, denk ik.
1: Nee, het is niet die blokfluit, niet die 600 jaar oude blokfluit. Dit was een moderne.
0: Nummer. Ja.
1: Wat weet jij dan weer? Ja. Ah, tot zo, mensen.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
3: leden van de Staten-Generaal,
2: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
3: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
2: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
4: Leve de koning!
2: Wie luistert, weet meer.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
4: Leve de koning!
2: Wie luistert, weet meer.
5: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Tjempo Lat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan de Belgische drugsbaron Floor Bressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
7: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun kook aan het vergiftigen, klonk het fors.
6: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
8: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
6: Leerdam zegt zich nu onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben.

0: van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven, en als dat minder wordt, is dat een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En dan het weer. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Ja, nou gaat hij eroverheen. Ik zat even mee te tellen hoe lang kan hij zijn adem inhouden. Nou, ik kom zeker tot 15 seconden. En dat allemaal op die hoge noot. Ik vind het knap van Bill Withers. En het maakt het wel een very lovely day. Fijn dat je luistert naar de avond van 5. We zijn alweer bij het derde uur aangekomen. En Tijn en ik, we zijn nog tot 11 uur bij je. Ja. Hoe staat het met de inzendingen voor Waar is Bob? Volgens mij komt er best veel goeds binnen. Nou,
1: ik heb heel veel goede gezien. Ja. Ik zie ook heel veel steden.
0: Ja.
1: Maar dat is niet genoeg.
0: Nee, dan zeggen mensen de naam van de stad waar ze denken dat Bob is. En dat is dan goed, die stad klopt. Alleen de plek op de stad. We willen het zo specifiek mogelijk weten.
1: Ja.
0: Dus als je dat weet, vul het dan nog eventjes aan. Want anders kunnen we helaas niet goed rekenen.
1: Maar vaak als mensen een stad sturen, dan is die stad wel goed.
0: Klopt. Ja, het is
1: maar niet als antwoord.
0: Het is geen Gorkum of zo wat ze dan zeggen. Het, is, het is een goede stad. En Adam is helemaal blij. Hij zegt, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Nou, hartstikke fijn, Adam. En je gaat mee in de rode hoge hoed, want je antwoord klopt inderdaad. Ja, wat het is gaan we natuurlijk niet vertellen. En Anneke zit heerlijk te genieten van de verjaardag. En ze zit lekker te luisteren. En, ben je nou aan het puzzelen, Anneke, of niet? Zo'n Jan van Haasteren puzzel? Of misschien heb je wel een verjaardagsvisite? Of misschien is de visite net de deur uit? Laat het maar eventjes weten. Vind ik leuk. Wat gaan we dit uur nog doen? Nou, zometeen nog een derde hint voor iedereen die denkt, ik tas nog volkomen in het duister over de verblijfplaats van Bob. Dan krijg je zo nog een derde en laatste hint. En over twee voor de prijs van één ga ik je zo meteen wat meer vertellen. Maar ik zeg vast een hintje daarvoor. Ik zeg Parijs. Is dat al een hint? Parijs?
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Daar is ze op dit moment. En ze zit in twee voor de prijs van één vanavond. Zometeen pakken we de Intercity naar Marrakesh. Die vertrekt van spoor 1. Dan doen we naar Anne Murray en Walking Right Back.

NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: stappen maar. Hey, Graham Nash, hij schreef het nummer Marrakesh Express na een treinreis door Marokko. Daar ben ik eigenlijk wel jaloers op. Ik heb ooit een reis door Tunesië gedaan, heel lang geleden. Deels met de trein, heel veel met de bus, allemaal lokaal vervoer. En dat was een geweldige ervaring. En dit was een hit voor Crosby, Stills en Nash in 1969.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Ik zei het al, vanavond zit ze in Twee voor de prijs van één. Celine Dion, een van de grote zangeressen van haar generatie. Haar internationale doorbraak kwam in 88... toen ze voor Zwitserland het Eurovisie Songfestival won met Ne partez pas sans moi. En daarna ging het heel snel en heel veel hits zouden volgen. En omdat ze momenteel in Parijs is en zich klaarmaakt voor een reeks van maar liefst 16 optredens, zit zij vanavond in Twee voor de prijs van één. Dus ga maar eens even op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Wat heb jij van haar in jouw kast staan? Ik draai zoals eerste Pour que tu m'aimes encore. Maar welk nummer van Celine Dion kan ik daarna voor jou draaien? En heb die suggestie maar naar de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd wat er binnenkomt. Ga ik door met Raccoon. Want zij maakte jarenlang vooral Engelstalige muziek. Maar met Oceaan kozen ze voor het Nederlands. En dat pakte ontzettend goed uit. En het leverde deze mooie plaat op.

0: stond op nummer 233 afgelopen jaar in de Evergreen Top 1000. En kijken waar hij dit jaar eindigt. Ik hoop nog een stukje hoger, dat verdient hij. Die muziek die klinkt bijna als een film, hè, die muziek van Al Stewart. En hij schreef dit trouwens samen met niemand minder dan Alan Parsons. En die kennen we dan weer van die Alan Parsons Project.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar zou die staan? Je hebt nog één hint van mij te goed om erachter te komen waar die staat. Als je twijfelt, of als je nog geen idee hebt, moet je even goed luisteren. Meestal is die derde hint een inkoppertje.
2: Dankzij deze brug, die de bijnaam Pontjesbrug heeft, kan ik van Punda naar Otrobanda en vice versa. En dat is fijn, want op dit eiland wil ik nog wel een tijdje zijn. Al die kleuren, al die smaken en natuurlijk het heerlijke weer.
0: Ja, nou ja, hij geeft wel een enorme voorzet. Ik zie jou.
3: Ja, ik heb hem wel. Ja.
0: Je hebt hem wel, hè? Ja, nee, hartstikke goed. Nou, als jij hem nou ook hebt, mensen appten ook Pontjesbrug. Ja, dat heeft Bob dus nu net zelf al verteld. Dus wat is de officiële naam ervan? Laat het maar even weten via de NPO Luister-app. Daar heb je ongeveer 5 minuten de tijd voor.

0: Used to be my girl, the OJ's, 1978. En daarvoor, vers van de pers, Taylor Swift, een echte Swiftie. I knew it, I knew you. En die komt uit Toy Story nummer 5.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de oplossing. Ik vind dat zo spannend, want dan gaan we bellen. Ergens in Nederland gaat nu een telefoon over. En dan hoop ik heel erg dat er wordt opgenomen. Gaan we eens even kijken. Gaat hij al over? Bijna, ja. Waar zou die staan, hè? Nederland, toch ook weer niet? Laten we even kijken.
2: Hallo, met Carla.
0: Hey, Carla. Ik hoor de telefoon niet eens overgaan. Goedenavond met de avond van 5. Hoi.
2: Hoi, Gea.
0: Zat je even naast de telefoon?
2: Ja.
0: Wauw, wat goed. Ik hoor niet eens overgaan, joh.
2: Hey. Ik moest snel opnemen, dus dat zal ik dan ook maar doen, hè?
0: Nou, wat goed van je. Hartstikke. Ja, het komt wel eens voor dat mensen nu al op bed liggen. Dan appen ze eerder op de avond het goede antwoord en dan bellen we ze en dan slapen ze al. Dus ja, maar gelukkig, jij bent nog wakker.
2: Nee, ik ben nog wakker. Nou, ik ben nog wakker.
0: Hoe gaat het met je vandaag? Heb je een goede dag
2: gehad?
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, dat komt echt vanuit je tenen.
2: Vrije dag, dus dat was wel lekker.
0: Oh, heerlijk. En wat doe je dan op zo'n vrije dag? Ga je dan lekker naar buiten of...
2: Ja, vanmorgen wat boodschappen gedaan naar buiten geweest. Vanmiddag ben ik wezen britsje. Erg gezellig.
0: En ben je een beetje goed in de
2: vanavond niet? Lekker gekookt.
0: Redelijk gemiddeld. Oké, en wat heb je gekookt voor lekkers?
2: Eigenlijk heel standaard. Bloemkool met aardappelen en een stukje vlees.
0: Lekker.
2: Maar het was wel erg lekker.
0: Heerlijk, ja. Lekker hoor. Zeker. Klinkt goed. En misschien kan ik jouw dag nog een beetje leuker maken. Want als jij mij vertelt waar jij denkt dat Bob staat... dan krijg jij van mij misschien wel die avond van 5 waterfles.
2: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Vertel
2: eens. Hij staat op de Koningin Emmabrug in Willemstad.
0: De Koningin Emmabrug in Willemstad op Curaçao. We gaan eens even kijken. Hier komt Bob zelf met zijn antwoord.
3: De plek waar ik ben is... de Koningin Emmabrug in Willemstad op Curaçao.
0: Ja, supergoed. Ah. Ja, die laatste hint, hè, die deed het hem, of niet? Of had jij al, wist je het al eerder?
2: Ja, ik wist hem bij de tweede. Ja, de derde begin bevestigde het. Want ik had ook al de Pontjesbrug erbij staan. Maar dat zei hij zelf al.
0: Dat zei hij zelf, inderdaad.
2: Toch kwam, goed. Ja.
0: Er kwamen nog wel een paar Pontjesbrug antwoorden binnen na die derde hint. Maar dat zei hij inderdaad zelf al. En weet je, er was nog een leuke bijnaam. The Swinging Old Lady. Dat was ook een bijnaam voor de brug.
2: En ik weet, dat wist ik niet.
0: Nee, dat wist ik ook niet. Dat las ik. En ik denk, Koningin Emma, ik associeer haar nou niet meteen met een swinging old lady. Jij wel?
2: Nee, niet echt. Nee.
0: Maar goed, ik heb haar ook niet echt persoonlijk gekend. Dus misschien, wie weet wat ze deed in de vrije tijd.
2: Ja, geen idee.
0: Maar wat wij gaan doen is jou die waterfles opsturen. Dus ik geef jou even terug aan Tijn. En dan zorgt hij ervoor dat jij hem thuis gestuurd krijgt in deze dagen.
2: Dat is goed, dankjewel.
0: Nou, leuk om je te spreken, Carla. En ik wens je nog een hele fijne avond.
2: Jullie hetzelfde aan die kant.
0: Dag hoor.
2: Dankjewel,
0: dag. Ja, en wil je nou eens weten waar Bob allemaal al is geweest? Dan moet je eens even kijken op deavondvanvijf.nl. En dan _ waar is Bob? En dan zie je al zijn plekken waar hij op de wereld al is geweest in Waar is Bob? Zometeen in 2 voor de prijs van 1. 2 nummers van Celine Dion. Welke kan ik zo meteen voor jou draaien? Ik begin met Pour que même encore. Maar welke kan ik dan voor jou draaien? Dat mag je me ook appen naar de NPO Luister-app. Ga ik door met Phil Collins en Another Day in Paradise.

0: Ik ben zo blij, Tijn, dat jij hetzelfde hebt wat ik heb.
1: Ja.
0: Jarenlang heb ik gedacht dat dit Elton John was.
1: Ja, en als jij niet had gezegd dat het niet Elton John was, dan had ik het nog jaren gedacht.
0: Ja, hè? Ja. Dus ik heb jou uit de droom geholpen, maar wat lijkt het erop, hè? Ook echt een Elton John nummer met die piano in de hoofdrol.
1: Ja.
0: En die stem lijkt er ook wel op. Maar het was toch eerst Jesse, wat zeg ik het nou goed? Kedison. Ja, uit de jaren 90 was het ook nog.
1: Ja.
0: Dus nou ja, laten we er gewoon lekker van genieten, wie het ook is.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Ja, en achter die indrukwekkende carrière van Celine Dion, want over haar gaat het vanavond in Twee voor de prijs van één, zit ook een heel persoonlijk verhaal. Ze heeft moeilijke jaren gekend en ze moest haar optreden tijdelijk stilleggen vanwege haar gezondheid. Maar toch blijft haar liefde voor muziek en haar publiek ontzettend groot. En nu is ze in Parijs. Ze bereidt zich voor op een reeks bijzondere concerten. Zometeen hoor je welke Celine Dion jij graag wil horen. Maar ik begin met een nummer uit haar beginjaren. Een lied over liefde, over verlangen en over de kracht van een stem. Hier is ze, Celine Dion. En moet ik het goed zeggen? Pour que...

0: Ja, Celine Dion op haar best. En gelukkig, Jan zegt, ik sprak het goed uit. En jullie genieten van dit nummer. En we hebben hier in de studio ook ontzettend van genoten. Dank, Tijn. Het was weer heel gezellig vanavond.
1: Ja, vond ik ook.
0: Ja, mensen, Truus, die bedankt jou ook. Die hebben het heel gezellig gehad met jou aan de telefoon.
1: Nou,
0: zo leuk.
1: Ja, nee, ja. Jij mag altijd bellen. Ja. Ja, als in, ik zou het nu niet meer doen, want wij gaan
0: Truus, ik zal jou Tijn zijn 06 wel even geven. Je mag hem altijd bellen. Ja. Nee, maar bedankt voor vanavond. En we zien elkaar donderdag weer.
1: Ja.
0: Dus dat, gezellig.
1: Dat wordt leuk.
0: Ik kijk er nu vast naar uit.
1: Dan kun je wel bellen, Truus.
0: Ja, oké, nou. Vooral lekker doen, bellen weer donderdag. Hey, de eerste avond van 5 van de week zit er alweer op. Maar kun je nog geen genoeg krijgen? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Er staat genoeg moois klaar. En of je nou gaat werken zo meteen, of je doet je ogen dicht voor een welverdiende nachtrust. Tijn en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè, mensen. Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker. Je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO
3: Radio 5. Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Ster.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew. We kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.

0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Alsjeblieft, je auto is in tip-top in orde.
2: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met de nabestaanden. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer in Duitsland. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Honderden mensen hebben vanavond in Rotterdam meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij een arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Gulu was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. Veel wijkbewoners vermoeden dat er sprake was van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche doet onderzoek. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden. Omwonenden vinden dat hun gezondheid niet is meegenomen in de plannen. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat was volgens het OM onderdeel van de criminele organisatie van Floor Bressers. Die wordt beschouwd als een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa en die een zakenpartner zou zijn van de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron.

0: Handelaar Jos L., ook bekend als Bolle Jos. Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar. Hij won 9 keer een Emmy Award voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken, in de middag op veel plaatsen zon. En het wordt morgen 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. NCRV.

zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil.

0: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag. Met natuurlijk de rijtour, de troonrede.
1: Leden van de Staten-Generaal.
0: De balkonscène. De overhandiging van het koffertje.
2: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
0: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
3: Leve de koning!
0: Wie luistert, weet meer.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
3: Leve de koning!
0: Wie luistert, weet meer.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
9: Appetito.
8: Appetito.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

0: focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
0: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Middernacht, het begin van dinsdag 15 september. Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers trokken naar het politiebureau Zuidplein. Dat werd bekogeld, er werden leuzen geklapt en een vuurtje gesticht. Toen de ME'ers naar buiten kwamen werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man aanwezig. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat stelt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op de energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat ook zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Maar hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog, vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers die zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. En in Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie die doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot die zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer dan nog, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken, in de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd er brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. En hij wil de ontwikkelingen daarom dus niet vertragen, zoals de topmannen voorstelden. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat bijvoorbeeld een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten nemen CO2 op om te groeien. De wetenschappers willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.